0: Lang niet gehoord, Amelia zijn. Heel lang.
1: Nee, je moet wat van. Ik ga een beetje van Rwanda. Je moet uit het goede huis komen. Dan.
0: Ja, ja.
2: Ik zat vorige week met taxi in Palabras. Ik ben net goed in Lolo taxi. Maar goeie het. Jealousy is wat er dagelijks gebeurt. Maar ja.
0: En je weet, Stevie Fiat ook een jealousy, hè? Na Dirty Cash.
1: Ja, ook. Ja. Klopt.
0: Die was ook een goeie.
1: Klopt.
0: You want everything that I've got.
2: Ja, die mannen heel lief als ervaring en mooi muziek. Ja,
0: en nu gaan we mijn song afdraaien, jongens. Dus even stil.
1: Dat horen we.
0: Want dit is mijn song. We gaan het niet aankondigen. Maar alle versies zijn mooi. Dus ik neem aan ook deze versie. En eigenlijk is de single ook een goeie geweest. Ontzettend populair. This song. Niemand zegt wat. Ik had zo.

0: helemaal uitgedraaid. Wat verwacht je anders? Maar zou je het erg vinden als ik nog eentje zou doen? Als ik gewoon even egoïstisch mag zijn. Gewoon nog één, Sami Lobby persoonlijk. Even nog maar niet uit dat keer dat we het draaien.
1: Go your gang.
0: Hij draait al.

0: sorry, sorry. There is it. There is it. It's well for his infection, man. Niet dus. Maar ik ga dag. Want ik dacht, je hebt olie in de night van me gezet.
1: Nee.
0: Ja, ik is wel blijder. Ja, ja.
1: Nee, helemaal niet.
2: Daarom heb je rewind.
0: Blow,
1: is hij vanaf begin weer blow. Nou, een blower.
0: Ah, die ene.
2: Dat gebeurt ook op de dansvloer, hoor.
1: Je
2: hebt een element, toch? Je hebt een verkeerd trek.
0: Doe een mix.
1: Nou, laten we checken. Ja, zeker. Een mix is altijd...
2: Is altijd handig.
0: Feel the spin. Yeah. Feel the spin is
2: yes. Yeah, this used to be your busy woensdagavond. En zo was je...
1: Je kan alles verwachten. Yeah. Alles, echt. Alle leuke dingen.
2: Technisch ook. Dat is wat zoiets. Een boek zijn wel uit, toch?
1: Ja. En een DJ gaat wel uit, toch?
2: Op de metap one kabel. Een kabel moet uit de boek zoeken.
0: Deze mix is 29 minuten, wat doen we?
2: Er zijn een paar van.
0: Doe 29 minuten, is te lang, nog?
2: Van
0: we doen deze van 16 minuten dan.
2: No problem.
0: CVV. My cup of tea.
2: TVB. En zo met, ja, hij was net Spring Love.
1: Ja.
2: Nu gaan we over naar de zomer.

0: En wij gaan alvast groeten voor deze woensdag. De herhaling van deze aflevering is er op 3 juni, Wednesday night. We gaan eruit met nog zo'n mix van Buddy.
1: Nou, van mij kan het ook, zou ik zeggen, een fijne avond verder. I hope you enjoy this evening, as usual. We zijn vandaag zijn we in onze platenbox gegaan met veel freestyle, Miami beat. En zo zie je, dus dat is, er was zoveel muziek in de jaren 80, gevarieerd, geavanceerd. En dat je dan keuze zat had.
2: Ja, ja. Dus mooi, geavanceerd, geproduceerd. Nou, ik weet zeker... Gemixeerd. Mm. Ik weet zeker dat de mensen genoten hebben.
1: Gefantaseerd.
2: Ook deze avond. Ook deze woensdag. En geblueerd. En ik hoop... dat we... We zijn er over... Twee weken.
0: Drie juni, Greg.
2: Ja. Oh ja.
0: Dat zei ik net.
2: Nee, ja, maar ik kan berekenen.
0: Net. Of weer volgende week weer hier zitten?
2: Nou, dat heb ik. Ik weet zeker dat die mensen ook daarvan gaan genieten. Anyway, nice. En ik hoop, ik weet dat jullie zeker genoten hebben. Till next time.
0: Ja. Tot 3 juni.
1: Ciao.
0: Ga met deze mix eruit. Voor die song van jou.
1: Ja, toch?

0: Lim FM, omdat het anders kan.
1: The number one tune this week.
2: Het meest afgedraaid, gehoord en beluisterd. Number one on Lim on Peterborough. Number one.
0: Number one.

Lim FM. Smooth music.

0: I know all a man a bad man, so man a Satan. You hurry, pick up your goddamn self now. Two gangsta focus.
1: Yo, Elsa put the lorry. You see me?
2: Yo, Nano.
3: Dit is Lim FM 91.7 en limfmsu.com. Mogen wij u allen welkom heten tot een nieuwe dag. Vandaag, donderdag.

love was missing. I feel I couldn't live without her anymore.

Dit is Lim FM 91.7 en limfmsu.com. Mogen wij u allen welkom heten tot een nieuwe dag. Vandaag donderdag.

Geliefden, goedemorgen. Dit is het programma Word of God via Lim FM. En ik ben pastor Ingrid Kortstam, uw gast voor deze ochtend. Deze ochtend wil ik samen met u kijken naar een schriftgedeelte dat mijn aandacht trok. Weet, we hebben de afgelopen periode zien we enkele zaken in onze natie zich voltrekken. En je vraagt je eigenlijk af van, waar is de liefde? Waar is de liefde? De onderlinge liefde, het onderling begrip naar elkaar toe. De onderlinge ondersteuning. Het woord van God zegt dat in de laatste der dagen de liefde zal verkillen. Mensen zullen hartstochtelijke pochers worden. Ze zullen hun verlangen zal meer uitgaan naar genot dan God. Maar als ik deze ochtend de woorden van de Heer Jezus met u deel, dan lees ik van uit Johannes hoofdstuk 13 het volgende. De afscheidswoorden die de Heer gaf. Toen hij dan heen gegaan was, zeide Jezus, nu is de Zoon des mensen verheerlijkt en God is in hem verheerlijkt. Als God in hem verheerlijkt is, zal ook God hem in zich verheerlijken en hem terstond verheerlijken. Kinderkens, nog een korte tijd ben ik bij u. Gij zult mij zoeken en gelijk ik de Joden gezegd heb, waar ik heen ga, kunt gij niet komen. Zo spreek ik thans ook tot u. Een nieuw gebod geef ik u, dat gij elkander lief hebt. Gelijk ik u lief gehad heb, dat gij ook elkander lief hebt. Hieraan zullen allen weten dat gij discipelen van mij zijt, indien gij de liefde hebt onder elkander. Geliefden, wanneer ik deze tekst deze ochtend lees, dan mag u van één ding verzekerd zijn, God is liefde. Alles wat u hoort over de Heere en wat hij gedaan is, is uit liefde voor de mensheid. Want in Johannes hoofdstuk 3, vers 16, zegt het woord van God, want al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar het eeuwig leven hebben. Al zo lief heeft God de wereld gehad. Weet u wat het betekent om zo'n dusdanige liefde te hebben voor de schepping, voor de mensheid die geschapen is? Dat God zijn enige geboren zoon, Christus Jezus, zendt om voor die wereld te sterven, om onze zonden op zich te nemen, om ons vrij te kopen van elke vorm van schuld en ongerechtigheid, van zonden toen, nu en in de toekomst. Zelfs de toekomende geslachten die in ongerechtigheid zullen leven, voor hen heeft de Heer al zo, heeft de Heer reeds die zonde op zich genomen. Is dat geen grote liefde? En wanneer de Heer dan vandaag tegen ons zegt, vanuit Johannes hoofdstuk 13, een nieuw gebod geef ik u, dat gij elkander lief hebt, dan wil dat zeggen, het is mogelijk. Het is mogelijk dat we elkander kunnen lief hebben. En dan zegt hij nog erbij, gelijk ik u lief gehad heb, dat gij ook elkander lief hebt. Hoe heeft de Heer Jezus ons lief gehad? De wereld lief gehad. Hij heeft ons vrijgekocht van de zonde. Hij is aan het kruis genageld geweest. Hij heeft die zweepslagen geïncasseerd. Hij heeft die afwijzing, die verwijten, heeft die geïncasseerd. Maar hij heeft nooit gezegd, ik ga niet door. Want weet u? Terwijl u en ik, onze voorouders, de mensen die voor onze voorouders geleefd hadden, hem bespotten, zag hij voorbij het kruis.
En voorbij het kruis, voorbij die pijn, zag hij u en mij. En hij wist, als hij zou stoppen, als hij zou opgeven, zouden u en ik vandaag niet gered zijn. Zou de mogelijkheid die de Vader had geschapen, die de Vader had, het plan dat de Vader had ontwikkeld om ons redding te brengen, dat plan zou gesaboteerd worden. Omdat hij zou opgeven. En hij heeft niet opgegeven. Mijn bemoediging aan u deze ochtend is: wat men u ook aandoet, bent u bereid te vergeven en lief te hebben? Bent u bereid te zeggen, ik vergeef je? Ja, er zullen tranen zijn. Het zal moeilijk zijn. Maar bent u bereid? Die zoon, die misschien door welke omstandigheden aan de drugs geraakt is. En misschien alles kapot gemaakt heeft in huis. Alles verkocht heeft. In zulke momenten willen we eigenlijk verwensen. Maar zijn we toch bereid om te zeggen, ik vergeef. Ik hou van je. Misschien moet je door een proces gaan. Van afkicken. Maar dat we toch daar zijn om onze knieën te buigen en God te vragen, Heer, help en red, want u bent ook voor hem gestorven. Hoe zit het misschien met die man of die vrouw, die moeder die iets gedaan heeft en nu in de penitentiaire inrichting te Boma moet zijn? Is er genade in ons om ook hun te vergeven, de familie, het slachtoffer of iemand misschien die verkracht is? Is er genade? Er is pijn. Dat begrijp ik, dat weet ik. Op dat moment kan het niet. Maar wanneer we de Heer hebben en hem vragen om ons bij te staan, dan kan hij ons die genade schenken om de ander te kunnen vergeven. Hoe is het met die man die zijn vrouw verlaten heeft voor anderen? Die moeder die misschien weggegaan is met een andere man. Kinderen die alleen gebleven zijn. Hoe is het met hun? Zijn ze bereid om te vergeven? Om te herstellen? Zijn we bereid om elkaar in de ogen te kunnen kijken? Al moet er op dat moment gehuild worden. Maar zijn we bereid het een plaats te geven? Want de Heer zegt ook, een nieuw gebod geef ik u. Dat gij elkander lief hebt. Dat betekent, er was een ander gebod, een oud gebod. En we weten vanuit het Oude Testament, was er inderdaad een ander gebod. Waarbij er gezegd werd, oog om oog, tand om tand. Maar de Heer zegt, ik geef u een nieuw gebod. Dat gij elkander lief hebt. Gelijk ik u heb lief gehad, dat gij ook elkander lief hebt. En weet u waarom de Heer dat zegt? Ik geef het u. Hij geeft het aan ons. Maar wij moeten het ervaren. Wij moeten het aanvaarden. En wij moeten gebruik ervan maken. We mogen zeggen, Heer, ik kan niet, maar wilt u me helpen? Dan zult u zien en merken hoe de Heer u geleidelijk aan gaat genezen. Gaat herstellen. Doordat u op die plaats kan komen om tegen de ander te zeggen, weet je, dit heb je me aangedaan, dat heb je me aangedaan, maar ik vergeef je. Vergeving zet niet alleen onszelf vrij, maar ook de ander. Vergeving maakt dat we door kunnen gaan. Vergeving maakt dat er nieuwe perspectieven voor ons geopend kunnen worden, nieuwe deuren. Terwijl als we niet vergeven, dan sjouwen we het verleden met ons mee. Als een last, als een juk. En dan drukt het zwaar op ons, waardoor wij haast geen vooruitgang kunnen boeken. Waarvoor kiest u deze ochtend? Om te vergeven? Of zegt u, van nee, ik vergeef niet? Weet u, God heeft ons een vrije wil gegeven. En omdat hij ons een vrije wil gegeven heeft, mogen wij die keuze maken.
Maar mijn advies aan u is, maak die keuze. En zoals de Heer zegt, een nieuw gebod geef ik u, heb elkander lief. Laten wij lief hebben met de liefde van de Heer, die vergeeft en verdraagt. Onze menselijke liefde schiet altijd tekort, maar de goddelijke agape-liefde, die zal ons bewaren, overeind houden en ons in staat stellen, diegenen die ons onrecht hebben aangedaan, om hem te vergeven, zodat wij vrij kunnen zijn en door kunnen gaan met het leven. Amen. Mag ik met u bidden? Vader, ik wil u danken deze ochtend, mijn God, voor wie u bent. Ik zeg u dank u wel, Heer, voor uw woord. U zegt, u geeft ons een nieuw verbond, dat we elkander lief hebben, een nieuw gebod. Dat we elkander lief hebben. Dat betekent het eerste, het oude gebod is vervallen, verklaar. Waar u zegt, waar het woord zegt, oog om oog, tand om tand. Zegt u nu tegen ons, heb elkander lief. Heer, we weten dat we lief moeten hebben. Maar soms, vanwege de omstandigheden, kunnen we niet uit onszelf. Maar deze ochtend willen wij u beginnen te bedanken voor het offer dat u gebracht heeft voor ons uit Golgotha's kruis. Door deze weg voor ons te gaan en ons in staat te stellen door u heen, Christus Jezus, in ons leven. Ons die mogelijkheid te geven om elkander lief te hebben. En diegenen die ons onrecht hebben aangedaan, om hen te vergeven. Omdat wij vergeven kunnen worden en verder kunnen gaan. En omdat ook zij genade kunnen vinden in uw ogen. Zo willen wij u danken deze ochtend, Heren. Dat een ieder van wie we weten dat die ons onrecht heeft aangedaan, dat we hen vergeven. Maar we vragen u ook, Heren. En we vragen ook aan diegenen van wie wij weten dat we verkeerd naar ze toegehandeld hebben. Vergeef ons. Vergeef mij. En ik wil u danken dat door de vergeving de liefde van u in onze harten uitgestort mag worden, opdat we elkander kunnen liefhebben. Zo daarom, Vader, dank ik u. Danken wij u deze ochtend dat we uw zegen mogen spreken over de natie Suriname, over iedere luisteraar die vanochtend naar dit programma luistert, ook over Lim FM. Zeggen u dank u wel. In Jezus' naam. Amen. Geliefden, als u met mij meegebeden heeft, weet zeker dat de Heere u gehoord en verhoord heeft. En dat hij vergeeft en dat hij ons in staat stelt in zijn naam lief te hebben. Wat men ons ook heeft aangedaan. Amen. Ik zeg God bless you. Ik groet vanuit deze plaats. En ik zeg tot de volgende week. Amen.

U luistert nog naar Lim FM op 91.7.

0: rustig, tikke rustig, maar iedereen, ja, rustig, rustig.
1: Omwika man.
0: Oh, in omwika, waar omwika man?
1: Ruwaka dabe, ay, go.
0: Hey, tik alasan, voegwe snel, tik alasan.
1: Hey, wakti,
0: moeku wat daar goed dabe.
1: Oké, Arkino, taie bek, wat teke mee.
0: Ja, want daar wat voel maak wat ik usan.
2: Ben jij minimaal 25 jaar en heb je aantoonbare werkervaring als security officer? Wil je het vak leren en ben je gedisciplineerd genoeg om wel op tijd te komen? Zit je al in het vak en denk je, hé, ik kan meer dan alleen bij de poort staan. Geweldig. Wij van Improcer NV bieden specialisaties en doorgroeimogelijkheden naar leidinggevende functies. En voor de echte regelaars zoeken wij de middelmanagers die meerdere divisies kunnen aansturen zonder stress, maar met overzicht. Wat krijg je van ons? Een professionele organisatie die werkt voor het topsegment van bedrijven en instellingen. A1 toplocaties, hoogwaardige opleidingen, een aantrekkelijke pensioenregeling, een team waarin iedereen telt, een salaris en secundaire voorwaarden waar je niet stil van wordt. Verder zijn we ook ISO gecertificeerd. Improcer NV, safety through innovation.
0: Maar wat san, goed eerlijk. Ik heb de bewaking voor Improcer NV. Hoe ben je
3: van? The notification on LIM.
4: De goedheid van een mens is een vlam die wel verborgen, maar niet gedoofd kan worden.
5: Choice Supermarkt, al jaren in begrip en nog steeds unbeatable. Choice is still on top als het gaat om het allerbeste dat er op de markt is. Wij gaan steeds weer voor klantvriendelijkheid, een top assortiment, goede kwaliteit en de beste service. Choice biedt u dagelijks ovenvers brood, vers vlees, vers fruit en die superlekkere sinaasap. Maar ook een grote variëteit aan buitenlandse groenten vind je bij Choice. Voor de echte liefhebbers is er een ruim gesorteerde drankenafdeling met de fijnste wijnsoorten die de wereld kent. Bezoek een van onze filialen. Wij staan aan de Johannes Moendrastraat nummer 17, de Tweekinderweg nummer 99 en nu ook de Lelydorp aan de Indragani weg 466. Choice!

Choi Supermarkt, al jaren in begrip en nog steeds unbeatable. Choice is still on top als het gaat om het allerbeste dat er op de markt is. Wij gaan steeds weer voor klantvriendelijkheid, een top assortiment, goede kwaliteit en de beste service. Choice biedt u dagelijks ovenvers brood, vers vlees, vers fruit en die superlekkere sinaasap. Maar ook een grote variëteit aan buitenlandse groenten vind je bij Choice. Voor de echte liefhebbers is er een ruim gesorteerde drankenafdeling met de fijnste wijnsoorten die de wereld kent. Bezoek een van onze filialen. Wij staan aan de Johannes Moenderstraat nummer 17, de Tweekinderweg nummer 99 en nu ook de Lelydorp aan de Indragani weg 466. Choice.

Choice Supermarkt, al jaren een begrip en nog steeds unbeatable. Choice is still on top als het gaat om het allerbeste dat er op de markt is. Wij gaan steeds weer voor klantvriendelijkheid, een top assortiment, goede kwaliteit en de beste service. Choice biedt u dagelijks ovenvers brood, vers vlees, vers fruit en die superlekkere sinaasap. Maar ook een grote variëteit aan buitenlandse groenten vind je bij Choice. Voor de echte liefhebbers is er een ruim gesorteerde drankenafdeling met de fijnste wijnsoorten die de wereld kent. Bezoek een van onze filialen. Wij staan aan de Johannes Moenderastraat nummer 17, de Tweekinderweg nummer 99 en nu ook de Lelydorp aan de Indira Gandhiweg 466. Choice.

0: Van maandag tot en met vrijdag steeds om 2 uur Bakan Natori. Surinames meest beluisterde en best bekeken talkshow op Lim FM 91.7 en Lim TV kanaal 2.1. Ook op de internetradio limfmsu.com.
1: We melden ons aan
0: Bakan Natori. Always and still original with Limbo.
1: Loop jongen, loop pas van hier man. Ach, dan erop jongen. Suffer.

0: 91.7. Rustig, dikke rustig, amai drie. Rustig, rustig.
1: Omwikaman.
0: Oei, omwikaman.
1: Waar omwikaman? Ruwakadabe, ai, go. Hey, tik alasan, kom we snel, tik alasan. Hé, hey, wacht die. Ik wil dat goed hebben. Oké, Arkino, tie je bek. Wat ik in mee? Ja, want dat is wat voor mij wat ik aan. Ben jij minimaal 25 jaar en heb je aantoonbare werkervaring als security officer? Wil je het vak leren en ben je gedisciplineerd genoeg om wel op tijd te komen? Zit je al in het vak en denk je, hé, hey, ik kan meer dan alleen bij de poort staan. Geweldig. Wij van Improser NV bieden specialisaties en doorgroeimogelijkheden naar leidinggevende functies. En voor de echte regelaars zoeken wij de middelmanagers die meerdere divisies kunnen aansturen zonder stress, maar met overzicht. Wat krijg je van ons? Een professionele organisatie die werkt voor het topsegment van bedrijven en instellingen. A1 toplocaties, hoogwaardige opleidingen, een aantrekkelijke pensioenregeling, een team waarin iedereen telt, een salaris en secundaire voorwaarden waar je niet stil van wordt. Verder zijn we ook ISO gecertificeerd. Improser NV, Safety Through Innovation. Mama San, goede eerlijk. Ik heb de bewaking voor Improser NV.
2: U luistert naar Lim FM op 91.7, de andere radio.
3: The notification on Lim.
4: De goedheid van een mens is een vlam die wel verborgen, maar niet gedoofd kan worden.
5: Choi Supermarkt, al jaren in begrip en nog steeds unbeatable. Choice is stil on top als het gaat om het allerbeste dat er op de markt is. Wij gaan steeds weer voor klantvriendelijkheid, een top assortiment, goede kwaliteit en de beste service. Choice biedt u dagelijks ovenvers brood, vers vlees, vers fruit en die superlekkere sinaasap. Maar ook een grote variëteit aan buitenlandse groenten vind je bij Choice. Voor de echte liefhebbers is er een ruim gesorteerde drankenafdeling met de fijnste wijnsoorten die de wereld kent. Bezoek een van onze filialen. Wij staan aan de Johannes Moender Straat nummer 17, de Tweekinderweg nummer 99 en nu ook de Lelydorp aan de Indragandiweg 466. Choice, still unbeatable. Lim FM,
6: de andere radio.
7: This is the recap of the phenomenal top 10 on Lim.
8: The hits.

0: number one tune this week.
1: Het meest afgedraaid, gehoord en beluisterd. Number one on Lim on Peterborough. Number one.
2: Number one.

0: spreiden en feunen, vitaminebehandelingen, kortom, alles wat je van een goede kapsalon verwacht.
1: De plaats waar je ook terecht bent voor Juvet, haar- en huidverzorgingsproducten. Judith's Kap

0: voor een goede haarverzorging.
1: Wassen en knippen, streden en feunen, vitaminebehandelingen. Kortom, alles wat je van een goede kapsalon verwacht.
0: De plaats waar u ook terecht bent voor Juvet haar- en huidverzorgingsproducten. Judith's Kapsalon.

0: streden en feunen, vitaminebehandelingen. Kortom, alles wat je van een goede kapsalon verwacht.
1: De plaats waar u ook terecht bent voor Juvet, haar- en huidverzorgingsproducten. Judith's Kapsalon, Kwattenweg 75, telefoon 475-543.
2: Dit is Lim FM 91.7.
3: Notification on Lim.
0: De goedheid van een mens is een vlam die wel verborgen, maar niet gedoofd kan worden.

0: Dag lieve mensen, mijn naam is Nisha Medaren en u luistert naar Lim FM.
1: Kimasa gangadu, diogo di mandal fukuru akina wakabadu eti. Utawakti mo blessi fi eti furonta. Oké?
2: Oké.

0: Ben jij klaar voor de volgende stap in security? Bij InProser bieden we plaatsingsmogelijkheden voor security officers vanaf 25 jaar. Gemotiveerde starters die het vak willen leren. Professionals die verder carrière willen maken door middel van specialisatie of een leidinggevende functie. En middelmanagers die de visies helpen aansturen. Wat staat daar tegenover? Een professionele organisatie die diensten biedt aan het topsegment van bedrijven en organisaties op A1 toplocaties. Met een sterk team en een aantrekkelijke pensioenregeling. Hoogwaardige opleidingen en een salaris en voorwaarden waar je op vooruit gaat. Wij onderscheiden ons met ISO-certificeringen en de Blue Wave Platinum Badge. Stuur ons een privébericht op 74-5x2 voor meer informatie of kom persoonlijk langs aan de Virola Straat 4. InProster, safety through innovation.
1: Ratan Optiek, Kankawa Straat 9, telefoon 480-804. Bij ons bent u terecht voor brilmonturen, contactlenzen in alle vormen, lease- en zonnebrillen, gezondheidsmonturen enzovoorts enzovoorts. Ratan Optiek, snelle service, klantvriendelijkheid en kwaliteit op maat. Ratan Optiek, Kankawa Straat 9, met 15 jaar professionele ervaring. Open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 4:30 's middags. Op de zaterdag van 8 uur 's morgens tot 1 uur 's middags. Ratan, de juiste kwaliteit voor het oog. Ratan, 480-804. By the way, de oogmetingen bij Ratan zijn gratis. Ratan.

22 bij Oase bent u nog steeds terecht voor uw heerlijke maaltijden. Het menu van donderdag 28 mei, pindasoep met kip en zoutvlees, witte bonen met kip en sausages, gebakken carbonade met friet en zoet-zure vis. We zijn gevestigd aan de Kommerwijnenstraat 23 bij Oase en we zijn open van 12 tot 5 uur in de middag. Wilt u bellen en bestellen? Dat kan op 400-247. Takeout only. Restaurant Pauli bij Oase. Eet smakelijk.

U luistert nog naar Lim FM op 91.7.

0: number 1 tune this week.
1: Het meest afgedraaid, gehoord en beluisterd. Number 1 on Lim on Peterborough. Number 1.
2: Number 1.

0: Wele mo sani dai me kefidi. You love be nice and me money more. Anaisai, di shamyangai, dai holimino, nalosimio, di shamyangai. Eh, bosimino, de achebon fudim jangai. Eh, lem FM holimino, nalosimio, di shamyangai. Lem FM bosimino, de achebon fudim jangai.
1: Ja man, delle model, I tell.
2: Geef jouw nagels wat ze verdienen en dat is ongetwijfeld het beste. Bij Amity staan niet alleen mooie nagels centraal, maar ook goed verzorgde en gezonde nagels. Bij ons bent u terecht voor het aanbrengen van acryl, gel extensions, gel polish op natuurlijke nagels, pedicurebehandeling, biafbehandeling en press-on nails. Verder hebben wij diverse nagelproducten te koop. Op zoek naar een cadeau? Onze giftcoupons zijn hiervoor de oplossing. Like ons op Facebook, Amity Nails & Cosmetics. Instagram, Amity Glens. Bel of app op 880-9882. Wij zijn gevestigd aan de Maikoestraat nummer 36. We provide the glens of perfection. Wij verwelkomen u graag. Amity, the glens of perfection.
3: Rustig, dikke rustig, Amaidrea. Rustig, rustig.
4: Omwikama.
3: Oei, omwikama.
4: Waar omwikama?
3: Ruwakadabe, ai, go. Hey, dik alasan. Kom we snel, dik alasan. Hey, wakti. Moet maar daar goed abe. Oké, Arkino, taie bek, wat ik mee.
4: Ja, want daar wat voor maak wat ik kusan.
5: Ben jij minimaal 25 jaar en heb je aantoonbare werkervaring als security officer? Wil je het vak leren en ben je gedisciplineerd genoeg om wel op tijd te komen? Zit je al in het vak en denk je, hé, ik kan meer dan alleen bij de poort staan. Geweldig. Wij van Improser NV bieden specialisaties en doorgroeimogelijkheden naar leidinggevende functies. En voor de echte regelaars zoeken wij de middelmanagers die meerdere divisies kunnen aansturen zonder stress, maar met overzicht. Wat krijg je van ons? Een professionele organisatie die werkt voor het topsegment van bedrijven en instellingen. A1 toplocaties, hoogwaardige opleidingen, een aantrekkelijke pensioenregeling, een team waarin iedereen telt, een salaris en secundaire voorwaarden waar je niet stil van wordt. Verder zijn we ook ISO gecertificeerd. Improser NV, Safety Through Innovation.
3: Mawasan, goed eerlijk. If I be the bewaking for Improser NV.
4: Ik ben vijfbaas.

0: Goedendag, welkom bij Nieuws op Lim FM 91.7 en limfmsu.com. Vandaag is donderdag 28 mei. President Jenny Simons die zal van 27 mei tot en met 2 juni een werkbezoek brengen aan Brazilië en de Dominicaanse Republiek. Gisteren is de president gearriveerd in Brazilië. We brengen u een fragment uit de persconferentie van afgelopen maandag, waarbij de president breedvoerig is ingegaan op deze missie.
1: Ik heb aangegeven dat we met de president van Brazilië een aantal afspraken hebben gemaakt, waaronder het ervoor te zorgen dat onze wederzijdse ministers de voorbereidingen zouden treffen voor onze ontmoeting. En dat is gebeurd. Ik gaf aan dat minister Landveld daarvoor is uitgenodigd, omdat we graag een verkorte scheepsverbinding willen hebben met Brazilië en ook nog verbeterde luchtverbindingen. We hebben aangegeven dat minister Diana Pocky heeft voorbereid een bezoek en besprekingen over de Bolsa Familia, omdat we de nodige vraagstukken hier hebben met ons sociaal systeem en tot zover Brazilië toch wel ervaring heeft daarmee. Ik kondigde aan dat de minister van Defensie, eerst de minister van LVV, ook behoort tot het team van ministers dat met hun counterpart in Brazilië heeft gewerkt, omdat we natuurlijk met Brazilië graag samenwerken op het gebied van de agrarische sector. Ze hebben in Brapa heel een deskundig instituut. Wij zijn hier bezig de agrarische sector te verbeteren. En dat kost tijd en een heleboel moeite. De scholen, de verschillende scholen, de verschillende opleidingen. En ook de problemen die we hebben, zoals de cassaveziekte. Daarover is gesproken tussen de ministers en daarover hopen we alvast voorbereidende afspraken te maken om verder samen te werken. Verder weten we dat we een grens hebben met Brazilië en we weten ook dat er een heleboel beweging is over die grens. Dus we hebben ook gesproken over grensbescherming, grensbewaking en andere assistentie om te zorgen dat ons luchtruim veiliger is, zoals we dat ook met andere landen hebben. Dat we ook met Brazilië toch wel beter de grensbewaking gaan doen. Dus daarom hebben we minister Defensie, minister Ramperan erbij. En dan heb ik de vier ministers gehad. Oh ja, wat betreft de verkorte verbinding naar Brazilië voor de scheepvaart vooral, voor het binnenhalen van goedkopere levensmiddelen en ook om de mogelijkheden die Suriname heeft om reis via Brazilië naar Mercosur-landen te exporteren, om daar toch wel inhoud aan te kunnen geven. Natuurlijk zal de nodige administratieve juridische rompslomp nog moeten vormen, maar als we als landen aangeven dat we dat willen, dan hopen we dat zal komen. Er zullen nog wat andere zaken zijn die ik persoonlijk met president Lula zal bespreken. Maar die zijn dan zaken waarop we verder gaan voorbereiden voor samenwerking. De dingen die ik zo even heb genoemd, die zijn intensief voorbereid door de ministers van ons en de ministers aan die kant. Dus er is een hele maand van voorbereiding geweest om toch te komen tot meer concrete zaken waar we alvast afspraken over kunnen maken. En dan gaan de president en ik nog kijken naar zaken waar we dan in de toekomst meer concrete afspraken over zouden kunnen maken. Brazilië is onze grote zuiderbuurt en heel belangrijk voor Suriname om verschillende redenen. Dan gaan we door naar de Dominican Republic. De president daar heeft me uitgenodigd en wij hebben met de Dominicaanse Republiek als CARICOM-land deze verhouding. De Dominicaanse Republiek heeft een handelsverdrag met de CARICOM. Dus niet met één land of zo, maar met de CARICOM. Het is een grote economie relatief, dus voor onze regio. En ze hebben een vrij sterke toerisme sector. De president is geïnteresseerd geweest en met hem een aantal toerismebedrijven in zijn land in het koppelen van hun toerisme sector aan die van ons. Wij bieden andere dingen aan dan zij. En we kennen natuurlijk de grote toeristische centra in de Dominican Republic. En waar wij als Suriname in geïnteresseerd zijn, is om met de regering te zitten en ook die private sector te zitten. Te kijken of inderdaad investeringen kunnen komen van die kant in onze toerisme sector. Want natuurlijk hebben we gezegd de toerisme sector willen we laten opleveren. We hebben een toerisme werkgroep ingesteld. Die heeft het werk al afgerond. Die heeft verslagen uitgebracht waar ik nu mee bezig ben. En er zijn wat zaken die wij moesten doen. Waar ik ook aan de minister Landveld, die is ook van toerisme, mee heb gesproken. Welke dingen die nu moeten worden gedaan om ook juridisch die toerisme sector te versterken in Suriname. Maar hoewel we wat investeringen misschien moeten doen in de opleiding en zo, ben ik vooral geïnteresseerd in buitenlandse investeringen. Mensen die komen, geld investeren, toerismebedrijven opzetten, zodat die sector in Suriname kan gaan bloeien. En Dominica Republic lijkt toch wel een land bij uitstek om daarover te praten. En vooral omdat zij zelf ook belangstelling hebben getoond. Verder is er ook natuurlijk de agrarische sector. Landen die een grote toerisme sector hebben, hebben veel agrarische producten nodig. Ik had ook, u weet, met Barbados gesproken. En zo hebben we als land ons georiënteerd in onze eigen regio. En ik hoop dus dat de investeringen van buiten, de geldmiddelen en de mensen die hier grond hebben en de overheid die grond heeft, om die bij elkaar te brengen, om zodoende ook die agrarische sector vanuit zeg maar, een toeristisch perspectief een boost te geven. Dat is wat we in de Dominican Republic gaan doen. Maar het verschil tussen Brazil en de Dominican Republic is dat wat ik nu ga doen in de Dominican Republic is een beetje als wat ik vorige keer met president Lula had gedaan. Het is eerst die algemene oriëntatie. Wij kijken naar wat we als land, als regering willen pushen. En dan gaan we naar het volgende traject waar er dus meer concrete zaken worden voorbereid. Zo waar we nu al met Brazilië zijn, maar nog niet met de Dominican Republic.
0: President Jenny Simons over het werkbezoek aan Brazilië en de Dominicaanse Republiek. Er is onlangs via Standvaste Radio een uitspraak gedaan door een ondernemer waarbij hij zijn misnoegen heeft geuit over de regeringen in Suriname. Daarbij heeft de ondernemer vermeende beledigende uitspraken gedaan richting de gewezen vice-president Ronnie Brunswijk. We maakten vanmorgen contact met de woordvoerder van de ABOP, Raoul Abisoina. Hij gaf ons te kennen dat de partij samen met juristen kijkt naar deze zaak en overweegt om verdere stappen te ondernemen.
2: Ik kan me gewoon niet voorstellen dat een mens, want we zijn allemaal mensen, verschillen misschien vanuit geloofsovertuiging, cultuur, rassen, maar de basis is dat we mensen zijn, we zijn Surinamers. En dan sta je op als mens. En dan doe je zulke uitspraken richting een andere persoon. Bij mij gaat het meer om die uitspraak die is gedaan. Dus ik kan me gewoon niet voorstellen, maar meer nog, dat iemand die zichzelf journalist noemt, dat via zijn microfoon toelaat. Dat heeft me vreselijk gestoord. Over de inhoud van het gesprek kunnen we altijd discussiëren of het wel waar is of niet. Want u en ik, ook de persoon die dat interview deed, die was niet daar. Toch? Maar dat je je zo kan uitlaten over een andere persoon, een geschenk van God, want we zijn allemaal geschapen door de schepper. Nou man, dat is echt beneden maat, het is beneden niveau en het is gewoon onacceptabel.
0: Is de meneer in kwestie bekend bij de ABOP?
2: Want toen ik met de voorzitter van de ABOP spreek, zijn eerste reactie, dus hij begon eerst te lachen, daarna zei van boy, Ik ken die man niet eens. En hij kan zich ook niet eens heugen dat ze hebben gesproken. Laat staan hem te kennen of om zo'n verregaande deal of verregaande afspraken te maken. En dingen zeggen kan mooi zijn, toch? Maar kom met dat bewijzen. Maar het is niet bekend bij ons, hoor. Of hij is niet bekend bij ons. Nog bij de voorzitter.
0: Misschien kunnen we even stil blijven staan bij dat gesprek dat u hebt gehad met de voorzitter. Wat is een verdere reactie ten aanzien van de uitspraken?
2: Sowieso, want kijk, het zijn verregaande uitspraken. En gisteren in een uitgegeven persverklaring hebben we ook aangegeven, opgeroepen tot, of tot het nalaten van dat soort dingen. Want dat is sowieso niet bevorderlijk voor onze samenleving. Hier in Suriname leven we, weet je, verschillende bevolkingsgroepen. Maar we leven met elkaar, we mixen met elkaar, we doen van alles met elkaar. Wat we sowieso niet gaan toelaten, is om een paar gekke mensen die denken dat ze wel hoger staan of dat ze wel mogen zeggen wat ze willen, dit soort uitspraken komen doen te midden van die harmonieuze systemen die we met elkaar hebben opgebouwd als partij. We hebben gisteren erover gesproken en we bekijken sowieso de juridische kanten van het ding. En indien nodig gaan we wel stappen ondernemen of tegen die meneer of tegen het medium die dat heeft toegelaten via hun platform. Wat mij ook vreselijk heeft gestoord, is dat zo'n interview, het wordt gedaan, toch? En het wordt ook gepubliceerd of gelaten op een website of op een platform. En dat ding staat gewoon daar. En na een paar dagen ben je ook niet eraan toegekomen, is het nog niet tot je doorgedrongen dat je of het moeten we halen, of met een partij, of met een statement komen om je voor een schuldige aan te bieden. Nou man, dus we gaan het sowieso niet zo laten. Dat mag ik wel zeggen.
0: Is er contact opgenomen met dat medium?
2: Nee, ik weet niet of ik dat moet doen. Elke gerespecteerde omroeporganisatie, mediahuis of hoe je het wil noemen, Die zou moeten beschikken over een redactiestatuut. Je hebt een missie, je hebt een visie als bedrijf. En je zou dan je moeten houden aan je missie en je visie. En je zou moeten weten wat wel kan. Zelf een baby van 2 dagen zou moeten weten dat het niet kan. Zelf een kind zou moeten weten dat het niet zo hoort dat je dat soort dingen via jouw platform toelaat. Het zegt meer over jou dan over die persoon die de uitspraken zou hebben gedaan. Ik vind niet dat ik dat medium moet contacten. Weten ze niet dat ook dat soort dingen onacceptabel zijn? Dan mogen ze de tent sluiten hoor, sorry.
0: Ik kom terug hierop. Wat zal de ABAP hier tegen ondernemen?
2: Dus wat net als wat ik eerder zei. De juristen zullen ons dan binnen de partij zullen ons dan adviseren. En dat op basis van hun adviezen zullen we zeker stappen ondernemen. Nogmaals, het gaat niet om de persoon Brunswijk als voorzitter van de ABOP, toen misschien in zijn hoedanigheid als vicepresident. Maar dat je je mond openmaakt en je beledigt een hele bevolkingsgroep. Come on.
0: Raoul Abisoina, de woordvoerder van de ABOP. We hebben met hem gesproken over de vermeende beledigende uitspraken die zijn gedaan via Standvaste Radio richting de gewezen vicepresident Ronnie Brunswijk. We gaan dan verder met de Nationale Assemblée. De behandeling van de Comptabiliteitswet 2024 wordt vooralsnog voortgezet in DNA. Oppositie en coalitie kunnen nog niet eens zijn hierover. De minister van Financiën, Adeline Weinerman, heeft het parlement gevraagd om de Comptabiliteitswet 2024 met 3 jaar uit te stellen en binnen dat tijdsbestek gefaseerd uit te voeren. In die periode zal er dan gewerkt worden op basis van de Comptabiliteitswet van 2019. Volgens de minister zijn onze financiële systemen nog niet afgestemd op de wet van 2024 en daarom nog niet kan worden uitgevoerd. Dit heeft als gevolg dat de begrotingsbehandeling wordt gehinderd. We laten nu horen de interruptieronde in de Nationale Assemblée. U hoort de leden Jennifer Jeffrey Jordan, fractielid van de ABOP, Ronnie Asabina, de fractieleider van de BEP, Mahinder Yogi, fractielid van de VHP, en Raymond Sapoen, fractielid van de NDP.
3: Voorzitter, Ik wil de minister bedanken dat ze is ingegaan op onze voorstel van de 6-maandelijkse evaluatie van de implementatie van deze wet. Het is opgenomen in artikel 2. Maar voorzitter, tegelijkertijd ben ik het eens met de spreekster dat de evaluatie gebaseerd moet zijn op het plan van aanpak. Voorzitter, als deze wet wordt aangenomen in mei 2026, dan na 6 maanden, dan zijn we al in november, en de eerste evaluatieperiode moet dan in november geschieden volgens onze planning. En de tweede moet in mei 2027 gebeuren, maar dat zien we niet terug in het plan van aanpak. Dus ik wil het geachte lid ondersteunen bij haar oproep aan de minister om deze op te nemen in het plan van aanpak. Dank u wel, voorzitter.
4: Voorzitter, bedankt voor alle duidelijkheid. We hebben een document gehad. De spreker heeft in de mond genomen dat er een plan van aanpak, aangepaste versie, is ingediend. Maar we hebben, als ik afga op het begeleidend schrijven, daar hebben we 2 documenten gehad. Nu weet ik niet of wat we gehad hebben ook een nota van wijziging is, voorzitter. Want aan het begin van de voorzetting van die vergadering heb ik niet gehoord dat vanuit die tafel de mededeling is gedaan dat er een nota van wijziging is ingediend. Maar als ik het lees, dan lees ik hier zoals afgesproken, doe ik toegekomen een plan van aanpak, implementatie, blablabla, en een aangepaste versie van de conceptwet houden de wijziging van de contabiliteitswet 2024. In feite behoort het een nota van wijziging te zijn, omdat er artikelen zijn bijgevoegd, voorzitter. Dus ik wil graag weten wat de status is. 1. 2. Zij heeft het gehad over een termijn van 3 jaar. Maar de vraag, voorzitter, we weten hoe we omgaan met de tijd in ons geliefd land. Dus wij vinden dat als we de bestuurstijl, de bestuursvorm, de bestuurscultuur aanpassen, voorzitter, dat we het korter kunnen maken van 3 jaar tot 2 jaar. Ik wil vragen wat de inzichten zijn van de spreker wat dit betreft. Dank u.
5: Precies daar waar uw lid Asabina stopt, voorzitter, wil ik verder gaan. Als we niet in staat zijn om in 2 jaren de voorzieningen te treffen, voorzitter, waarom zullen we wel in staat zijn om in 3 jaren en 4 jaren de voorzieningen te treffen, voorzitter? 1-2 is namelijk, voorzitter, en het is geen verwijt, voorzitter, maar het is werkelijkheid. En de werkelijkheid is dat gekozen wordt, voorzitter, voor de weg van minste weerstand, voorzitter, in plaats dat wij kiezen voor inspanningen. Je kan verwijten de vorige regering dat ze 5 maanden niet hebben gewerkt eraan, voorzitter. Maar deze regering zit ook 8, 9 maanden, 10 maanden, voorzitter. Wat hebben zij gedaan? En dit is niks anders, voorzitter, dan normvervaging. Dit is niks anders, voorzitter, dan kiezen voor de weg van minst weerstand, voorzitter. Regels veranderen, wetten veranderen, voorzitter. En het bestuur van het land naar je hand te zetten. De inkomsten van het land, voorzitter, te gebruiken zoals je dat wenst te gebruiken, hebt voorgenomen om dat te gebruiken, zonder, voorzitter, dat je enige wettelijke blokkade of beperking wenst, voorzitter. En dat is gevaarlijk. Dat hebben we altijd gezien, voorzitter. Vanaf jaren, 10 jaar, 20 jaar, 25 jaar geleden, dat dit het model is. Dat wordt gehanteerd door politici, door bepaalde politieke partijen, door bepaalde coalities in dit land, voorzitter, om flink en vrij te kunnen stoeien met staatsmiddelen, voorzitter. En wat dan overblijft na die regeringsperiode voor die samenleving, daarvan zullen we nota nemen, voorzitter. En dan zullen we weer de wereld rondreizen om leningen te zoeken, voorzitter, tegen 9%, tegen 12%, voorzitter, zonder dat...
6: Dank u wel, voorzitter. Ik dank ook de geachte minister voor het ingediende plan van aanpak dat voor ons ligt en dat ze is ingegaan op de voorstellen van het parlement om nog eens te kijken naar het oorspronkelijk plan. En nu zien wij dus dat het concreter is uitgezet in tijdspad en concrete monitoring enzovoorts, voorzitter. Dus mijn complimenten aan de minister en haar staf. En eigenlijk, als we eerlijk met elkaar willen wezen, voorzitter, zou dit plan niet vandaag aan ons worden gepresenteerd, Maar eigenlijk voor de inwerkingtreding van Contabiliteitswet 24 in het jaar 2025. Dan zouden we kunnen praten van behoorlijk bestuur. Maar dat is geen feit, voorzitter. Belangrijk is dat het voor ons ligt. En dan verwijs ik naar de bijdrage van de geachte spreekster, waar ze het had over die evaluatie, dat werkelijk is opgenomen. Maar ik vraag wel aan de minister dat dit plan een integraal deel uitmaakt van het wetsontwerp. 1. En niet als een soort bijlage, maar dat staat er ook in haar brief. En dat tweedens die noodzakelijke evaluatie van 6 maanden, niet als een soort bijzin, niet eens in die memorie van toelichting, wordt geplaatst, maar dat als een dwingend voorschrift in die wettekst zelf wordt vastgelegd, voorzitter, dat de regering, de minister bij deze, verplicht is die 6-maandelijkse evaluatie te doen, niet alleen, maar dat ook verplicht is schriftelijk met het parlement te delen. Niet in die memorie van toelichting, minister, maar in de wettekst zelf. Waarbij, en ik vraag de minister om weer ernaar te kijken, wij praten over 3 jaar, maar we realiseren ons natuurlijk, voorzitter, dat al deze inspanningen uitgezet in het plan erop gericht moeten zijn dat in oktober, 1 oktober 2028, die begroting over 29 al moet zijn ingediend. En dat kunnen
0: we vervolgen dan met de voorzitter van de commissie van rapporteurs, en dat is Roseli Coutinho.
7: Voorzitter, ik dank het lid Jordan voor de ondersteuning met betrekking tot de evaluatiemomenten die moeten worden opgenomen in het plan van aanpak. Inderdaad zijn de evaluatiemomenten niet opgenomen, daar heb ik het ook over gehad. Het lid ondersteunt daarbij en dankt de minister voor het meenemen van de 6 maanden, van het idee van 6 maanden. Dus aan het lid Jordan zeg ik dank daarvoor. Ook het lid Sadi, ik hoop dat de minister alsnog kan ingaan met betrekking tot spaar- en stabilisatiefonds in vergelijking of in relatie met de Contabiliteitswet. Het lid Ansadi heeft daar vragen over en die verwijs ik door naar de minister van Financiën. Lid Asabina vroeg over de status van de wijziging die is gestuurd naar ons, voorzitter. Ik hoop dat u daarop kunt ingaan, als dat nou een nota van wijziging moet zijn. En met betrekking tot 3 jaren en 2 jaren, lid Asabina, ik kijk uit naar uw bijdrage straks om ons houvast te geven met betrekking tot de 3 jaren die de minister heeft gevraagd voor verruiming van de overgangsbepaling van de Contabiliteitswet van 2024. En lid Jogi stelt dat als we niet in staat zijn het in 2 jaren te doen, hoe zullen we het dan wel in 3 of 4 jaren doen? En het zou juist omgekeerd moeten zijn. Als je het niet in 3 of 4 jaren kan doen, ga je het niet in 2 jaren moeten doen. Maar ik weet niet wat het lid daarmee bedoelt. En hij verwijst natuurlijk naar de vorige regering. Ik heb in mijn betoog niet gesproken over de vorige regering. Maar ik snap dat dat speelt, omdat hij weet dat ook de vorige regering een heleboel heeft nagelaten wat ze hadden moeten doen. En daarom staan we vandaag hier om deze minister die zegt dat zij niet door wil gaan met de begroting zoals voorbereid, op basis van die Contabiliteitswet van 2019, maar ons eerst wil vragen om die overgangsbepaling te verruimen. En daarom staan we vandaag hier. Sapoen sprak van een concreter plan van aanpak. Lid Sapoen, ja, sprak van een concreter plan van aanpak, voorzitter, en wil inderdaad dat het plan van aanpak integraal deel uitmaakt van de wet. Hij ziet het niet graag als een bijlage. Ik stelde voor een bijlage. Maar ik hoor van de minister als het de bedoeling is om het plan van aanpak, als zij daarachter staat, dat dat onderdeel wordt van de wet. Omdat het heel belangrijk is, en ik wil dat nog eens een keer stressen, want als we gaan evalueren, moeten we weten op basis waarvan we evalueren. En als ons plan van aanpak gewoon een los stuk is, dan hebben we daar eigenlijk niet zoveel aan. Want die wet is dan niet gebaseerd op het plan van aanpak als je dat buiten beschouwing laat. Dus ik hoop dat de minister dat ernstig kan overwegen om dat mee te nemen met betrekking tot deze wet. Als het nou een bijlage wordt, als het nou in de wettekst wordt verwerkt of in de memorie van toelichting, maakt voor mij niet zoveel uit, maar als het maar terug te vinden is in dit wetsvoorstel, zodat we dat met een strakke hand kunnen monitoren. En ja, lid Pawiro zegt dat goed draaiende bedrijven dat in drie maanden zouden kunnen uitvoeren, zo'n plan van aanpak. Onze overheid is inderdaad geen goed draaiend bedrijf. Is geen bedrijf. Dus in drie maanden, ik denk niet dat is wishful thinking. Ook de vorige regering heeft het in drie maanden niet kunnen doen. Deze minister staat voor ons nu voor het voldongen feit en zegt tegen ons dat ze het niet in drie maanden kan doen. Ze vraagt 3 jaren de tijd om dat te doen. Dus als wij vinden dat ze het in 3 maanden kan doen, dan misschien moeten wij hier van plaats verwisselen. Maar ik wil serieuze overweging geven dat we geen appels met peren vergelijken, voorzitter, maar toch wel bij de les blijven en serieuze overweging nemen het voorstel dat hier voor ons ligt. Lid Parmisser ging in op alles dat geïmplementeerd moet worden met betrekking tot de uitvoering van de wet en de 6 maanden die is meegenomen. Trouwens, als ik kijk naar artikel 2, voorzitter, daar staat een 6-maandelijkse evaluatie, maar 6-maandelijkse moet 1 woord zijn, dus ik geef dat ook mee aan de juristen. En lid Vreedzaam ondersteunde door aan te geven dat de voorbereidingen met betrekking tot de comptabiliteitswet reeds in 2016 waren gestart en 2018 zelf sessies zijn geweest met IFMIS. En zelfs IFMIS dat vooraf is voorbereid voldoet niet aan de eisen van deze wet, comptabiliteitswet 2024. Dus het probleem dat we hebben nu is enorm.

0: die onderbouwing van waarom die de verruiming vraagt van 3 jaren. En de minister heeft op meerdere momenten haar onderbouwing gestuurd. En ik vraag dat we als parlement daar naar kijken, voorzitter, en ons serieus hierover uitspreken.
1: Roseli Cotino, fractielid van de NDP en voorzitter van de commissie van rapporteurs, die zich buigt over de wetswijziging, of althans het verzoek van de minister van Financiën, Adeline Weinerman, om de comptabiliteitswet van 2024 met 3 jaar uit te stellen. De bewoners van het Hanna Slus project kampen al langer dan 10 jaar met personen en entiteiten die beslag hebben gelegd op hun percelen. Stappen om dit probleem op te lossen zijn tot nu toe niet succesvol gebleken. We voeren nu terug naar onze live reportage, waarbij mevrouw Monique Overman, een van de benadeelde buurtbewoners, zich uitte over dit probleem.
2: We zitten al vanaf 2012, eigenlijk eerder al, met beslagleggingen. Als ik hier kijk, 23 februari 2012, is vanaf die tijd zijn we bezig te vechten tegen beslagleggers. En als je 2026 aftrekt van 2012, dan weet je hoe lang we al bezig zijn. We zijn naar de regering gegaan, mediahuizen, we zijn een paar keer bij DNA geprotesteerd. Mensen zijn met bordjes zelf gaan protesteren, maar niemand luistert naar ons. Mm. Het is onze advocaat die op de achtergrond bezig is te praten met deze beslagleggers, waardoor je ziet dat bepaalde van ze zich, weet je, zich terugtrekken en bepaalde zaken een beetje lopen. Maar we zitten nog met 3. Mm. En die houden echt het been stijf. Ik heb bijvoorbeeld buurtbewoners hier die al gepensioneerd zijn. Anderen zijn sinds 2012 zelf klaar met betalen, want ze hebben 1 keer het bedrag kunnen betalen. En ik heb bijvoorbeeld zeker mevrouw Sandvliet, die is al, als ik het goed heb, precies 11 jaar klaar met betalen. Mm. En tot nu toe kan ze dat huis niet op haar naam krijgen. Je hebt mensen in het project hier die een beschikking hebben gehad, maar ze kunnen de rest van hun zaken niet regelen, omdat er beslag gelegd is. Maar ze zijn al klaar met betalen, ze hebben een beschikking gekregen. En ze blijven vastzitten, want er zijn beslagleggers hier. Men luistert letterlijk naar ons. Men luistert niet naar ons als je op bezoek gaat bij mensen. Ik was vorige week nog op bezoek bij een bepaalde prominente figuren. Ze kijken je aan, ze beloven je. Nu gaan we bellen naar daar en daar. En je hoort zo van ons over, nee, morgen bellen we u. Dus dat soort, dus alsof we kleine kinderen zijn. En men maakt gewoon geen contact meer met ons. Wat ik jammer vind is dat we prominente figuren ook in dit project hebben. Het is een volksbuurt. Je zou ervan uitgaan naar dus mensen die het niet zo breed hebben dan de huizen zouden kopen. Maar je hebt prominente figuren die huizen hier hebben gekocht in het project. We hebben bijvoorbeeld mevrouw Afonsoa. Mm-hmm. We hebben meneer Lank hier. We hebben mevrouw De Goyo hier. We hebben meneer Neder hier. We hebben Eskak. Nading is hier. Eskak, mevrouw Jennifer Vreedzaam is ook hier. Helpen jullie maar.
3: Valies
2: is ook hier. We hebben heel wat prominente figuren hier in dit project. En hun huizen zitten ook in de beslaglegging.
3: Maar ze komen niet op.
2: Nee. Er wordt wel aan je gezegd, ja, laten we kijken, ga weer stukken halen. En dat ga ik niet doen. Toch, dat probleem is er al 12 jaar. Men weet precies waar men stukken kan halen om te zien dat er beslagleggingen zijn. Omdat het ook op hun huis is. Je kan zelf je stuk gaan halen. Ik geef die instructies ook in de groepen. Mensen, neem een hypothecair uittreksel. Dat ga je zien als je in de beslaglegging zit. Dus ik hoef geen stukken van mensen te gaan halen. En ja, nou, dan gaan we kijken wanneer we gaan praten. Nee, zo gaat het niet. Ja. Het is al 14 jaar. Het is meer dan genoeg geweest.
3: Ja. Maar mevrouw Overman, voordat jullie hier zijn komen wonen, ja, wisten jullie nog niet van die beslaglegging?
2: Nee. Weet u wanneer we het hebben ontdekt? Mevrouw Donk, ze was klaar met betalen. Is al iets van 7 of 8 jaar geleden. En ze belde me. Mevrouw Overman, er zijn beslagleggers. Ik zei nee, ze zijn toch al opgelost? Want ik dacht, die dingen zijn opgelost. Want ik wist, er waren beslagleggers. Nee, want ik ben klaar met betalen. En ik kan niets regelen. Er zijn beslagleggers. Dus zo werd ik weer wakker. Van hé, er zijn nog steeds beslagleggers. Want hij was toen al beloofd, het zou opgelost worden. En als u nagaat, 2012, dat was regering Bouterse toen. Daarna had je regering Chan. En nu heb je weer regering NDP, ABOP en NPS. En men lukt.

0: luistert niet. Men luistert niet. Men is doof. Men is blind. En ik zeg het weer. Over 4 jaren, dan ga je zien, dan ga je alle kleuren weer in het project zien. Maar ik begin de buurtbewoners nu al te zeggen, wees slim. Mm. Wees wijs en wees slim. Kijk wat ze met ons doen.
1: Ja.
0: Laatst hebben ze de politie ontvangen. En mensen, ja, maar het is niet hetzelfde. Die mensen hadden, weet ik veel, en Atopa heeft dat ding verkeerd aangepakt. Oké, okay. Maar ik blijf erbij. De president heeft ze ontvangen. Ze heeft ze direct ontvangen. We kloppen al 14 jaar aan de deur van de regering. Ze horen ons niet. Ze zien ons niet. Dus ik wil nu horen, ja, maar de president. En dan wordt er weer een uitspraak gedaan. Ja, maar die mensen die nog niet klaar zijn met betalen, mogen niet praten. Wat? Wat is dat? Waarom mogen ze niet praten? Ze zien al wat er gaat gebeuren. Want ze zien het bij mevrouw Snow die klaar is met betalen. Ze zien het bij mevrouw Weingaard die straks klaar is. Oktober bent u klaar met betalen. Ze zien het bij mevrouw, de naam is een beetje moeilijk, Fioja. Die ook al klaar is met betalen. Wat er gebeurt, ze zitten vast, ze kunnen niets meer doen. Dus om dat te voorkomen, dan gaan ze praten, ja. Mm. Ze willen vrij zijn. Ze willen, op het moment dat ik mijn huis af heb betaald, wil ik doen wat ik wil doen met mijn huis. Ja. Maar dat kan ik niet.
2: Maar welke paden hebben jullie bewandeld? Zijn jullie naar het ministerie van GBB gegaan?
0: Voor dit jaar ben ik al zeker 6 keer.
2: En wat is aan jullie gezegd?
0: Mijn eerste gesprek was met de onderdirecteur. We hebben aan tafel gezeten. Ze hebben ons toegezegd, ja, ze gaan het aanpakken. We horen binnenkort. Daarna heb ik niets meer gehoord. Ik heb wel een paar keer, ik heb een nummer waarop ik af en toe kan appen. En toen was het, ja, ze zijn bezig te praten. Maar men belt ons niet, ondanks ze ons een contactnummer hebben. Ik ga iedere keer naar GBB. Laatst hebben we dus meneer Bron te kunnen spreken. En er is ook weer wat beloofd. Ja, ga met adviseurs praten hierover. Mensen die weten wat er allemaal aan de hand is. En dan was het weer afgelopen. Je hoort weer niets.
2: Monique Overman, een van de buurtbewoners van het Hanaslus project. De mensen al daar, die kampen al bijkans 10 jaren... met beslagleggers, personen die beslag hebben gelegd op hun perceel. Met dit item zijn wij dan aan het einde gekomen van deze nieuwsuitzending op donderdag 28 mei. Ik bedank u voor het luisteren. Blijft u afgestemd en hebt u een fijne dag verder.

Dit is Lim FM, de andere radio. Te bereiken op 547-330, de studio. 547-331, de administratie en de nieuwsdienst. En info@limfmsu.com. Appen 878-1482. Lim FM, de andere radio.

0: Smith afgedraaid, gehoord en beluisterd. Number 1 on Lim on Peterborough. Number 1.
1: Number 1.

0: リートブナンバーワン。
1: Lood met lood. Ataki about fa'alibi muslibi. Arki en leri uit alobi libi. Wakali

En de Kammerweijenstraat 23 bij Oase bent u nog steeds terecht voor uw heerlijke maaltijden. Het menu van donderdag 28 mei: pindasoep met kip en zoutvlees, witte bonen met kip en sausages, gebakken carbonade met friet en zoetzure vis. We zijn gevestigd aan de Kammerweijenstraat 23 bij Oase en we zijn open van 12 tot 5 uur in de middag. Wilt u bellen en bestellen? Dat kan op 400-247. Take out only. Restaurant Pauli bij Oase. Eet

0: chiama?
1: Enough, mamma mia. One minimum bribi da toch is in precies a 100 euro no mo Jim.
0: Maar dat had ik je beloofd.
1: Maar deze nomaan zijn aan 50 euro Jim alsnog, no?
0: Ik ga deze week voor Sergio zijn moeder sturen en dan zal ik daarna voor u sturen.
1: Maar ja, dat hoeft het niet meer. Je hebt me al duidelijk gemaakt dat je eerst voor je schoonmoeder kiest. Me bedoel dat na Michari Timo Lange in mijn beren.
0: Maar ik heb haar eerst beloofd.
1: Is van je moeder? Nee, ma.
0: Oké, mama. U mag direct naar Western Union om die 50 euro te halen.
1: Anomoso, fijne dag.
0: Is goed, ma. Hallo, mama.
1: De cello, dat is meer zie ik brokken gesprek.
0: Nee, mama.
1: Wel, als je bosena 100 euro eten, zorg dat ik doe via Caritrans voor Western Union aan de Johan Adolf Bengelstraat 192.
0: Mama, ga je die luisteraars dat weer vertellen?
1: Ja, dat sabi. Want een service geweldig. De oorsmal het midden je direct. Plus, ze zijn dagelijks open tot 8 uur 's avonds.
0: Nog iets, mama?
1: Ja, Amoni zei bosen gis. Schoon, maar ik kan zijn enjim ook toe.
0: Mama!
2: Kema sa ganga do. Di woko di manda fukuru aki no wakaba do eti. Uta wakti mo blessi fi eti furonta. Oké?
3: Oké? Oké?

0: God is the greatest.
1: Dit is Lim FM 91.7.
2: Heeft u bepaalde woonwensen? Dan is Housing International de partner om mee in gesprek te gaan. Of het om de aankoop van percelen in verschillende wijken of verkavelingsprojecten gaat, renovatie, financiering of het ontwerpen van uw droomhuis. Bij Housing begeleiden en ondersteunen wij u met onze jarenlange ervaring. Bij alle woonaangelegenheden, vanaf uw gedachten tot en met de notariële afhandeling. Wij bouwen mee aan uw toekomst. U vindt ons in ons nieuwe kantoor aan de Mandylaan nummer 1, opleiding 7A. Bel voor een afspraak naar 426-015 of 888-1075. Kent u onze website? www.housinginternational.com. Tot ziens.

Santos Media doet het gewoon. Hoe groot wil je het? Hoe lang moet het zijn? Hoe goed moet het zijn? Hoe goed moet het zijn? Dat is wat jij bepaalt. Van banners, car wrapping, stickers en natuurlijk...

0: Van maandag tot en met vrijdag steeds om 2 uur Bakan Natori. Surinames meest beluisterde en best bekeken talkshow op Lim FM 91.7 en Lim TV kanaal 2.1. Ook op de internetradio limfmsu.com.
1: We melden ons aan
0: Bakan Natori. Always and still original with Limbo.
1: Dat wil je aan mij komen zeggen anno 2026. Dat inobegi opdracht en misschien denk je dat er kakkerlakken in mijn

0: het meest afgedraaid, gehoord en beluisterd. Number one on Limb, on Peterborough. Number one.
1: Number one.

0: nigga.
1: Geef jouw nagels wat ze verdienen en dat is ongetwijfeld het beste. Bij Amity staan niet alleen mooie nagels centraal, maar ook goed verzorgde en gezonde nagels. Bij ons bent u terecht voor het aanbrengen van acryl, gel extensions, gel polish op natuurlijke nagels, pedicurebehandeling, biafbehandeling en press-on nails. Verder hebben wij diverse nagelproducten te koop. Op zoek naar een cadeau? Onze giftcoupons zijn hiervoor de oplossing. Like ons op Facebook, Amity Nails and Cosmetics. Instagram, Amity Glens. Bel of app op 880-9882. Wij zijn gevestigd aan de Maikoestraat nummer 36. We provide the glens of perfection. Wij verwelkomen u graag. Amity, the glens of perfection.
2: Ben jij klaar voor de volgende stap in security? Bij InProser bieden we plaatsingsmogelijkheden voor security officers vanaf 25 jaar. Gemotiveerde starters die het vak willen leren. Professionals die verder carrière willen maken door middel van specialisatie of een leidinggevende functie. En middelmanagers die de visies helpen aansturen. Wat staat daar tegenover? Een professionele organisatie die diensten biedt aan het topsegment van bedrijven en organisaties op A1 toplocaties. Met een sterk team en een aantrekkelijke pensioen. Hoogwaardige opleidingen en een salaris en voorwaarden waar je op vooruit gaat. Wij onderscheiden ons met ISO-certificeringen en de Blue Wave Platinum Badge. Stuur ons een privébericht op 74-5x2 voor meer informatie of kom persoonlijk langs aan de Virola Straat 4. InProster, Safety Through Innovation.

0: goedendag, welkom bij Nieuws op Lim FM 91.7 en limfmsu.com. Vandaag is donderdag 28 mei. President Jenny Simons die zal van 27 mei tot en met 2 juni een werkbezoek brengen aan Brazilië en de Dominicaanse Republiek. Gisteren is de president gearriveerd in Brazilië. We brengen u een fragment uit de persconferentie van afgelopen maandag, waarbij de president breedvoerig is ingegaan op deze missie.
1: Ik heb aangegeven dat we met de president van Brazilië een aantal afspraken hebben gemaakt, waaronder ervoor te zorgen dat onze wederzijdse ministers de voorbereidingen zouden treffen voor onze ontmoeting. En dat is gebeurd. Ik gaf aan dat minister Landveld daarvoor is uitgenodigd, omdat we graag een verkorte scheepsverbinding willen hebben met Brazilië en ook nog verbeterde luchtverbindingen. We hebben aangegeven dat minister Diana Pocky heeft voorbereid een bezoek en besprekingen over de Bolsa Familia, omdat we de nodige vraagstukken hier hebben met ons sociaal systeem en tot zover Brazilië toch wel ervaring heeft daarmee. Ik kondigde aan dat de minister van Defensie, eerst de minister van LVV, ook behoort tot het team van ministers dat met hun counterpart in Brazilië heeft gewerkt, omdat we natuurlijk met Brazilië graag samenwerken op het gebied van de agrarische sector. Ze hebben in Brapa heel een deskundig instituut. Wij zijn hier bezig de agrarische sector te verbeteren. En dat kost tijd en een heleboel moeite. De scholen, de verschillende scholen, de verschillende opleidingen. En ook de problemen die we hebben, zoals de cassaveziekte. Daarover is gesproken tussen de ministers en daarover hopen we alvast voorbereidende afspraken te maken om verder samen te werken. Verder weten we dat we een grens hebben met Brazilië en we weten ook dat er een heleboel beweging is over die grens. Dus we hebben ook gesproken over grensbescherming, grensbewaking en andere assistentie om te zorgen dat ons luchtruim veiliger is, zoals we dat ook met andere landen hebben. Dat we ook met Brazilië toch wel beter de grensbewaking gaan doen. Dus daarom hebben we minister Defensie, minister Ramseran erbij. En dan heb ik de vier ministers gehad. Oh ja, wat betreft de verkorte verbinding naar Brazilië voor de scheepvaart, vooral voor het binnenhalen van goedkopere levensmiddelen en ook om de mogelijkheden die Suriname heeft om reis via Brazilië naar Mercosur-landen te exporteren, om daar toch wel inhoud aan te kunnen geven. Natuurlijk zal de nodige administratieve juridische rompslomp nog moeten vormen, maar als we als landen aangeven dat we dat willen, dan hopen we dat dat zal komen. Er zullen nog wat andere zaken zijn die ik persoonlijk met president Lula zal bespreken. Maar die zijn dan zaken waarop we verder gaan voorbereiden voor samenwerking. De dingen die ik zo even heb genoemd, die zijn intensief voorbereid door de ministers van ons en de ministers aan die kant. Dus er is een hele maand van voorbereiding geweest om toch te komen tot meer concrete zaken waar we alvast afspraken over kunnen maken. En dan gaan de president en ik nog kijken naar zaken waar we dan in de toekomst meer concrete afspraken over zouden kunnen maken. Brazilië is onze grote zuiderbuur en heel belangrijk voor Suriname om verschillende redenen. Dan gaan we door naar de Dominican Republic. De president daar heeft me uitgenodigd en wij hebben met de Dominicaanse Republiek als CARICOM-land deze verhouding. De Dominicaanse Republiek heeft een handelsverdrag met de CARICOM. Dus niet met één land of zo, maar met de CARICOM. Het is een grote economie relatief, dus voor onze regio. En ze hebben een vrij sterke toerisme sector. De president is geïnteresseerd geweest en met hem een aantal toerismebedrijven in zijn land in het koppelen van hun toerisme sector aan die van ons. Wij bieden andere dingen aan dan zij. En we kennen natuurlijk de grote toeristische centra in de Dominican Republic. En waar wij als Suriname in geïnteresseerd zijn, is om met de regering te zitten en ook die private sector te zitten. Te kijken of inderdaad investeringen kunnen komen van die kant in onze toerisme sector. Want natuurlijk hebben we gezegd de toerisme sector willen we laten opleven. We hebben een toerismewerkgroep ingesteld. Die heeft het werk al afgerond. Die heeft verslagen uitgebracht waar ik nu mee bezig ben. En er zijn wat zaken die wij moesten doen. Waar ik ook aan de minister Landveld, die is ook van toerisme, mee heb gesproken. Welke dingen die nu moeten worden gedaan om ook juridisch die toerisme sector te versterken in Suriname. Maar hoewel we wat investeringen misschien moeten doen in de opleiding en zo, ben ik vooral geïnteresseerd in buitenlandse investeringen. Mensen die komen, geld investeren, toerismebedrijven opzetten, zodat die sector in Suriname kan gaan bloeien. En de Dominican Republic lijkt toch wel een land bij uitstek om daar over te praten. En vooral omdat zij zelf ook belangstelling hebben getoond. Verder is er ook natuurlijk de agrarische sector. Landen die een grote toerisme sector hebben, hebben veel agrarische producten nodig. Ik had ook, u weet, met Barbados gesproken. En zo hebben we als land ons georiënteerd in onze eigen regio. En ik hoop dus dat de investeringen van buiten, de geldmiddelen en de mensen die hier grond hebben en de overheid die grond heeft, om die bij elkaar te brengen. Om zodoende ook die agrarische sector vanuit zeg maar, een toeristisch perspectief een boost te geven. Dat is wat we in de Dominican Republic gaan doen. Maar het verschil tussen Brazilië en de Dominican Republic is dat wat ik nu ga doen in de Dominican Republic is een beetje als wat ik vorige keer met president Lula heb gedaan. Het is eerst die algemene oriëntatie. Wij kijken naar wat we als land, als regering willen pushen. En dan gaan we naar het volgende traject waar er dus meer concrete zaken worden voorbereid. Zo waar we nu al met Brazilië zijn, maar nog niet met de Dominican Republic.
0: President Jenny Simons over het werkbezoek aan Brazilië en de Dominicaanse Republiek. Er is onlangs via Standvaste Radio een uitspraak gedaan door een ondernemer waarbij hij zijn misnoegen heeft geuit over de regeringen in Suriname. Daarbij heeft de ondernemer vermeende beledigende uitspraken gedaan richting de gewezen vice-president Ronnie Brunswijk. We maakten vanmorgen contact met de woordvoerder van de ABOP, Raoul Abisoina. Hij gaf ons te kennen dat de partij samen met juristen kijkt naar deze zaak en overweegt om verdere stappen te ondernemen.
2: Ik kan me gewoon niet voorstellen dat een mens, want we zijn allemaal mensen, verschillen misschien vanuit geloofsovertuiging, cultuur, rassen, maar de basis is dat we mensen zijn, we zijn Surinamers. En dan sta je op als mens en dan doe je zulke uitspraken richting een andere persoon. Bij mij gaat het meer om die uitspraak die is gedaan. Dus ik kan me gewoon niet voorstellen, maar meer nog, dat iemand die zichzelf journalist noemt, dat via zijn microfoon toelaat. Dat heeft me vreselijk gestoord. Over de inhoud van het gesprek kunnen we altijd discussiëren of het wel waar is of niet. Want u en ik, ook de persoon die dat interview deed, die was niet daar. Toch? Maar dat je je zo kan uitlaten over een andere persoon, een geschenk van God, want we zijn allemaal geschapen door de schepper. No man, dat is echt beneden maat, het is beneden niveau en het is gewoon onacceptabel.
0: Is de meneer in kwestie bekend bij de ABOP?
2: Want toen ik met de voorzitter van de ABOP spreek, is zijn eerste reactie. Dus hij begon eerst te lachen, daarna zei hij van boy, ik ken die man niet eens. En hij kan zich ook niet eens heugen dat ze hebben gesproken. Laat staan hem te kennen of om zo'n verregaande deal of verregaande afspraken te maken. En dingen zeggen kan mooi zijn toch? Maar kom met dat bewijzen. Maar het is niet bekend bij ons hoor. Of hij is niet bekend bij ons. Nog bij de voorzitter.
0: Misschien kunnen we even stil blijven staan bij dat gesprek dat u hebt gehad met de voorzitter. Wat is een verdere reactie ten aanzien van de uitspraken?
2: Sowieso, want kijk, het zijn verregaande uitspraken. En gisteren in een uitgegeven persverklaring hebben we ook aangegeven, opgeroepen tot, of tot het nalaten van dat soort dingen. Want dat is sowieso niet bevorderlijk voor onze samenleving. Hier in Suriname leven we, weet je, verschillende bevolkingsgroepen. Maar we leven met elkaar, we mixen met elkaar, we doen van alles met elkaar. Wat we sowieso niet gaan toelaten, is om een paar gekke mensen die denken dat ze wel hoger staan of dat ze wel mogen zeggen wat ze willen, dit soort uitspraken komen doen te midden van die harmonieuze systemen die we met elkaar hebben opgebouwd als partij. We hebben gisteren erover gesproken. En we bekijken sowieso de juridische kanten van het ding. En indien nodig gaan we wel stappen ondernemen. Of tegen die meneer, of tegen het medium die dat heeft toegelaten via hun platform. Wat mij ook vreselijk heeft gestoord, is dat zo'n interview, het wordt gedaan, toch? En het wordt ook gepubliceerd of gelaten op een website of op een platform. En dat ding staat gewoon daar. En na een paar dagen ben je ook niet eraan toegekomen, is het nog niet tot je doorgedrongen dat je of het moet weghalen of met een partij of met een statement komen om je verontschuldiging aan te bieden. Nou man, dus we gaan het sowieso niet zo laten. Dat mag ik wel zeggen.
0: Is er contact opgenomen met dat medium?
2: Nee, ik weet niet of ik dat moet doen. Elke gerespecteerde omroeporganisatie, mediahuis of hoe je het wil noemen, die zou moeten beschikken over een redactiestatuut. Je hebt een missie, je hebt een visie als bedrijf en je zou dan je moeten houden aan je missie en je visie en je zou moeten weten wat wel kan. Zelf een baby van 2 dagen zou moeten weten dat het niet kan. Zelf een kind zou moeten weten dat het niet zo hoort dat je dat soort dingen via jouw platform toelaat. Het zegt meer over jou dan over die persoon die de uitspraken zou hebben gedaan. Ik vind niet dat ik dat medium moet contacten. Weten ze niet dat ook dat soort dingen onacceptabel zijn? Dan mogen ze de tent sluiten hoor, sorry.
0: Ik kom terug hierop. Wat zal de ABAP hier tegen ondernemen?
2: Dus wat ik eerder zei, de juristen zullen ons dan binnen de partij zullen ons dan adviseren. En dat op basis van hun adviezen zullen we zeker stappen ondernemen. Nogmaals, het gaat niet om de persoon Brunswijk als voorzitter van de ABOP, toen misschien in zijn hoedanigheid als vicepresident, maar dat je je mond openmaakt. En je beledigt een hele bevolkingsgroep? Come on.
0: Raoul Abisoina, de woordvoerder van de ABOP. We hebben met hem gesproken over de vermeende beledigende uitspraken die zijn gedaan via Standvaste Radio richting de gewezen vicepresident Ronnie Brunswijk. We gaan dan verder met de Nationale Assemblee. De behandeling van de Comptabiliteitswet 2024 wordt vooralsnog voortgezet in DNA. Oppositie en coalitie kunnen nog niet eens zijn hierover. De minister van Financiën, Adeline Weinerman, heeft het parlement gevraagd om de Comptabiliteitswet 2024 met 3 jaar uit te stellen en binnen dat tijdsbestek gefaseerd uit te voeren. In die periode zal er dan gewerkt worden op basis van de Comptabiliteitswet van 2019. Volgens de minister zijn onze financiële systemen nog niet afgestemd op de wet van 2024 en daarom nog niet kan worden uitgevoerd. Dit heeft als gevolg dat de begrotingsbehandeling wordt gehinderd. We laten u horen de interruptieronde in de Nationale Assemblee. U hoort de leden Jennifer Jeffrey Jordan, fractielid van de ABOP, Ronnie Asabina, de fractieleider van de BEP, Mahinder Yogi, fractielid van de VHP en Raymond Sapoen, fractielid van de NDP.
3: Voorzitter, Ik wil de minister bedanken dat ze is ingegaan op onze voorstel van de 6-maandelijkse evaluatie van de implementatie van deze wet. Het is opgenomen in artikel 2. Maar voorzitter, tegelijkertijd ben ik het eens met de spreekster dat de evaluatie gebaseerd moet zijn op het plan van aanpak. Voorzitter, als deze wet wordt aangenomen in mei 2026, dan na 6 maanden, dan zijn we al in november, en de eerste evaluatieperiode moet dan in november geschieden volgens onze planning. En de tweede moet in mei 2027 gebeuren, maar dat zien we niet terug in het plan van aanpak. Dus ik wil het geachte lid ondersteunen bij haar oproep aan de minister om deze op te nemen in het plan van aanpak. Dank u wel, voorzitter.
4: Voorzitter, bedankt voor alle duidelijkheid. We hebben een document gehad. De spreker zei, heeft in de mond genomen dat er een plan van aanpak, aangepaste versie, is ingediend. Maar we hebben, als ik afga op het begeleidend schrijven, daar hebben we 2 documenten gehad. Nu weet ik niet of wat we gehad hebben ook een nota van wijziging is, voorzitter. Want aan het begin van de voorzetting van die vergadering heb ik niet gehoord dat vanuit die tafel de mededeling is gedaan dat er een nota van wijziging is ingediend. Maar als ik het lees, dan lees ik hier zoals afgesproken, doe ik toegekomen een plan van aanpak, implementatie en blablabla, en een aangepaste versie van de conceptwet houden de wijziging van de contabiliteitswet 2024. In feite behoort het een nota van wijziging te zijn, omdat er artikelen zijn bijgevoegd, voorzitter. Dus ik wil graag weten wat de status is. 1, 2, zij heeft het gehad over een termijn van 3 jaar. Maar de vraag, voorzitter, we weten hoe we omgaan met de tijd in ons geliefd land. Dus wij vinden dat als we de bestuurstijl, de bestuursvormen, de bestuurscultuur aanpassen, voorzitter, dat we het korter kunnen maken van 3 jaar tot 2 jaar. Ik wil vragen wat de inzichten zijn van de spreker wat dit betreft. Dank u.
5: Precies daar waar uw lid Asabina stopt, voorzitter, wil ik verder gaan. Als we niet in staat zijn om in 2 jaren de voorzieningen te treffen, voorzitter, waarom zullen we wel in staat zijn om in 3 jaren en 4 jaren de voorzieningen te treffen, voorzitter? 1-2 is namelijk, voorzitter, en het is geen verwijt, voorzitter, maar het is werkelijkheid. En de werkelijkheid is dat gekozen wordt, voorzitter, voor de weg van minste weerstand, voorzitter, in plaats dat wij kiezen voor inspanningen. Je kan verwijten de vorige regering dat ze 5 maanden niet hebben gewerkt eraan, voorzitter. Maar deze regering zit ook 8, 9 maanden, 10 maanden, voorzitter. Wat hebben zij gedaan? En dit is niks anders, voorzitter, dan normvervaging. Dit is niks anders, voorzitter, dan kiezen voor de weg van minst weerstand, voorzitter. Regels veranderen, wetten veranderen, voorzitter. En het bestuur van het land naar je hand te zetten. De inkomsten van het land, voorzitter, te gebruiken zoals je dat wenst te gebruiken, hebt voorgenomen om dat te gebruiken, zonder, voorzitter, dat je enige wettelijke blokkade of beperking wenst, voorzitter. En dat is gevaarlijk. Dat hebben we altijd gezien, voorzitter. Vanaf jaren, 10 jaar, 20 jaar, 25 jaar geleden, dat dit het model is dat wordt gehanteerd door politici, door bepaalde politieke partijen, door bepaalde coalities in dit land, voorzitter, om flink en vrij te kunnen stoeien met staatsmiddelen, voorzitter. En wat dan overblijft na die regeringsperiode voor die samenleving, daarvan zullen we nota nemen, voorzitter. En dan zullen we weer de wereld rondreizen om leningen te zoeken, voorzitter, tegen 9%, tegen 12%, voorzitter, zonder dat...
6: Dank u wel, voorzitter. Ik dank ook de geachte minister voor het ingediende plan van aanpak dat voor ons ligt en dat ze is ingegaan op de voorstellen van het parlement om nog eens te kijken naar het oorspronkelijk plan. En nu zien wij dus dat het concreter is uitgezet in tijdspad en concrete monitoring enzovoorts, voorzitter. Dus mijn complimenten aan de minister en haar staf. En eigenlijk, als we eerlijk met elkaar willen wezen, voorzitter, zou dit plan niet vandaag met ons worden gepresenteerd, aan ons worden gepresenteerd. Maar eigenlijk voor de inwerkingtreding van Contabiliteitswet 24 in het jaar 2025. Dan zouden we kunnen praten van behoorlijk bestuur. Maar dat is geen feit, voorzitter. Belangrijk is dus dat het voor ons ligt. En dan verwijs ik naar de bijdrage van de geachte spreekster, waar ze het had over die evaluatie, dat werkelijk is opgenomen. Maar ik vraag wel aan de minister dat dit plan een integraal deel uitmaakt van het wetsontwerp. 1. En niet als een soort bijlage, maar dat staat er ook in haar brief. En dat tweedens die noodzakelijke evaluatie van 6 maanden niet als een soort bijzin, niet eens in die memorie van toelichting wordt geplaatst, maar dat als een dwingend voorschrift in die wettekst zelf wordt vastgelegd, voorzitter, dat de regering, de minister bij deze, verplicht is die 6-maandelijkse evaluatie te doen, niet alleen, maar dat ook verplicht is schriftelijk met het parlement te delen. Niet in die memorie van toelichting, minister, maar in de wettekst zelf. Waarbij, en ik vraag de minister om weer ernaar te kijken, wij praten over 3 jaar, maar we realiseren ons natuurlijk, voorzitter, dat al deze inspanningen uitgezet, dat plan, erop gericht moeten zijn dat in oktober, 1 oktober 2028, die begroting over 29 al moet zijn ingediend. En dat kunnen
0: we vervolgen dan met de voorzitter van de commissie van rapporteurs, en dat is Roselly Coutinho.
7: Voorzitter, ik dank het lid Jordan voor de ondersteuning met betrekking tot de evaluatiemomenten die moeten worden opgenomen in het plan van aanpak. Inderdaad zijn de evaluatiemomenten nu opgenomen, daar heb ik het ook over gehad. Het lid ondersteunt daarbij en dankt de minister voor het meenemen van de 6 maanden, van het idee van 6 maanden. Dus aan het lid Jordan zeg ik dank daarvoor. Ook het lid Sadi, ik hoop dat de minister alsnog kan ingaan met betrekking tot spaar- en stabilisatiefonds in vergelijking of in relatie met de Contabiliteitswet. Het lid Ansadi heeft daar vragen over en die verwijs ik door naar de minister van Financiën. Lid Asabina vroeg over de status van de wijziging die is gestuurd naar ons, voorzitter. Ik hoop dat u daarop kunt ingaan, als dat nou een nota van wijziging moet zijn. En met betrekking tot 3 jaren en 2 jaren, lid Asabina, ik kijk uit naar uw bijdrage straks om ons houvast te geven met betrekking tot de 3 jaren die de minister heeft gevraagd voor verruiming van de overgangsbepaling van de Contabiliteitswet van 2024. En de Jogi stelt dat als we niet in staat zijn het in 2 jaren te doen, hoe zullen we het dan wel in 3 of 4 jaren doen? En het zou juist omgekeerd moeten zijn. Als je het niet in 3 of 4 jaren kan doen, ga je het niet in 2 jaren moeten doen. Maar ik weet niet wat het lid daarmee bedoelt. En hij verwijst natuurlijk naar de vorige regering. Ik heb in mijn betoog niet gesproken over de vorige regering. Maar ik snap dat dat speelt, omdat hij weet dat ook de vorige regering een heleboel heeft nagelaten wat ze hadden moeten doen. En daarom staan we vandaag hier om deze minister die zegt dat zij niet door wil gaan met de begroting zoals voorbereid, op basis van die Contabiliteitswet van 2019, maar ons eerst wil vragen om die overgangsbepaling te verruimen. En daarom staan we vandaag hier. Sapoen sprak van een concreter plan van aanpak. Lid Sapoen, ja, sprak van een concreter plan van aanpak, voorzitter, en wil inderdaad dat het plan van aanpak integraal deel uitmaakt van de wet. Hij ziet het niet graag als een bijlage. Ik stelde voor een bijlage. Maar ik hoor van de minister als het de bedoeling is om het plan van aanpak als zij daarachter staat, dat dat onderdeel wordt van de wet. Omdat het heel belangrijk is, en ik wil dat nog eens een keer stressen, want als we gaan evalueren, moeten we weten op basis waarvan we evalueren. En als ons plan van aanpak gewoon een los stuk is, dan hebben we daar eigenlijk niet zoveel aan. Want die wet is dan niet gebaseerd op het plan van aanpak als je dat buiten beschouwing laat. Dus ik hoop dat de minister dat ernstig kan overwegen om dat mee te nemen met betrekking tot deze wet. Als het nou een bijlage wordt, als het nou in de wettekst wordt verwerkt of in de memorie van toelichting, maakt voor mij niet zoveel uit, maar als het maar terug te vinden is in dit wetsvoorstel, zodat we dat met een strakke hand kunnen monitoren. En ja, lid Pawiro zegt dat goed draaiende bedrijven dat in drie maanden zouden kunnen uitvoeren, zo'n plan van aanpak. Onze overheid is inderdaad geen goed draaiend bedrijf. Is geen bedrijf. Dus in drie maanden, ik denk niet dat is wishful thinking. Ook de vorige regering heeft het in drie maanden niet kunnen doen. Deze minister staat voor ons nu voor het voldongen feit en zegt tegen ons dat ze het niet in drie maanden kan doen. Ze vraagt 3 jaren de tijd om dat te doen. Dus als wij vinden dat ze het in 3 maanden kan doen, dan misschien moeten wij hier van plaats verwisselen. Maar ik wil serieuze overweging geven dat we geen appels met peren vergelijken, voorzitter, maar toch wel bij de les blijven en serieuze overweging nemen het voorstel dat hier voor ons ligt. Lid Parmisser ging in op alles dat geïmplementeerd moet worden met betrekking tot de uitvoering van de wet en de 6 maanden die is meegenomen. Trouwens, als ik kijk naar artikel 2, voorzitter, daar staat een 6-maandelijkse evaluatie, maar 6-maandelijkse moet 1 woord zijn, dus ik geef dat ook mee aan de juristen. En lid Vreedzaam ondersteunde door aan te geven dat de voorbereidingen met betrekking tot de comptabiliteitswet reeds in 2016 waren gestart en 2018 zelf sessies zijn geweest met IFMIS. En zelfs IFMIS dat vooraf is voorbereid voldoet niet aan de eisen van deze wet, comptabiliteitswet 2024. Dus het probleem dat we hebben nu is enorm. Het is een kwestie van willen we die wet goed uitvoeren of willen we elke keer weer dat de regering naar hier komt om verruiming te vragen. Ik kies niet voor het tweede. Ik kies voor een goede aanpak en daarom hamer ik zoveel op een goede plan van aanpak. En daarom heb ik ook bij de vergadering met de minister tijdens de commissievergaderingen gevraagd van minister, wij kunnen die wet zoals u het heeft gestuurd niet zo in behandeling nemen zonder een gedegen onderbouwing van waarom die de verruiming vraagt van 3 jaren. En de minister heeft op meerdere momenten haar onderbouwing gestuurd. En ik vraag dat we als parlement daarnaar kijken, voorzitter, en ons serieus hierover uitspreken.
0: Roselie Coutinho, fractielid van de NDP en voorzitter van de commissie van rapporteurs, die zich buigt over de wetswijziging, of althans het verzoek van de minister van Financiën, Adeline Weinerman, om de comptabiliteitswet van 2024 met 3 jaar uit te stellen. De bewoners van het Hanaslus-project kampen al langer dan 10 jaar met personen en entiteiten die beslag hebben gelegd op hun percelen. Stappen om dit probleem op te lossen zijn tot nu toe niet succesvol gebleken. We voeren nu terug naar onze live reportage waarbij mevrouw Monique Overman, een van de benadeelde buurtbewoners, zich uitte over dit probleem.
8: We zitten al vanaf 2012, eigenlijk eerder al, met beslagleggingen. Als ik hier kijk, 23 februari 2012, dus vanaf die tijd zijn we bezig te vechten tegen beslagleggers. En als je 2026 aftrekt van 2012, dan weet je hoe lang we al bezig zijn. We zijn naar de regering gegaan, mediahuizen, we zijn een paar keer bij DNA geprotesteerd. Hier zijn we met bordjes zelf gaan protesteren, maar niemand luistert naar ons. Mm. Het is onze advocaat die op de achtergrond bezig is te praten met deze beslagleggers, waardoor je ziet dat bepaalde van ze zich terugtrekken en bepaalde zaken een beetje lopen. Maar we zitten nog met 3. Ja. En die houden echt het been stijf. Ik heb bijvoorbeeld buurtbewoners hier die al gepensioneerd zijn. Anderen zijn sinds 2012 zelf klaar met betalen, want ze hebben 1 keer het bedrag kunnen betalen. En ik heb bijvoorbeeld zeker mevrouw Sandvliet, die is al, als ik het goed heb, precies 11 jaar klaar met betalen. Mm. En tot nu toe kan ze dat huis niet op haar naam krijgen. Je hebt mensen in het project hier die een beschikking hebben gehad, maar ze kunnen de rest van hun zaken niet regelen, omdat er beslag gelegd is. Maar ze,

0: Het is een volksbuurt. Je zou ervan uitgaan dat dus mensen die het niet zo breed hebben dan de huizen zouden kopen. Maar je hebt prominente figuren die huizen hier hebben gekocht in het project. We hebben bijvoorbeeld mevrouw Afonsoa. Mm-hmm. We hebben meneer Lank hier. We hebben mevrouw De Goyo hier. We hebben meneer Nede hier. We hebben Eskak. Nading is hier. Eskak, mevrouw Jennifer Vreedzaam is ook hier. Helpen jullie maar.
1: Valies
0: is ook hier. We hebben heel wat prominente figuren hier in dit project. En hun huizen zitten ook in de beslaglegging.
1: Maar ze komen niet op.
0: Nee. Er wordt wel aan je gezegd, ja, laten we kijken, ga weer stukken halen. En dat ga ik niet doen. Toch, dat probleem is er al 12 jaar. Men weet precies waar men stukken kan halen om te zien dat er beslagleggingen zijn. Omdat het ook op hun huis is. Je kan zelf je stuk gaan halen. Ik geef die instructies ook in de groepen. Mensen, neem een hypothecair uittreksel. Dat ga je zien als je in de beslaglegging zit. Dus ik hoef geen stukken van mensen te gaan halen. En ja, nou, dan gaan we kijken wanneer we gaan praten. Nee, zo gaat het niet. Ja. Het is al 14 jaar, het is meer dan genoeg geweest.
1: Ja, maar mevrouw Overman, voordat jullie hier zijn komen wonen, wisten jullie nog niet van die beslaglegging?
0: Nee, weet u wanneer we het hebben ontdekt? Mevrouw Donk, ze was klaar met betalen. Het is iets van 7 of 8 jaar geleden en ze belde me. Mevrouw Overman, er zijn beslagleggers. Ik zei nee, ze zijn toch al opgelost? Want ik dacht, die dingen zijn opgelost, want ik wist, er waren beslagleggers. Nee, want ik ben klaar met betalen en... Ik kan niets regelen. Er zijn beslagleggers. Dus zo werd ik weer wakker van, hé, er zijn nog steeds beslagleggers. Want hij was toen al beloofd, het zou opgelost worden. En als u nagaat, 2012, dat was regering Bouterse toen. Daarna had je regering Chan. En nu heb je weer regering NDP, ABOP en NPS. En men luistert niet. Men luistert niet. Men is doof, men is blind. En ik zeg het weer. Over 4 jaren, dan ga je zien, dan ga je alle kleuren weer in het project zien. Maar ik begin de buurtbewoners nu al te zeggen, wees slim. Wees wijs en wees slim. Kijk wat ze met ons doen.
1: Ja.
0: Laatst hebben ze de politie ontvangen. En mensen, ja, maar het is niet hetzelfde. Die mensen hadden, weet ik veel, en had een paar heeft dat ding verkeerd aangepakt. Oké, maar ik blijf erbij. De president heeft ze ontvangen. Ze heeft ze direct ontvangen. We kloppen al 14 jaar aan de deur van de regering. Ze horen ons niet. Ze zien ons niet. Dus ik wil nu horen, ja, maar de president. En dan wordt er weer een uitspraak gedaan. Ja, maar die mensen die nog niet klaar zijn met betalen, mogen niet praten. Wat? Wat is dat? Waarom mogen ze niet praten? Ze zien al wat er gaat gebeuren. Want ze zien het bij mevrouw Snow die klaar is met betalen. Ze zien het bij mevrouw Wijngaarden die straks klaar is. Oktober bent u klaar met betalen. Ze zien het bij mevrouw, de naam is een beetje moeilijk, Fioja. Die ook al klaar is met betalen. Wat er gebeurt, ze zitten vast. Ze kunnen niets meer doen. Dus om dat te voorkomen, dan gaan ze praten, ja. Ze willen vrij zijn. Ze willen, op het moment dat ik mijn huis af heb betaald, wil ik doen wat ik wil doen met mijn huis. Ja. Maar dat kan ik niet.
1: Maar welke paden hebben jullie bewandeld? Zijn jullie naar het ministerie van GBB gegaan?
0: Voor dit jaar ben ik al zeker 6 keer geweest.
1: 6 keer. En wat is aan jullie gezegd?
0: Mijn eerste gesprek was met de onderdirecteur. We hebben aan tafel gezeten. Ze hebben ons toegezegd. Ja, ze gaan het aanpakken. We horen binnenkort. Daarna heb ik niets meer gehoord. Ik heb wel een paar keer. Ik heb een nummer waarop ik af en toe kan appen. En toen was het, ja, ze zijn bezig te praten. Maar men belt ons niet. Ondanks dat ze een contactnummer hebben. Ik ga iedere keer naar GBB. Laatst hebben we dus meneer Bron te kunnen spreken. En er is ook heel wat beloofd. Ja, ga met adviseurs praten hierover. Mensen die weten wat er allemaal aan de hand is. En dan was het weer afgelopen. Je hoort weer niets.
1: Monique Overman, een van de buurtbewoners van het Hanaslus project. De mensen al daar, die kampen al bijkans 10 jaren met beslagleggers. Personen die beslag hebben gelegd op hun perceel. Met dit item zijn wij dan aan het einde gekomen van deze nieuwsuitzending op donderdag 28 mei. Ik bedank u voor het luisteren. Blijft u afgestemd en hebt u een fijne dag verder.

Dit is Lim FM, de andere radio. Te bereiken op 547-330, de studio. 547-331, de administratie en de nieuwsdienst. En info@limfmsu.com. Appen 878-1482. Lim FM, de andere radio.

0: het meest afgedraaid, gehoord en beluisterd. Number one on Limb, unbeatable. Number one.
1: Number one.

0: Ailem, je doing.
1: Van maandag tot en met vrijdag, steeds om 2 uur, Bakan Natori. Surinames meest beluisterde en best bekeken talkshow op Lim FM 91.7 en Lim TV kanaal 2.1. Ook op de internetradio limfmsu.com.
0: We melden ons aan
1: Bakan Natori. Always and still original with Limbo.
0: Dat wil je aan mij komen zeggen anno 2026. Dat inobegi opdracht en misschien denk je dat er kakkerlakken in mijn hoofd lopen.

0: Bij restaurant Pauli, gevestigd aan de Kommerwijnenstraat 23 bij Oase, bent u nog steeds terecht voor uw heerlijke maaltijden. Het menu van donderdag 28 mei, pindasoep met kip en zoutvlees, witte bonen met kip en sausages, gebakken carbonade met friet en zoet-zure vis. We zijn gevestigd aan de Kommerwijnenstraat 23 bij Oase en we zijn open van 12 tot 5 uur in de middag. Wilt u bellen en bestellen? Dat kan op 400-247. Takeout only. Restaurant Pauli bij Oase. Eet smakelijk.
1: Flashback.

0: Dodo takso.
1: Arkis malontu, tide, da u kon doro baka, nanga na beskopu, oftewel, na odofuna dei. En abeskopu ftide, dat takso. Yu, na lanti watra kang kubi. Tewo woyo yaji, ne yu e prodokong. En dat wil zeggen, mijn mensen, je komt veel te laat aan om mee te kunnen doen aan de activiteiten. Mosterd na de maaltijd. Yo, na lati watra kankubi. Tewo woyo yagi. Ne yu e brokoko.

Guess I'm

Geef jouw nagels wat ze verdienen en dat is ongetwijfeld het beste. Bij Amity staan niet alleen mooie nagels centraal, maar ook goed verzorgde en gezonde nagels. Bij ons bent u terecht voor het aanbrengen van acryl, gel extensions, gel polish op natuurlijke nagels, pedicurebehandeling, biafbehandeling en press-on nails. Verder hebben wij diverse nagelproducten te koop. Op zoek naar een cadeau? Onze giftcoupons zijn hiervoor de oplossing. Like ons op Facebook, Amity Nails and Cosmetics. Instagram, Amity Glens. Bel of app op 880-9882. Wij zijn gevestigd aan de Maikoestraat nummer 36. We provide the glance of perfection. Wij verwelkomen u graag. Amity.

0: treden en feunen, vitaminebehandelingen, kortom, alles wat je van een goede kapsalon verwacht.
1: De plaats waar u ook terecht bent voor Juvet, haar- en huidverzorgingsproducten. Judith's Kapsalon, Kwattenweg 75, telefoon 475-543.
2: Ogies Livestream en Ogies Sound System. Wij zijn gespecialiseerd in geluid voor elk evenement. Cinity, begrafenis, huisparties enzovoort. Livestream voor elke show of begrafenis. Ook leggen wij uw huisfeest, huwelijk, videoclip of commercial op professionele wijze vast. Wij zijn ook gespecialiseerd in drone shots. Heb je een DJ nodig? Bel nu 866-2688, 863-2243 of 872-3127. Ogies Livestream en Ogies Sound System.
3: Hey man, goed je weer te zien. Hoe gaat het met je?
4: Hey Valka. Wel, eerlijk gezegd, ik heb een nieuwe gasfornuis nodig. Maar money no sorry boy.
3: Dat is balen. Maar hey, wist je dat je bij Kirpelani al binnen een paar uur een lening kunt krijgen als ambtenaar? Geen gedoe met lange wachttijden, geen ingewikkelde papieren.
4: Hey, serieus Zoomie man. En hoe zit het met de terugbetaling?
3: Super flexibel. Je kunt comfortabel binnen 36 maanden terugbetalen. En met een lage rente van 1,25% per maand is dat zo gedaan.
4: Hey, Rocco, mi man. Vrouwtje gaat zo blij zijn met onze nieuwe gastfornuis. Waar moet ik zijn?
3: Bij de klantenserviceafdeling in een van de filialen. Weet je wat? Laat me je nu brengen.
5: Bij Kirpelani krijg je snel en gemakkelijk de ambtenarenfinanciering die je nodig hebt. Geen stress, alleen maar gemak. Wil jij ook direct leuke spullen kopen om je huis in te richten? Bezoek onze website of kom langs in een van onze winkels. Kirpelani, jouw partner in financiering.
6: Hey, Biggie, stel op. Want if you want one professional junta, na een browser in Deniman. If you ready for start na een new stabiel job. If you ready for rock up die BG bedrijf na een ambassade. If you ready for the man City Comoro heen qua opleiding. If you ready for ook naga de K9 Dago, drones, scanners. Naga de moro nyong tranga en modern apparaat te ego om veiligheid. If you ready, they must do boo snel. En browser na boe ernstig de man de. Maak snel contact die DET 745x2. Telefoon app 745x2. If you ready. Improser ready. Improser. Safety through innovation.
7: Innovation. 91.7. This is Lim FM.
8: Are you ready?
9: Bij Naskip geniet je van een heerlijke 10-piece die perfect is voor elke gelegenheid. 10 stukken juicy kip voor iedereen. Thuis, met vrienden of gewoon voor jezelf.
10: Sranazani, Naskip.

Nieuw Draver, Ricardo's Eethuis, Café Barkjes, Paticola Gansenhoef en Botte Olijfveld, Rotterdam, Helen Kastelen. Voor info bel 06 8540 8044, WhatsApp plus

0: Hoi mama.
1: Hallo Shella, mijn hele lichaam doet pijn. Mijn hoofd doet pijn, mijn buik doet pijn, alles doet pijn.
0: Mama, ik snap het. Ik zal later de 50 euro voor u sturen.
2: Gang, je zin wel 100 euro, Jim.
0: Mama, ik zei 50 euro.
2: Maar dan van jou zin naar 100 euro dan.
0: Ik zei 50 euro, mama, 50.
2: Nee, mijn broer, omdat die brader zijn, Jim, naar 100 zin niet.
0: Nou, mama, dan stuur ik ook 100 euro, hoor.
2: Maar jij nog. Ik zin even jouw Western Union. Je a Pengelstraat, want drappen aan top service, vriendelijkheid, top, de smijt je is aan het gaan. If you stop that, you're sending our trap, that's the one.
0: Ja, maar ik weet, ik doe

0: Bete at Takidis na O. Van maandag tot en met vrijdag steeds om 2 uur Bakan Natori, Surinames meest beluisterde en best bekeken talkshow op Lim FM 91.7 en Lim TV kanaal 2.1. Ook op de internetradio limfmsu.com.
1: We melden ons aan
0: Bakan Natori. Always and still original with Limbo.
1: Dat wil je aan mij komen zeggen anno 2026. Dat in obegi opdracht en misschien denk je dat er kakkerlakken in mijn hoofd lopen.
2: When I'm in Suriname, I listen to Baganatoi with Limbo. This is Fanson Moja, Rastafari guide and protect the people, keep them from falling.

0: En het is 28 mei. Ja, het is 28 mei. Thank you. Thank you, thank you, thank you. Time out. Dan had ik wat time out, Ivan. Het is 28 mei, dames en heren. Wij groeten u. Laat me netjes zitten hoor, want de man zit me krak. Jim Jasrevi. Jas was schoft. Foei toch, man. Maar je moet me niet kwalijk nemen, hoor. De EP komt bij je. Ik zweef in mijn eigen hemden. Dat is mijn gastje, jongen. Maar we gaan samen met mijn kompagadamera. Leem me naar jou! Niet aan mij, dat zei ik, denk ik. Denk ik, mijn botanso. Mijn botanso, ja, dat is. Maar we gaan samen gewoon. Dat muntje toch, muntje. Wissel, muntslag. Maar dat herkent me. Nogmaals, goedemiddag. Welkom in deze BT, heb ik al gezegd. Het is uw BT, het is niet van mij. Alleen heb ik het laatste woord, dat is een verschil. Het is 28 mei. En met tagalasma odisa el luku se archi. Isabi trafas no de. Of je luku of je arki. Toch? Je doet mee via je oor en je ogen. En soms je mond ook, dan dat praat je. En in sommige gevallen kom je vingers ook erbij, want dat tape je. Toch? De andere delen van je lichaam hebben niks van doen, toch? Ik bedoel, wat heeft je neus met bakkanatori te maken? Je benen hebben niks met bakkanatori te maken. Je ogen, je oren, je handen, je vingers en je mond. Want als ik de lijn opengooi, dan praat je. Maar de overige delen van je lichaam hebben niks met bagandatorie te maken, dacht ik. En als ik me vergis, moet je me dat wel even laten weten, dan corrigeer ik het. Laat mij beginnen, dames en heren, op deze 28ste. Op mij moest versterisch ma. Mobiel versterisch ma. Maar ik moet die live ook hier krijgen op dit toestel. En het is ook extra koud in die studio, ja, met dat hier. Dat is die airco toch. De studio is heel koud. Eigenlijk zou je zou hier met me moeten zitten om te genieten. Va erko je blaas komt op mij ede. Koro mij heer verstaan. Heerlijk, heerlijk, heerlijk. 28 mei is het, dames en heren. Iemand zegt je verstand. Ja, maar die, ja. Ja, verstand. Ja, je verstand, altijd. Isabi, je verstand moet niet altijd in stelling zijn tijdens Baganatori. Altijd iemand 24 uur. Isabi, dan weer dat hier. Maar er is 28, zei ik u. En ik wil. Phil 5. Dat is mijn personal trainer in de gym. Die jongen lijkt zo rustig, hè? Heel gedisciplineerd. Hij staat 5 uur 's morgens op. En zijn eerste klanten zijn er iets om 5 uur in de gym. Minietje, want mijn man is al vroeger 5 uur om maat te binnen daar is al. Maar hij begint 5 uur met andere mensen die. Begrijp je? Je hebt mensen die hun leven dusdanig hebben ingericht dat ze tegen die tijd gaan gymmen. En daarna gaan ze naar huis baden. Isabi, dan gaan ze aan het werk. Maar er zijn misschien de mensen die eerder starten. Sommige mensen baden ook daar in de gym. Maar goed, dat is hun keus. Die gym is supermodern, dus het heeft alles erop en eraan. Bad, toilet, alles aan. Maar Phil is een. En ik heb een paar keer reclame voor hem gemaakt, want die jongen is goed. Die trainer is goed. Ama aladi amenya fifi. Tijdens de training acht eieren. IT bor exi amenya. Met een soort pap. Dus amane ja dat is amane ja alles hier aan het breiden aan het zari. Want soort pap misha mee draai. Nga IT exi. Temi dole de adjem. Ama is hij bezig want is er een tussen spazi. Daarmee ja IT exi. Maar blijkbaar, dames en heren, heeft dat hem zo vruchtbaar gemaakt. Want die man heeft weer een baby. Laat allemaal vrouwtjes van meisje. En vrouw nog kiezen ze reservi. Amaatjes van meisje baga. Veel, ik wil je feliciteren in de uitzending. Ik ben geschrokken, hè. Veel, ook zijn vrouw wil ik feliciteren. Mevrouw Veel, gefeliciteerd, want... Meestal bij bevallingen denken we, Mattie, Mattie, Biggie Swampching. Mattie nog iets niks. A vrouw Eduardo Ko. Isabi, vruchtwater, baby, weeën. Eerst weer dan baby. Dus a vrouw Eduardo Ko. En in dit geval wil ik mevrouw Phil feliciteren met dit belangrijk moment. En... Phil is zo serieus, Amatimi, Cliff, voorlopig 2 weken niks. Met haar mama, ik betaal je, hè? Amma, ik nee. Mijn vrouw gaat voor en ze boza voor alle andere mannen. Ik ga die vrouw die komende 2 weken thuis helpen. Dus Jim not there, althans hij niet. Phil 5, Philippus, van harte gefeliciteerd, mijn goede vriend, Mipsi Brada. Natuurlijk begrijpen we het. En respect voor het besluit dat je even on hold bent. En ik wil je als vader het allerbeste toewensen. Want je krijgt een enorme verantwoordelijkheid. Je hebt het al, want er was al een kleintje bij. Maar nu is er nog eentje bij. Phil. En ik hoop dat ik met deze felicitatieboodschap de zaak goed heb overgebracht. Alleen maar zo aan je IT-exi. Tussen 7 uur morgens en 12 uur middags. Je kan het proberen. Misschien als het bij hem gewerkt heeft. Misschien werkt het ook bij jou. Phil 5. Ik heb geen foto van hem. Anders ben ik sorry om een foto per maand napoezo. Hij is al eens winnaar van een aantal evenementen geweest. Daarmee snap zo. Amatimi Cliff, ik ga ervoor zorgen dat jij... voor december heb je een six-pack... waar iedereen jaloers op zal zijn. Ja, gefeliciteerd. En het allerbeste, Mimang. Phil 5. Weer papa. En het is 28, dus ik heb nog meer mensen die ik wil feliciteren. De korpschef van het Korps Politie Suriname, Melvin Pinas, is vandaag jarig. Amai zijn mama zei dat ik voelde mijn takkie snel en zakelijk. Kasi, gefeliciteerd. Mijn neem aan dat je in een man trakteert aan haar korps. Maar de mensen van het secretariat, bureau van de korpschef, die man dringen we zo'n tje sof, zo'n tje orschade den dringen. Isabi, zo'n tje lumpia bij den kou even. Dames en heren, dus ik hoop dat dat gebeurd is. En ik feliciteer natuurlijk Samsami Life. Ik feliciteer alle politieambtenaren en het heel korps met de verjaardag van hun korpschef. En ik hoop dat hij is nieuw bakken, hij is pas daar op de stoel. Dus meer dan zeker, hij heeft wat ruimte nodig om het een en ander in kaart te brengen, Isabi. En alles zo. Dus, maar ja, ik denk dat de politiemannen dat begrepen. Eén ding weet ik wel. Hij is geen makkelijke fan. Die van Stravi, Ostravi, bij het leven. En dan heb ik nog iemand die ik wil feliciteren. Maar is naar Silent Talk. Dus eigenlijk, Minanga Ewa Sabi. Dus eigenlijk zou ik het niet eens in de uitzending moeten doen. Want daar vroeg nog Dangale Sandisi. Ik praat elke dag tot er en nog weet ik niet wat de voornaam is. Misschien wel van alles mee karing, maar dat kan ik niet in de uitzending zeggen. Maar ik wil haar feliciteren. Mami, gefeliciteerd. En ik lach daarbij extra. Vele jaren in goede gezondheid. Blijf in ons midden. Blijf het goede werk doen vooral. Ja, en blijf ons onderwijzen daar waar wij niet, begrijp je, doorkomen of alles kunnen begrijpen. Het is een God-given bigisma metaki. Dan denk ik van een God-given bigisma metaki. Daar helemaal bagasse, achter kasaba olo. Daar zit ze. Mami, tekadi, mayuwan sabi, suma sabi, sabi. Tekadi en het allerbeste en we appen later. En tasan tapuan bigi yari alis mo karane gewoon yara. Suma sabi in zak. Gefeliciteerd. Alle andere mensen die jarig zijn op 28, bijnamiddag oktober, 28 mei. Have a very, very great day. Waarmee zal ik starten, joh? Isabi, te doe eigenlijk. No, als aanvouw weer, hè? Als aanvouw. Ah, en moet de medio dienst al. Als aanvouw weer, ik ga je zeggen. Die merk ik ja zo net. Natuurlijk is het geen nieuws, Isabi. Allama sabasan is ik bama. Er is altijd opmerkelijk en het blijft je aandacht trekken. Ook al weet je het. Maar dan meer van de Sigastraat toch. Daar is altijd onder water, dat weten we. Maar de Keizerstraat nog meer, verlengde Keizerstraat. Die daar bij de extra jaren met daar uit Spantanoko. Misarde, maar is dat zo mijn actie, misarde af. Isabtak drape sumo, segore drape, in de lobby wagi. Aspantanoko, verlengde Keizerstraat. Ik zag het, joh, met de Gazawa Liba. Want je weet, van de Sigastraat moet wachten. Want je hebt geen voorrang, hè. Sommigen begrijpen dat nog steeds niet. Maar denk je, evident van het Sigastraat, you know, abi voorrang. Je moet wachten voor het verkeer over de Keizerstraat. Somano gare les de mano sabi. Je moet wachten, Keizerstraat heeft voorrang. En dat je stopt toch voor alle zekerheid. Maar vast van iemand in na wat er dat weet je, je kan optrekken. Want zo maar even maar op je wagi kan hij nooit sneller aankomen op die hoek. Aspan tangan utro we taki as we speak tro we tak no no de ikango luku dames en heren Keizerstraat het is vol met het zit vol met water is gelukt vol met water de Keizerstraat verleng de Keizerstraat dus ja dus ik vraag me af wat de asan is ook bawe gaan u dat straks even laten horen. Want natuurlijk, we zijn in Suriname, je weet, we hebben zon, we hebben regen, we hebben zon. Maar dit duurt wel, en ik zeg dat vooral ook de mensen die in het water zitten en de gebieden die dus nog steeds blank staan. Laat mij ons een indicatie geven, want elke dag lees ik het weer, de weersverwachting. Pyramidaki, ook voor vanmiddag is er weer voorspeld dat alokong. Maar misschien kan men ons even een beeld geven, Isabella, hé jongens. Ja, inderdaad, alokong, maar hou rekening mee dat straks. Want dat heel ding, Isabi Ayers schema, kleine regentijd, grote droogtijd, dat heel ding is al natuurlijk ontregeld door de jaren heen. Ik geloof er niks meer van. Dus laten we de meteodienst straks. Alleen de man voor meteodienst, de man om gashalaya, want de man wrak. Ziet altijd als ze iets zeggen, komt het uit. Maar daarom, als dat nou een voorspelling. En Momegi Arki Sami. Amana hoofd voor meteodienst. Sami, Dwight Sami wel. U aksa man dat Dwight nog dat lang beren informatie. Asana, geef ons gewoon een indicatie wanneer het minder zal zijn. Isabi wil zeggen niet dat het niet meer moet regenen. Want regen heb je altijd nodig. Vooral in dit land, het tropisch land. Als zo'n pier en tv juno, dat zo lees je van vira watra mekalom sami baga. Isabi, vooral de massa en wasi en alleen. Dus we hebben Sami gevraagd, Dwight Samuel heet even. Hey Dwight, geef ons even een beeld van van hoe de komende dagen eruit zullen zien.
1: Als we praten over buien, zoals eerder is aangegeven, zijn we in de grond. Als we praten over buien, zoals eerder is aangegeven, zijn we in de grote regentijd. Dus buien kunnen we verwachten, zeker nog tot juli. En als we praten over hevige buien, moeten we rekening houden. Het is de vorige keer ook gezegd, het is misschien een beetje verkeerd gebracht, waardoor men ook zo in paniek is gaan raken, maar dit is ook de periode van het jaar waar we tropische golven zullen krijgen die langs gaan. Samen met de intertropische convergentiezone die we normaal hebben vanwege de grote regentijd, gaat zij dus voor zorgen dat we hevige buien zullen krijgen. En we hebben dat ook gehad de afgelopen dag, afgelopen nacht, dat er een tropische golf voorbij is gegaan, welke dus heeft gezorgd voor extra intensiteit in de buien die zijn gekomen of geweest.
2: We hadden op 10 mei nog zo van die hevige bui, waarbij grote delen van het land onder water kwamen te zitten. Voorziet u nog ergens deze periode nog eens van zo'n dergelijke bui?
1: Jawel, ik had het toen gezegd en ik kan het nu ook zeggen. Eigenlijk heb ik het ook aan het begin, zo net bij je eerste vraag gezegd. Ten eerste zijn we de grote regentijd. Dus we hebben die intertropische convergentiezone die gaat zorgen voor neerslag. En dit is het seizoen van tropische golven. Zodra ze voorbij komen, gaan ze dus afhankelijk van hoe ver ze zijn tenminste, want ze kunnen ook iets meer naar het noorden voorbij gaan. Maar ze zullen dus zorgen voor tijdelijke toenames in die buien. En tropische golven die gaan ook eigenlijk door tot zeker eind november. Dus eigenlijk om antwoord te geven op je vraag, het gaat voorlopig nog zo doorgaan. Het enige is, afhankelijk van hoe dichtbij van ons hij voorbij gaat, deze is letterlijk boven Suriname voorbij gegaan. Hoe noordelijker, hoe minder last we ervan zullen hebben. En er zullen ook andere factoren kunnen zijn. Hoor. Misschien, we hebben ook al eerder gesproken of eens gehoord over Sahara dust. Dus dat kan maken dat we minder neerslag krijgen. Als die ETCZ bijvoorbeeld ook een beetje naar het zuiden is gegaan, misschien ergens boven Brazilië, zullen we minder last van hebben. Dus er zijn factoren hier en daar die kunnen, die een invloed zullen hebben, maar over het algemeen is het de grote regentijd en die tropische golven zullen zorgen voor toename en intensiteit van neerslag.
2: Dus kort gezegd, de komende periode mogen we onze borst nat maken voor nog meer hevige buien?
1: Wel, als onze borst nog niet nat was, dan moesten we de regen gaan staan. Grapje. Nee, we mogen inderdaad meer van deze dagen verwachten, ja.
2: Soms zegt men, heeft men zoiets van, de meteodienst is niet accuraat, want wanneer ze zeggen het gaat regenen, dan regent het juist niet. Dus hoe moeten we voorbereid zijn als de meteodienst dat soms niet weet?
1: Het is aan u zelf als individu om te bepalen als de meteodienst niet voorbereid is, maar wij zeggen dat niet. Wij werken met wat er komt. En we geven dan die verwachting uit. De interpretatie is voor de individu zelf. En zoals ik ook altijd aangeef, als we een algemene verwachting maken, kan het dat het in Madowena onder water loopt, maar in Paramaribo niet. Daar hebben we voor Paramaribo misschien een verkeerde verwachting gemaakt, zoals men dat concludeert. Maar Madowena die zegt van een meteo was on point. Dus die discussie, daar doe ik eigenlijk niet meer mee. Wat ik weet is dat wij werken met wat we zien dat komt naar Suriname. En we proberen dan aan te geven wat we denken dat zou gebeuren met Suriname. De vertaling naar de individu, naar specifieke locaties, dat zal altijd anders zijn.
0: Nou, ik ben blij dat je dat laatste deel heeft uitgelegd. We moeten een opening zien te vinden om dat weer ergens te herhalen. Want het is nice dat hij daar, dat ze daar eens eindelijk antwoord op hebben gegeven. Maar voor hen is het duidelijk wat hij zegt zelf. Ik voer die discussie niet meer met mensen. Nou, begrijpelijk. maar het is misschien goed dat het zo is uitgelegd. Meneer Samuel Dwight, it's no attack, no offense. Maar soms moet je dingen uitleggen, zodat mensen zaken beter begrijpen. Daar hebben we dat genoteerd. Mensen, ik ga je zeggen, eenmaal weer over regen. En eenmaal meer, laat me nog even blijven bij die kleine dingen. Maar kleine dingen moet je niet onderschatten, want er zijn soms de kleine dingen die voor grote irritaties zorgen. Ik wil, alle wegen zijn slecht, ik weet het. Ik pik slechts eentje eruit. De meeste wegen, nee, want niet alle wegen zijn slecht. Sommige wegen zijn lekker gaaf. Maar sommige passie, zo'n passie takro. En inaf kom bel me, inaf simpel ik me dat ja, ook deze straat. Daarom zeg ik, ik pik één eruit waar er moet worden ingegrepen. Ja, dat is wat ik doe. Me pik me poer een straat die, waarvan ik sabi dat de mam doen zijn. En dat passie dat die. En misschien ben ik egoïstisch, omdat ik daar elke dag moet rijden. Even, ja. Ja, laat even bij Jamal komen. Ai. Jamal is er nog. Okido, ja. Dat was de directeur. En omdat ik elke dag daar moet rijden, daarom met taking. De Tawayakura straat. Weet je wat die Tawayakura straat is? Je rijdt in de Gemenelaansweg. Je gaat richting Zuid. Je gaat voorbij die nieuwe tulp. Dan kom je op de hoek van de Brokopondolaan. De straat staat daar tegenover. Schuin tegenover. Waar wil je erop in? Grote Boommarkt. Are you with me? Dat is de Tawayakura straat. Dat hier rijdt Tawayakura straat uit. Dan ga je rechts. En die straat, vergeef me meneer, wat pas je dat ding? Maar pas je dat hier, ik ga hier langa naar Bakasi voor Osir tegenover Cindy Spread Park. Dus in de, wie pas je daar? In de Kernkampweg. Maar Tawayakura straat is een zeer belangrijke verbindingsweg. Want if you know waar je met Afaya voor Gemeenlandsweg, hoek Gemeenlandsweg, daar heb je Koti Motojeng, dan ga je in de Tawayakura straat. Ik wil minister Zhang en zijn ploeg vragen. Het is geen geweldig ding wat jullie daar moeten doen. Maar Aranchi, met de Aranchi van Passi, Aranchi, de rand. Aranchi voor Tawayakura straat. Uno kan plomberen even, no? Plomberen even. Want de rand heeft veel gaten. Kuilen. En het is lastig. Want sommige mensen met hun geweldige hoge ogen.

κάντε με έναν τάρτα σματάγια. Με σκίνησα λάσου μέρ. Μέκτε μα λόγο κράβου οφ πλομπέρα ράντσι φουταβαί ακούρα στρατιούνο. Σω να το χαμπρέκ κένα μάκε φαν σω δε μπελάγκρικα φερμπένιγκς βέχ. Ja toch? En dat wij ook sneller en beter kunnen komen op de plaats van bestemming. En als je het niet wil herstellen, of als je het niet kan herstellen, of als herstellen onmogelijk is, dood tabab. Passeer, hè? Dan maak het tot de eerrichtingsweg. Dan ga je niet erin, dan ga je alleen eruit. Dan wordt het een uit... Nee, voor die mensen. Dan is het alleen maar eruit en niet erin. Als er in zoveel problemen brengt, uiteindelijk. Ja, ik hoop dat ik daarmee mijn lucht mee at die even als weggebruiker. Tawayakura straat. Vraag me niet, Fadema Kontapanen, Tawayakura Minosabi. Wat is Tawayakura? Is het een vrucht? Is het de eerste bewoner van daar? Ik weet het niet. Ik kan me niet voorstellen dat een interview soms zoveel stof... Een interview heeft zoveel stof veroorzaakt. Waman aman Frans Pinas voor staan vast. Aman dat hij door interview naar een kill. Famaning. Maar Fox was het zo'n kill. En die man heeft de uitspraak gedaan. En een uitspraak dat hij heeft gezorgd. Dat zelfs Abob kon aan een verklaring. Abob kon aan een verklaring. Eigenlijk, Abob schreef de baf kon aan een verklaring. Want die man heeft met geen woord over Abob gesproken. Maar hij is zoals ik het zie. Die man praat over Brunswijk. Die man praat over Brunswijk op een... disrespectvolle manier. En dus ik zat te twijfelen, moet je dit ding brengen of niet? Ik heb een afspraak met iemand om straks te bellen. Maar hij is, want kijk, wanneer ik de SWM heb gebracht, wanneer was dat? Dinsdag. Dan breng je SWM, omdat SWM Dema Abouan Boskopu, het is mensen luisteren daarnaar. Isabi, mensen hebben problemen en sommige problemen zijn opgelost. Isabi, er is informatie gegeven. Ik bedoel, soms hebben ze een filter. Als een filter. En als een duur tank. En ga zo maar door. En nummers waarop je kan bellen. Mensen konden vragen stellen. Dus we hebben een moment gecreëerd. En het voorziet dus in een behoefte. Het heeft voorzien in een behoefte. Isabi, maar... Meneer Vlam de man voor staan vast of voor de man in. Isabi, maar eigenlijk moet je weten, die mannen hun... En iedereen heeft natuurlijk een policy. Ik heb niet het gevoel zijn staan vast dat ik de man policy na... om serieuze dingen te belichten en ze... Die mannen... Om een poespoesie jompen gooi naar raam voor een man, Isabi, dat goed lonen baga, dat je weet bel, wat econoom, ja, wat is uw reactie op een poes is in iemand's huis gegaan en een hond is die eraan gegaan, wilt u daarop reageren? Dus dan dat is maar een policy, hè? Het mag, ik bedoel. Misschien voorzien ze ook in een behoefte en mensen vinden het spannend. Dus dan iemand lacht hier naar de man aan. Hoe moet ik het... Ik weet niet, echt zo serieus moet je die mannen nemen. Isabi, van... De gangbare... mediastandaarden. Daar moet je altijd op letten. Ja, je kan zeggen van, ja, wij zijn in Holland, we denken vroeger. Wel iets niet, maar je bent in Holland. Maar je zendt voor Suriname uit, dat zijn uit voor Holland. Nou, waarom L-U-L je met Suriname? Want wij hebben andere standaarden en we kijken anders aan tegen zaken. Dus sommige dingen zeggen wij niet zo, toch? Dus als je vindt dat het in Holland normaal is, dan richt je op Nederlanders. Maar goed, die uitspraak is gedaan door meneer Fok, aan meneer Fok of Pok.

0: kamang dat klimaat hier is, zegt hij, is faya. Corruptie en zo. Ja, ik ga niet zeggen dat dat niet waar is, want het klimaat ja, zo is inderdaad een waar je niet echt trots op hoeft te zijn. Alleen, als je problemen hebt, of als je, hoe zeg je dat, als je kritiek hebt op de wijze waarop dingen worden afgehandeld, dan mag je natuurlijk de functionarissen bespreken, altijd. Maar in afkomst, een functionaris in afkomst. Want dat is niet belangrijk. En dat heeft hij wel gedaan en dat heeft gezorgd voor de irritatie bij een groot deel van mensen die, die dat interview gezien hebben. En ik ga je zeggen, heel wat mensen hebben me ook gebeld. Van Limbo zegt daar ook iets over.
1: Ja, in 2021 heb ik een project gebracht, of 2020, ai, heb ik een project naar Suriname gebracht van 3,5 miljard euro. Ja? Ik heb Tjaan gebeld, rechtstreeks gebeld, want hij was toen net president en zij was aan het reizen. Dus hij heeft me doorverwezen naar zijn directeuren daar. Uiteindelijk ben ik bij Brunswijk beland, de VP. Hij heeft het hele dossier gekregen. Hè? Mijn mensen gaan naar hem toe om het dossier te bespreken. Weet je wat die Juka tegen ons zegt? Stoot maar 2% op mijn rekening, dan regel ik alle vergunningen.
2: Wat zegt Brunswijk?
1: Stoot maar 2% op mijn rekening, dan regel ik alle vergunningen. Ben je toch een aap? Zodat ik het zo moet zeggen. Ik breng een project die ten gunste van Suriname. Er worden 20.000 eco-woningen gebouwd voor het personeel daar.
0: Ja, oké, okay. Maar dat is het verhaal van die man. Ik weet niet eens als het klopt hoor. Dus, je hebt ook allerlei bluffboekers. Die hebben ook het bedrag wat hij noemt, volgens mij 3 miljard of zo. Maar ja, hangt er vanaf hoe serieus moet je die man zelf nemen. Maar hij heeft een verhaal verteld. Misschien heeft hij gelijk, misschien heeft hij geen ongelijk. Het is wel opmerkelijk, want ik zou hem hebben gevraagd. Van je vertelt dat gewoon aan ons. Maar kan je hard maken als wat jij hier vertelt, als het de waarheid is? Waarom zou ik je moeten geloven? Want iedereen kan zeggen van, ah, ik probeerde te komen hier bij je. En ik zou 7 miljard investeren. En ze hebben me gestuurd en zo. In het leger zou je zeggen, je lult. Ga rustig zitten, sorry. Kan je het bewijzen? Kan je het aangeven? Iedereen kan met een verhaal komen. Maar het gaat niet eens om het verhaal. Het gaat over de wijze, dames en heren. En wij hebben gezegd, wij moeten, je kan kritiek hebben. Trouwens, ik heb u dat altijd gezegd. Ik had veel kritiek op die vorige pres, die helaas niet meer in ons midden is. Maar ik had kritiek op hem als president. Niet als Hindustan of ik van Madak Juka. Laat die mensen in hun waarde, want dan krijg je, dan ga je op tenen trappen. En dan ga je beledigen. Dus het was nergens voor nodig van deze patshakker, Isabi, om dat zo te zeggen. Ja, dat is nog kunnen zeggen. En dan komt die man of whatever. Maar in Aftagas aan zo. En de ABOP heeft hier aanstoot aangenomen, weliswaar nogmaals. Een man elkaar ABOP neng. Maar die man kan een verklaring. Abisoina, Jompa Loktu. Abisoina is de woordvoerder van de ABOP. Kom niet in de war, hij is ook directeur STVS. Wat, ik ga niet over wie ik kan met hem praten, want hij heeft een persconferentie belegd. Aan elkaar mee, maar goed, dat is een ander ding. Maar ko Archie even wat Abisoina, die dus namens ABOP praat. Hij was scherp, dat moet je hem wel meegeven. Hij was vrij scherp in zijn reactie hierover.
3: Dus ik kan me gewoon niet voorstellen, maar meer nog, dat iemand die zichzelf journalist noemt, dat via zijn microfoon toelaat. Dat heeft me vreselijk gestoord. Over de inhoud van het gesprek kunnen we altijd discussiëren of het wel waar is of niet. Want u en ik, ook de persoon die dat interview deed, die was niet daar. Toch? Maar dat je je zo kan uitlaten over een andere persoon, een geschenk van God, want we zijn allemaal geschapen door de schepper. Nou man, dat is echt beneden maats, het is beneden niveau en het is gewoon onacceptabel.
4: Is de meneer in kwestie bekend bij de ABOP?
3: Want toen ik met de voorzitter van de ABOP spreek, zijn eerste reactie. Dus hij begon eerst te lachen, daarna zei van boy, ik ken die man niet eens. En hij kan zich ook niet eens heugen dat ze hebben gesproken. Lastang hem te kennen of om zo'n verregaande deal of verregaande afspraken te maken. En dingen zeggen kan mooi zijn, toch? Maar kom met de bewijzen. Maar het is niet bekend bij ons, hoor. Of hij is niet bekend bij ons. Nog bij de voorzitter.
2: Misschien kunnen we even stil blijven staan bij dat gesprek dat u hebt gehad met de voorzitter. Wat is de verdere reactie ten aanzien van de uitspraken?
3: Sowieso, want kijk, het zijn verregaande uitspraken. En gisteren in een uitgegeven persverklaring hebben we ook aangegeven, opgeroepen tot het nalaten van dat soort dingen. Want dat is sowieso niet bevorderlijk voor onze samenleving. Hier in Suriname leven we, weet je, verschillende bevolkingsgroepen. Maar we leven met elkaar, we mixen met elkaar, we doen van alles met elkaar. Wat we sowieso niet gaan toelaten, is om een paar gekke mensen die denken dat ze wel hoger staan of dat ze wel mogen zeggen wat ze willen, dit soort uitspraken komen doen te midden van die harmonieuze systemen die we met elkaar hebben opgebouwd als partij. We hebben gisteren erover gesproken. En we bekijken sowieso de juridische kanten van dat ding. En indien nodig gaan we wel stappen ondernemen. Of tegen die meneer, of tegen het medium die dat heeft toegelaten via hun platform. Wat mij ook vreselijk heeft gestoord, is dat zo'n interview, het wordt gedaan, toch? En het wordt ook gepubliceerd of gelaten op een website of op een platform. En dat ding staat gewoon daar. En na een paar dagen ben je ook niet eraan toegekomen, is het nog niet tot je doorgedrongen dat je of het moet weghalen of met een partij of met een statement komen om je verontschuldiging aan te bieden. Nou man, dus we gaan het sowieso niet zo laten. Dat mag ik wel zeggen.
2: Is er contact opgenomen met dat medium?
3: Nee, ik weet niet of ik dat moet doen. Elke gerespecteerde omroeporganisatie, mediahuis of hoe je het wil noemen, die zou moeten beschikken over een redactiestatuut. Je hebt een missie, je hebt een visie als bedrijf. En je zou dan je moeten houden aan je missie en je visie. En je zou moeten weten wat wel kan. Zo zelf een baby van 2 dagen zou moeten weten dat het niet kan. Zelf een kind zou moeten weten dat het niet zo hoort dat je dat soort dingen via jouw platform toelaat. Het zegt meer over jou dan over die persoon die de uitspraken zou hebben gedaan. Ik vind niet dat ik dat medium moet contacten. Weten ze niet dat ook dat soort dingen onacceptabel zijn? Dan mogen ze de tent sluiten, hoor. Sorry.
0: Ja, wie zou je nou? Dan mogen ze de tent sluiten. Hé, hey, maar Abiko flink, jongen. Ik ken hem niet als zo'n flinke, jongen. Dat is zo suf geweest, hè. Nou, Abob mega man kon flink, zo. Maar altijd dan, ja, hallo, jongen. Dat was een trigger, man. Amma G-spot. Ah, mijn god, jongen. Dus zo zie je, je moet niemand anders hadden. Ama Sani. Famaneng. Het is altijd zo'n stille jongen geweest. Als die meer een interview dacht, stang. Na abiso in het dag drap, hè. Als een storm, maar werkelijk. Maar zo mag het dingen kunnen. Maar ik vroeg me af, hè. Ik moet bellen, maar die vimita. Maar ik moet bellen over het door, die zie. Maar die is ook zo fel, hoor. Ben je nou aan belling? Kenrich, je kent Kenrich toch eens vaker bij mij. Zoek een foto van Kenrich. Want niet alleen maar hem ken. Wat ik niet begrijp is. Sorry, is met dat ook te met Chinjuka Mati. Alleen, hij neemt er geen aanstoot aan. Die sabi. En platen zelfs, want pocket draait ja volgens mij voor. Meneer Sabef na Fabio ne sabe ten fesi. Maar bleach. Dat is bekend onder jongeren. Maar mij zien gewoon dan Mina Juka Boy en zo. Dus de vraag is, ja, maar ik denk dat het te maken heeft met een MPP samen met die ervoor. Ik laat me kom bij elkaar even. Want die is zo, zoals hij het zegt, ik ben rasbewust. En mensen let wel, Baganatori gaat over de dingen van alle dag. Hij kent die gisteren, hij zit in de RVC van de STVS. Ik heb hem al. Kendrick, op mijn telefoon heb ik een betere foto, hoor. Deze. Ja, is dat de rasbewuste Juka Boy?
4: Dat is de rasbewuste Maron. Kendrick, jij mag mij Juka Boy noemen.
0: Ik mag jou wel Juka Boy noemen.
4: Die verkeerd, dus ik voel me er niet naar bij.
0: Ja, maar dat noem me. Afaswade maf abab reageren, maar reageer fel. En ik zei nog, je hebt de Imorofel.
4: Ja.
0: Ja, zolang je me niet op Frans Pinas laat lijken, want ik doe dan ook het interview.
4: Ik denk dat jij de gelegenheid krijgt om mij te corrigeren. Bewust.
0: Ja, maar waarom ga je dan bewust in de fout zodat ik je moet corrigeren? Ik weet, je bent...
4: Reciprociteit. Afana. Laat me eens groeten. Luisteraars, goedemiddag. Mima Tilembo van Waka.
0: Ja. Is dat verkeerd, want... niet Arkazani, en natuurlijk allemaal dat MPP, dat kunnen we natuurlijk af, want zo praten we niet. Ja. Dat is onbeschoft. Zeker niet in een interview kan je dat doen. Een keer kan je misschien boos worden en je zit op het voetbalveld met een Madira Amonegia balfly. Dat je kan loesen even, maar dat is op een voetbalveld.
4: Uh-huh.
0: Maar zo in een interview, dat leek mij inderdaad een stap te ver. Maar, dus laat me het kop access aan Pies Borso. If mina wa mij dag, ik ben aan mijn gamim chinju kamati Kendrick dag, geen probleem toch?
4: Geen probleem.
0: Geen probleem.
4: Geen probleem. Nee, geen probleem. Laat me vooropgesteld hier, hè. Ik ben hier niet de mond van meneer Brunswijk om te praten namens meneer Brunswijk. Dus geen zin, ik praat op persoonlijke titel. Wat we gezien hebben... is een man met roots in India, nakomeling van de contractarbeider, die denigrerende uitlatingen doet over nazaten van de ontheemde Afrikaan die in Suriname als slaaf te werk gesteld is en die de vrijheid koos boven de slavernij. Dat heb ik gezien. Worst case scenario, het is waar. Worst case scenario, toch? Want mensen vragen, ja, het kan waar zijn. Laten we zeggen, het is waar, toch? Geeft dat die man het recht om zich zo uit te laten? 1000 keren nee. Maar net wat ik zeg, if me go na mi mati, trouwens, is dat de man dat hij choose, man zie daar, hey, me ga mi kuli mati choose. Me ga mi brother lale, Ali Munaf, toch? Me ga mi kuli mati. Is wat anders dan als ik zeg, MPP, kuli, is wat anders, toch?
0: Ja, dat is niet gepast.
4: Dus, maar ik kies bewust voor het lelijkste, omdat, waarom zeg ik dat? Iemand die zich denkt zo te kunnen uitdrukken over een groepsgenoot van mij, ik doe met kinderlijk gemak na. En ik noem hem een MPP Kuli Janjang.
0: Ja, maar dat bedoel ik toch? Dat ja. niet laat Arkie even. Als je dat zo doet,
4: ja.
0: Dan laat je mij niet op Frans Pinas lijken. En ik wil dat niet. Ik wil limbo blijven, toch?
4: Jij hebt de mogelijkheid om mij te corrigeren.
0: Nee, maar daarom zei ik het aan het begin. Laat mij limbo blijven. En breng me niet in die positie dat mensen mij komen vergelijken met Pinas.
4: Nee, mensen kunnen jou niet vergelijken dus, met Pino.
0: Dus zeg dat AUB niet zo.
4: Nogmaals. Jij bent de man die het hier voor het zeggen heeft. Maar nogmaals, als... Ik zeg het nogmaals.
0: Ja, maar nee. Maar je hoeft het niet te herhalen.
4: Ik ga het niet herhalen. Ik zeg, als die man gewoon uit zijn dolle kop... Laat me voor het gemak zeggen... in zijn hoofd kan halen om dat zo te doen... in een uitzending doe ik dat met kinderlijk gemak. Alleen, ik moet rekening houden met jou. Toch? Maar... op basis van reciprociteit horen we deze mensen zo aan te pakken. Anders doet een ander het weer. Die ene grapje, hoe heet die?
0: Maar waar we voor moeten waken... want anders gaat die discussie dan inderdaad in een ander soort vaarwater terechtkomen. En dat is... dus we moeten niet doen alsof die meneer... ik weet niet eens hoe die meneer heet hoor... alsof hij namens een bepaalde groep gesproken heeft. Die man praat op eigen titel, toch? Dus val hem aan en ervaar het niet alsof hij de woordvoerder is van Hindustan. Want dat is niet het geval.
4: Nee, duidelijk niet, toch? En daarom zeg ik tegen hem. Omdat ik niet de groep Hindustan dat heb horen zeggen. Ik heb hem het horen zeggen.
0: Ja.
4: Mijn woorden zijn aan hem gericht. Echt aan hem gericht. Niemand anders.
0: Maar weet je, er zijn toch mensen, Kai. Daarom, omdat je nou een scoreboy, je hebt veel ervaring, toch? Je hoeft geen MPP te zeggen. Nee, Vitayama, je juka. Amei wrak. Waarom?
4: Ja, maar dat zeg ik toch. Het is de connotatie toch, je juka. Ik bedoel, het is toch wat anders. Dat woord juka is ontworpen als scheldwoord richting de Marons. Daar hoeft er geen twijfel over te bestaan. De man ikaru juka, de man ikaru blauwkop.
0: Maar als het een scheldwoord is, waarom accepteer je dan als ik het tegen je zeg? Megami juka mati.
4: Er is dat we noemen een geuzennaam. En dat zijn namen die je... aanneemt of waar je een beetje toleranter tegen bent. Maar hangt er helemaal vanaf in welke connotatie je het gebruikt.
0: Mm-hmm.
4: Bijvoorbeeld het woord meid. Meid. Ik raap u. Mm-hmm. Oh, meid, mee. Kijk wat die meid doet. Is wat anders. You know?
0: Mm-hmm.
4: Het ligt ook aan de connotatie van je bedoel. En als het negatief bejegend wordt, dat is hoor, dan mag je daar. Ik vind dat je daar tegen op mag komen, ja. En je moet... daar tegenop komen. En ik ben niet iemand van gematigd doen. Ik ben niet geconditioneerd. Me ano de maza in, ik klap me links, dan moet draai rechts geven. No? Als ik... Nee, laat me netjes.
0: Ja, Misabi, jij bent radicaal. Gelukkig dat je dus...
4: Laat me toch een beetje context geven. Waarom?
0: Mm.
4: Onze voorouders, zwarte mensen, kwamen hier rond 1750, 1760. In het wilde, woeste Suriname. Nanga Anu, Brudu, Nanga Sweti, hebben we dit gemaakt tot kolonie Suriname, waar de witte man, de Nederlander, de Engelsman, de man met money verdient, money bouwt in kondre. Nanga Simi, Nanga Yubijis, maar met kondre, die zie, collecte aan dit idee. Dus, we weten hoe we hier samenkwamen. Ik weet ook hoe de voorvaderen van die grapjurk hier zijn gekomen. Toch? Mm. Dus dat hij ook ontdekt nou en wij bejegenen jou met Hindustani brada, dan kan jij het niet in je dolle hoofd halen om te praten over MPP Juka. Ongestraft. Dat werkt niet. Not on my watch. No. Allee, Rocco. Dan krijg je het ongesloten rouw en met een beetje peper erbij. Van mij. Dan herinner ik je aan je afkomst. Want uit India is hij gekomen als... hij is een nakomeling van een Dalit. En wat is een Dalit in India? De laagste kaste. Zelfs de straathond wordt beter behandeld dan hem daar. Dus, uno e behandel je boom, uno ja, we proberen voor mij qua sociale cohesie. Dat denk jij het te kunnen verstoren. Maar ik zeg het is opzet. Dit soort dingen gooit binnen de eter om wat nu bezig is binnen die regering om een sociale cohesie te vormen. Te vernietigen, want omvitten, hoe zullen we het dan?
0: Maar wat ik maar... wat ik vreemd vind...
4: Mag ik even afmaken? Dit soort mensen horen we verbaal te neutraliseren en in de kiem te smoren.
0: Verbaal te neutraliseren. Maar zonder te komen aan de presentator... maar de presentator... is zelfs ook een afstammeling, is zelf ook een in Nederland wonende Maron, toch?
4: Ja.
0: En die schijnt er niet zo wakker van te liggen zoals jij en vele anderen. Wij, Abisoy naar iedereen.
4: Ik persoonlijk vind ik het aan de ene kant prima dat we weten dat er tenminste één grapjurk daar zo over denkt dat hij zich zo kan uitlaten. Ik wil me over de presentator niet echt iets zeggen. Waarom? I have my share with him already. Ik weet het. Toch? Maar die lading, die volledige lading leg ik neer bij die meneer die verklaringen heeft. Of die lelijke woorden heeft uitgesproken. Tamara usafetanga pinas.
0: Ja.
4: Maar het idee...
0: Maar ondanks het feit, tagi-tagi-mi, dat mino tak moro mi juka mati kairo. Mo tak mo tak ho mi mati kairo.
4: Ik heb een probleem met dat. Tim Doro, ik krijg die korting nog steeds. In zo'n bedrijf, en als hij bij mij komt, is het idem. Een probleem dat nog daar. Maar wanneer het gaat omdat je bewust denigrerend of schofferend de zaak wil brengen, omdat uno mag go fysiek, maar even bij kan, je zit hypoteren, betek je. Maar omdat ik het verbaal kan, we hebben genoeg tussen onze oren gestopt om deze mensen verbaal een repliek te dienen, dan doen we dat zo. Als nakomeling van de Maron is geen Migansama, laat me het zo zeggen. De voorouders van mij hebben geen vrijheid gekregen omdat ze verbaal lief waren naar de witte man. Dat is geschiedenis, dat zijn feiten. De witte man die onze vrijheid bedreigde, werd niet vermoord. Hij werd afgeslacht. Nog een keer, hij werd afgeslacht, zodat hij nog zijn nakomelingen een gevaar voor ons konden vormen. En vandaag de dag denken een paar grapjurken om een zootje met ons te kunnen nemen. Nee, het werkt zo niet. Het bloed van die mannen loopt nog door mij en het raast door mij wanneer ik dit soort grappen zie.
0: Zullen je zien, misabi, langer zullen je zien.
4: Normaal gewoon fysical, maar dat is woord, toen zei abi.
0: Ja, misabi, want jij had al in 30 lezen. Solisi, mijn Britta is nog geboren in 1943, 44.
4: Het is beter om als vrij man te sterven dan te lopen aan de leiband van een paar mensen die jou Juka of MPP Juka noemen.
0: Ja.
4: Simpel. Simpel. En ik ga je nog, laat me je nog iets geven waarom dat soort dingen me irriteren. Onze voorvaderen hebben gewerkt. En er liepen een aantal plantages daar. Die trasma kon, die ben moest lukusang de bigisma voelen doen. Die een contract voor de ba. Waren er maar 2 plantages over, mijn broer. De man dat etactide dat men aan jullie rokotranga, ono sapsana rokotranga. Dus, dat irriteert dat. Isabi, en dan mogen we ze nooit die gelegenheid geven om zo over ons te praten. Want het begint met praten. Denk maar aan Rwanda. Het begint met praten. Het begint met denigreren. Het begint met schelden. En Tamara, dan hebben we een ander probleem. Dus, dit door die zie je Abif pakken aan direct. Waardoor geen enkele andere die dat in hun hoofd haalt om het weer te doen. Maar Ori was een van ze die het al gedaan had. En die andere, hoe heet die? Die ingenieur, Kalu, zijn dezelfde soort mensen. Jugrabu, dus die 3 mensen. Dat soort uitspraken komen uit ze. En die persoon horen we ze te vertellen dat het zo niet werkt.
0: Nog
4: we gaan elkaar respecteren, dat we het doen. In elk ander geval, Basi, if you take me aan, recht evenredig krijg je A van mij terug. Simpel.
0: Jij bent nog in de RVC-STVS?
4: Ik zit nog in de RVC-STVS.

0: Ja, laten we het even over wat anders hebben. De rechten van de STVS. Sommige mensen hebben gezegd, anoam, chimpies money. Pai.
1: Ja. Uh-huh.
0: Wat kan je ons daarover vertellen?
1: Ik laat me voorop stellen. Bijna voor deze informatie zou je bij de directeur moeten zijn of de voorzitter van de raad. Maar nooit heb je de optie money en STVS georganiseerd. Nooit heb je de optie money.
0: En hoeveel is dat money nou?
1: Zeg dat niet?
0: Hoeveel is dat nu?
1: Als ik het goed heb, moet het $470,000 zijn.
0: Boy.
1: In diezelfde orde was het al. Altijd.
0: Ja, nou.
1: Natuurlijk. Ik bedoel, de geschiedenis is daar. Mensen kunnen dat natrekken.
0: Ja.
1: Dus aan de Cairo is dat gewoon, Sani. De feiten liggen daar. Ga kijken hoeveel de STVS de vorige week had betaald. Of, you know?
0: En maar ga je zeggen...
1: President Bouterse heeft hij twee achtereenvolgende week betaald.
0: Ja, maar ga je zeggen... WK is zo'n verslavend ding. Dat wie zou binnen 600, dat sommige mensen zelfs zouden zeggen, ik vind het niet erg hoor.
1: Nee, maar de STVS moet het terugverdienen, daar gaat het om. Want om het gewoon te subsidiëren, dat is niet de bedoeling.
0: Mm-hmm.
1: De STVS moet het terugverdienen.
0: Ja,
1: daar gaat het om. En de plannen die wij als raad hebben gezien, het zit er dik in dat het terugverdiend wordt. Dus, dan is dat geen probleem.
0: Oké, we gaan een ander moment erover praten. Ik moet toch het een en ander over lezen.
1: Met de directeur of de voorzitter van de raad, alsjeblieft.
0: Ja, die had een persconferentie vanmorgen, heb ik begrepen.
1: Ja.
0: Ja. Abon, ik, hey, dankjewel.
1: Ik ben mijn broer, Tangi. Zo lobby.
0: Oké, thank you.
1: Bye.
0: Nou, daar hebben we Kai gehad. Die zijn mening gegeven heeft. Nogal beladen. Maar goed, een grote vriend van mij zegt, een dwaas krijgt zoveel aandacht, is jammer. We hadden de man geen aandacht geven. Die meneer liep zelf op een schof, dus je kan niet meer van hem verwachten. Maar Milop Kenrich Jere, top. Jullie hebben voor harmonieuze banden gezorgd onder de bevolking, echt waar. Deze persoon is het dus niet eens met Abi Zoyna. De andere straat is de Powakastraat, Cliff, dankjewel. Ik krijg een foto hier, inderdaad, van korpschef Pinas. Mooie foto. Of 54 is hij geworden. Dat draai je naar Vies. Tyson stuurt me ook een foto. Breaking news. VS zegt vertrouwen op je OAS topman. Dit ding circuleert al een hele poos. Maar weet je, ik ben een beetje careful. Maar we moeten dat ding gaan uitzoeken. Want je weet, meneer Ramdien is daar met zijn hardwerkende assistente, mevrouw Jesseren. Ze werken de hele dag. De hele dag werken ze, daar bij OAS. Nadat hier de afspraken verder gemaakt zijn, wordt het werk daar verzet. Dag en nacht. Het is jammer dat ze dus nu onder een vergrootglas zitten. Dus we zullen... Dit ding zal gauw breken hoor, maar ik wil dat hij niet zo brengen als... nog even het een en ander afstemmen. En kijken hoe of wat. Meneer Lemboy had Cairo moeten vragen waarvoor 470.000 is betaald. Alleen voor het WK, dan is dat duur. Voor WK 2022 is er 400.000 betaald. En voor het heel pakket, niet alleen WK, maar ook WK U17, WK U20. Oké, ik heb geen info, dus deze. Ik zal het checken hoor, want er is inderdaad... Er is inderdaad een hele heisa over dat bedrag. En misschien moet het, maar het was nogmaals een persconferentie. En ik wil niet zeggen dat meneer Abi Zoyna dat die man elkaar doet. Dat kan aan ons liggen hoor, want ik heb ook een persconferentie van de president gemist. In eerste instantie bij Fuga, want die persconferentie.

0: Die van de pres was voor ons. Mijn maandag. Mifuga. Maar later bleek dat de fout bij mij was. Bij ons. Want die mail is gekomen op zondagavond. En we hebben dat gemist. Maar ik heb wel een mooi ding van de pres gehoord. Ik hou van korte, krachtige dingen die gezegd worden. Toch? Dus ik heb de president dit horen zeggen. Een quote. Heel kort zei ze dit.
1: Ik kom hier. Ik heb gedacht dat ik dit werk moest komen doen. Om te helpen dat we van één systeem, economisch en politiek, stappen zetten naar een ander systeem. Ik heb het een transitie genoemd. En ik heb gezegd, het gaat tijd en moeite kosten. Maar ik vraag wel aan die samenleving, laten we die lijn houden. Niet alles gaat direct gaan zoals u dat graag wil. Of ik. Niet alles gaat zoals ik het graag wil. Maar we blijven stappen zetten en ik hou die lijn vast. Stap voor stap om verbetering te brengen.
0: Ja, dit soort dingen moet ze vaker doen, vind ik. Aan de mensen uitleggen. Want eigenlijk zegt ze hiervan, ik ga niet afwijken. Dit is die lijn en ik doe het. Vanmiddag zijn ze aan het doen. Vanmiddag zijn ze aan het doen. Dit hoeft Tamara. En die waf die dit hoeft Tamara irriteert ons. Want we zijn mensen. Zo zijn mensen. Vooral Surinamse mensen. Isabi, zo zijn mensen. We willen dingen sneller zien. Isabi. We willen dingen sneller ervaren. Want je weet, onder andere dat gedoe daar bij economische zaken. Mibriti, Jamal, kan je voor me snijden? Ik heb hier in Bagan Natori gezegd. Er moet een YouTube-link zijn, Jami. Waarbij ik zeg, Kinka systeem. Nee. Ik heb 2 weken terug gesprek erover. Dan praat ik over Bazaron en die bende daar bij hem. Haal dat deel voor me gewoon even eruit. Nee, dat is het VAP Kinga systeem. 2 weken terug had een rood hemd aan. En dan weet hij dat hij daarmee legt uit. Dat Kinga systeem kan, maar ze moet gomorrow snel. Want als ze nog go snel if iemand doet, dan gaan de mensen die wij hebben afgewezen. En ik heb verwezen naar economische zaken. Ik zou even mijn arkie mee, maar... Nee, dat mijn pora directeur erop is aan best doen. Want er is geen koppen sneller. Als daarbij economische zaken... Ik weet niet wat die mevrouw gedaan heeft. Maar als daarbij economische zaken de mensen daar zaten namens de vorige regering. Dan komt er een nieuwe regering. Hoe ga je echt wel kunnen doen met dezelfde mensen... Hoe zou je het anders willen doen? Hoe? Vertel me. Vanwege het beleid van die mensen... heb je een andere regering gekozen. Dan kan je als andere regering in mijn hoofd niet komen vullen met diezelfde mensen. Noem het hoe je wil. Je mag het korp, je mag het koppensneller noemen. Je kan Karin Veiwani, maar het gaat niet werken. En volgens mij is het gaan dagen bij Bazaron, volgens mij. Maar Miloba koot van pres. Ze zegt duidelijk... ik heb gezegd... het is time.
1: Ik kom hier. Ik heb gedacht dat ik dit werk moest komen doen... om te helpen... dat we van één systeem... economisch en politiek... stappen zetten naar een ander systeem. Ik heb het een transitie genoemd. En ik heb gezegd... het gaat tijd en moeite kosten. Maar ik vraag wel aan die samenleving... Laten we die lijn houden. Niet alles gaat direct gaan zoals u dat graag wil. Of ik. Niet alles gaat zoals ik het graag wil. Maar we blijven stappen zetten en ik hou die lijn vast. Stap voor stap om verbetering te brengen.
0: Oké, dat was de president. Ze sprak Lindveld een week terug. En dit fragment is daaruit gehaald. Ze is nu in Brazilië. We krijgen dus als ze terug is een update over het bezoek. Maar uiteindelijk zal dat van meneer Ramdien en mevrouw Ramdien en mevrouw Jesseren. Het zal, denk ik, uiteindelijk toch naar buiten komen. No? Zodat we precies weten wat ze daar gedaan hebben. Want OAS is geen Suriname. Isabi, wij doen die dingen hier in Suriname en we komen er weg mee. Maar je denkt dat de organisatie die zie, Friends and Family, daar ben je vanaf vandaag ben je het. We gaan even wippen. En als je lekker bent, dan ben je vanaf vandaag ben jij bij mij. Het werkt niet zo, mensen. In dit soort van, in de grote wereld. Drap je de mouwen aan zijn elkaar transparantie. Transparantie. Je komt niet als helikopter. Ik kon ze kie bakasee. Je sabi? Ik kon ze kie tere. Zo maar aan jou. Piep mopo. Zo piep mopo. Ik kon ze kie tere gewoon zo. Komplee om mijn aya. Gratis. Aan heroko zo. Ja, heroko, ja. Hier alleen kennen ze. Je weet niet wie ik ben. Hier kennen ze. Je weet niet. Dus wacht even. Wat zegt u? U gaat me bekeuren. U gaat me boete opleggen. Even. U weet niet wie ik ben, no? Alleen hier werkt. U weet niet wie ik ben. Isabi. Mick LeBron James Ray. Door ready in Amerika. Je denkt aan mijn Tigers go to. Aan mijn tak pull over. Sir, pull over. Je denkt aan mijn zakar uit. If you look back, go to that man. Can you step off the car, please? Step on the car, please. Can I see your registration? License? Ik denk LeBron James wat daar, man. Miss Officer, you don't know who I am? Officer Sabi, maar mijn boot en mijn bakker of mijn ja ticket. No, you don't know who I am. Hier werkt dat, hier. Ze gaan uit. Ze gaan uit hier, maar ze gaan uit tangen, ja, zo. Je weet niet, ik ben nou. Dat is goed, hoor. Ik vind ook mooi, je bel, dit is als goed, je bel. Hij vroeg gewoon maar af, mij ja, en staat als goed, dus snap daar in zijn hemd, hij reed door. Grapjes. Oh, en zo leren we nu. Als je wil wippen, ga in Suriname wippen. Daar is er genoeg wipgelegenheid. Hier wordt er niet gewipt, hier wordt er gewerkt. Meneer Karning. Leg alleen maar uit hoe de mensen daar werken. Wip ne wip ja. Faboy betakasani. Fasali betakasani. Een beetje disrespectful. Yes, hier. Boel de boel, zo hara. In de kas op boel de boel. Nee hoor. Wij zeggen. Draar. Wip ne wip, zo hara. Suriname kan je gaan. Suriname hebben. Daar niet. Hey, dat een van Hanna's Lus was een mooie reportage. We hebben by the way straks weer één. Om 5:30. Maar Hanna's Lus was een mooie reportage. De man dat hij na tegen Archie van bepaalde mensen. De man had arka probleem. De man dacht, oh, de man arki zo mee tampe. Wat? Na reportage leren we waar bepaalde mensen wonen. Sama bemoeizuchtig jaren. Waardoor uno het trigger aan bemoeizucht voor mij ook toe. Komt door jullie. En dan moet ik jullie een rode kaart geven. Isabi, we triggeren. Dus mijn arga interview. Dan een maan van als deze dag. Oh, die mensen, dit zijn de mensen die hier wonen. Mevrouw Fried, sama van vrouw, nee. Overman en vrouw, nee, no? Maar, los van aan nieuwsgierigheid, is het wel belangrijk, dames en heren, om te luisteren naar een probleem zijn in Smaabi. En we draaien hier een interview, want volgens mij hebben bijna 15.000 mensen al naar gekeken op YouTube. Dus als je dat heel ding wil zien, ga je weer gaan kijken. Maar het heeft te maken met het feit dat de Maasai Tana Hanna's Lus, die mensen hebben al langer dan 10 jaar... hebben ze te maken met, van mijn karasani, beslaglegging op hun percelen. Beslaglegging op hun percelen. En de man dat hier nog een aantal lezingba hebben ze geprobeerd om dit probleem op te lossen, maar ze krijgen steeds nul op het rekest. En wat dat is, we did it ja, Kijk hoeveel mensen, ze hebben ook te maken met beslaglegging. Limbo woont ook hier.

0: faut que je réussisse. De ça, oui. Mais si je peux pas qu'il y ait un petit chien, ça n'est pas qu'il y ait de la paix. Après, ça va falloir ouvrir ma tacala, ça y est. Mami Archie, mi opa oplos en Kong, mami Archie ook toe, en mi heren ook toe, dames en heren. Wie waar woont?
1: We zitten al vanaf 2012, eigenlijk eerder al, hoor, met beslagleggingen. Als ik hier kijk, 23 februari 2012. Dus vanaf die tijd zijn we bezig te vechten tegen beslagleggers. En als je 2026 aftrekt van 2012, dan weet je hoe lang we al bezig zijn. We zijn naar de regering gegaan, mediahuizen. We zijn een paar keer bij DNA geprotesteerd. Hier zijn we met bordjes zelf gaan protesteren. Maar niemand luistert naar ons. Mm. Het is onze advocaat die op de achtergrond bezig is te praten met deze beslagleggers, waardoor je ziet dat bepaalde van ze zich, weet je, zich terugtrekken en bepaalde zaken een beetje lopen. Maar we zitten nog met drie. Mm. En die houden echt het been stijf. En, ik heb bijvoorbeeld buurtbewoners hier die al gepensioneerd zijn. Anderen zijn sinds 2012 zelf klaar met betalen, want ze hebben één keer het bedrag kunnen betalen. En ik heb bijvoorbeeld zeker mevrouw Sandvliet, die is al, als ik het goed heb, precies 11 jaar klaar met betalen. Mm. En tot nu toe kan ze dat huis niet op haar naam krijgen. Je hebt mensen in het project hier die een beschikking hebben gehad, maar ze kunnen de rest van hun zaken niet regelen, omdat er beslag gelegd is. Maar ze zijn al klaar met betalen, ze hebben een beschikking gekregen. En ze blijven vastzitten, want er zijn beslagleggers hier. Men luistert letterlijk naar ons. Men luistert niet naar ons als je op bezoek gaat bij mensen. Ik was vorige week nog op bezoek bij een bepaalde prominente figuren. Ze kijken je aan, ze beloven je. Nu gaan we bellen naar daar en daar. En je hoort zo van ons. Over, nee, morgen bellen we u. Dus dat soort, dus alsof we kleine kinderen zijn. En men maakt gewoon geen contact meer met ons. Wat ik jammer vind is dat we prominente figuren ook in dit project hebben. Het is een volksbuurt. Je zou ervan uitgaan dat dus mensen die het niet zo breed hebben dan de huizen zouden kopen. Maar je hebt prominente figuren die huizen hier hebben gekocht in het project. We hebben bijvoorbeeld mevrouw Afonsoa.
0: Dus ja, mevrouw Afonsoa. Mm-hmm.
1: We hebben meneer Lang hier.
0: Al die tijd Lang ook, Lang van kabinet Pres.
1: We hebben mevrouw De Goyo hier.
0: Ex-minister De Goyo, nu dichtbij meneer Mesikaba.
1: We hebben meneer Nede hier.
0: Laurens Nede van NMR.
1: We hebben Eskak Nading is hier. Eskak, mevrouw Jennifer Vreedzaam.
0: Mevrouw Vreedzaam, meneer Eskak, directeur Binnenlandse Zaken. Mevrouw Vreedzaam, DNA-lid.
1: Is ook hier. Helpen jullie maar.
2: Valies
1: is ook hier.
0: Al die tijd wil Valies helaas dus aan mijn tang.
1: We hebben heel wat prominente figuren hier in dit project. En hun huizen zitten ook in de beslaglegging.
0: Al die tijd. Later die maar dat ding. Ik weet deze mevrouw Overman, is niet nu bezig. Moet hij eerlijk, er is niet nu. Een vrouw na jaar in, jaar uit. Ja. Later die maar dat ding oplossen hoor. Wat heb ik nog? Simons, oké. Maar alleen maar dat van Ramdin moet uitgezocht worden. Het zal worden uitgezocht, het zal duidelijk worden wat daar allemaal gebeurd is. Kijk, Amang Ramdin. Kijk, ik kan zeggen dat je. Je moet niet op dingen reageren van mensen elke keer. Maar ja, maar Santaki aan het publiek. Dat Amaram die tek niet deze, Amaram tek de papier af me, niet deze, Amaram teki. Die waren wel een keer op keer gezegd. Je hebt mijn werk genomen, toegeëigend en daarmee. Die zou weer de weg verder geplaveid naar de top. Die zou weer nog dat misgrief een stuk in voering. Wat maakt dat je wel eens hier dat ach. Hij is een gek, laat hem. Maar if Amma, ik persisteer. Amma schrijft wel heerstand op FB van I. I teka Marokko.

Ele agora vai esgoar pra chorão. Kaya andak bestiden aan de Afro Ubuntu beurs 30 en 31 mei. Ik zal u laten interviewen. Ik kan een interview van u afnemen. Ja, maar dat foto van Mango Mekiara. Oké, we gaan... mag ik mijn telefoon? Een paar berichten te lezen.

der Verlies wohnt. Nee, nee, nee. Dat is een beetje privé. Hetzelfde zou gebeuren met het Wanica ziekenhuis in eerste instantie. Het stuk grond aan de Indira Gandhiweg waar ze eerst gebouwd zouden worden, was bezwaard met de hypotheek. En gelukkig heeft men het op tijd ontdekt waar de toenmalige regering uitgeweken is naar de huidige locatie. Bij Boppo kwam je er ook niet mee weg. Boppo zou je antwoord geven op de vraag, je weet niet wie ik ben. Was goed, Boppo. Ja, ja, ja, maar dat na. Korte lijn, maar dat ook klaar. Maar Limbo Frans Pinas is toch je mattie KBC tijd. Okay. Maar dat wat. Dan moet ik zeggen dat het goed is. Maakt niet uit wie mattie is en wie niet. Ik zou me wel eens met die Frans Sagasan zijn met drappen. Is afkeurenswaardig aan de no. Maar haar ding was een interview met Doekie en Gadien, weet ik veel. Ja, maar zijn vrouw heeft met mij geslapen. Ingekletst. Maar dat is niet gewoon dat voor Surinaamse maatstaven is het misschien niet gangbaar, maar voor ons wel. Dus met haar. Maar oké, okay, dan moet je je richten op Nederlanders, hoor, man. Ik heb even een vraag. Ik zag de echtgenoot van de president lopen op de rode loper. Mag dat wel? Want tijdens Chan hadden ze aangegeven dat Mel niet erop mag lopen, toch? Of vergis ik me? Was hij op de rode loper? Maar ik dacht dat hij... Archibuer, want hij had ik ook mee verdedigd. Sami Shi... de zaak was bij de trap van het vliegtuig. Dus hij had geen andere keuze. Zo. Je stapt er vanaf van de trap, ben je gelijk op dat ding. En daar stonden daar de mensen van de Surinaamse delegatie die al daar zijn. Hè? Als ik het goed heb gevolgd hoor. Ik zag Bova, minister Bova. Ik zag ministers Bova. Van Ramanien voor de Defensie. En een paar mensen van Suriname. En hij komt uit het vliegtuig en dan geef je gelijk handdruk en zo. Dat heb ik gezien. Als de man niet op de loper mocht komen, dan maar bim jumpen over een trap of een plane. En dat is natuurlijk niet, zou niet te doen zijn. Maar ik zal beter kijken hoor, misschien klets ik maar wat. Ik hou van deze quote. Stop gedoe, ik blijf netjes. Two wrongs will make one right. Ik hou van deze quote. Van modderwater kan je in 24 uur geen schoon drinkwater maken. Als ze harder gaat, maakt ze geen 2 jaar vol. Think about that. Oké, okay. Dankjewel. Ah. Lim Kasi vandaag een conferentie met Kasi's uit de hele regio. Limbuda Yunoshi Militair Hospitaal, Revalidatiecentrum, Academisch Ziekenhuis, Sumu. En Lim Openbaar Groen kon het door buren opgestapelde rommel langs de goot tegenover mijn poort niet opruimen. De graafmachine zou tegen de EBS-bedrading komen. Op hun aangeven moest ik bij OW en het KPS vergunning aanvragen om de boel op te ruimen en te verharden. OW, Openbaar Groen en KPS hebben zonder steekhoudende argumentatie het verzoek na 6 maanden afgewezen. Die mevrouw op die afdeling begreep het ook niet en zou zich persoonlijk komen oriënteren. Ik heb er nooit gezien, nog gehoord. Heb de minister laatst bij Crioro gezien? Wilde hem niet lastig vallen, want Amambe komt bij Wan Brede Funyang. En de president zegt Limbo, tiro, tiro. Limbo, hetzelfde geldt voor openbare werken, minister Sang o Abi Fukenki Nawet bezetting. En Ramdin Nanga Yasun Egisra Rasheng. Ja, dit is vervelend zo.
Az igen a várszén. Kijk, als ik dingen waar zijn, ik ga niet lachen omdat ik geen fan ben van Ramdin. Eigenlijk zouden we moeten hopen dat het slechts insinuaties zijn. Eigenlijk zouden we moeten hopen dat het fake news is. Because if it ain't fake news, dan zijn we allemaal de klos, want dan kijkt men naar het land. Isabi? Men gaat niet kijken naar... je was member of VHP. En... Die deed me ook al zijn. Die deed me ook al konden. Maar dan was er een man. Goedemiddag, alleen maar wij willen graag aandacht hebben voor de melkweg te Reisdijk. Er zijn daar twee mensen die de weg hebben vernietigd. De goten en de bermen opgehaald, waar de IBS-palen in de goot zijn gekomen. Met alle gevolgen van dien. En dat er een stop komt aan het zand opgraven. Er is hier al landbouwgrond en geen zware trucks op de weg. Limbo, ik hoor via DTV dat wat minister Nosap zingt aan volkslied Fusranang. Sumarenang. Minister Bova kan meteen zeggen of dat van Ramdin waar is of niet. Bova hoort het antwoord te weten. Die straat heet Poaka straat. Maar die man is niet namens Suriname daar, hè. Maar ja, Bova kan het eerder weten. Waarom houden bepaalde mensen... Nee. Waarom houden bepaalde mensen van vergelijken? Iemand komt met een bericht van toen met betrekking tot betaling WK-rechten... Men moet beseffen dat alles duurder wordt in de wereld. Het kan nooit hetzelfde bedrag zijn als toen, zegt Gerald. Lembo mi werikbara, Fushi attenti bij het paleis. Wanneer wordt het weggehaald? Waar is Prevo? Lembo Hanna's Lust 2 project voor toen draagkrachtige mensen. Zij hebben middels een lening van de SVSB... en een contract met een aannemer gebouwd. Niet de staat Suriname heeft gefinancierd. Ondertussen zijn deze mensen in hun maatschappelijk leven gegroeid... en zijn ze niet verhuisd. Ik ga je zeggen... Agrippe, bien vrede, mi baga. Lembo, je vergist je. Missie Kaba werkt met de vorige directeur van Volksgezondheid en het werkt. Ik heb niet gezegd dat mevrouw Gugoyo directeur is. Hebt u me dat horen zeggen? Dus...

kopen. Dan gaan jullie weer mensen doodschieten van het gebied en ze veroordelen. Kunnen jullie er Hooghart uitnodigen om te praten over de komende loononderhandelingen? En waarom de ambtenaren die 50% loonsverhoging onder Boudersen nog niet hebben gehad? Lim, dankjewel voor je bijdrage. Zonder de heren van waterleiding hun werk naar behoren konden doen. Of zo dat. Want ik hoef ze niet te bedanken. Ze moeten hun werk ook zonder Limbo kunnen doen. Mami Garo, uno bridi dat ik de man klaar was. Ik neem het voor ze op hoor, want ik weet. Sommige mensen zijn inderdaad ontevreden. Maar ik weet, kijk, die leiding bij... bij waterleiding bestaat niet uit een stelletje, hoe zeg je dat? Meneer Linga Sabaroko, Ama Sababedrijf, en meneer Oosterling ondersteun op een afstand. En je weet, nee, ik kan zeggen wat je wil, een combinatie tranga. Miltai, elke combinatie tranga. En ze doen hun best om te helpen. En dan kan je mooi zeggen, ja, het is hun werk. Ja, het is hun werk. Maar het is ook het werk van vele andere parastatale bedrijven wanneer u klaagt. En ze luisteren gewoon naar u. Niet naar u. Limburg, in uw vraaggesprek... met SWM ben ik niet in de gelegenheid geweest de vraag aan de medewerkers te stellen of we in de toekomst niet meer afhankelijk zullen zijn van een hydrofoor. Meneer Limbo laat iedere burger gebruik een weegschaal en het gewicht voor je woorden. Laat iedere burger een bijdrage leveren om te kunnen genieten van WK 2026. Goedemiddag, heb sterk de indruk... Oh shit, sorry. Ik heb sterk de indruk dat dit alles vanuit de Noordzee, met name ene meneer Ramcharan, dat het voor verstoring moet zorgen binnen onze samenleving. Linksom en rechtsom wil men voor ontwrichting zorgen. Geen podium voor deze mensen. Limburg, ben de kluts kwijt hoor, over de reactie van de ABOP. Wat die man daar gezegd heeft, is de denkwijze van een groep. De ABOP doet alsof dit vreemd is. Die Kai maakt het nog erger door te zeggen dat hij Juke of Maron is. Maron is een beledigende term. Er zijn geen Marons naar Suriname gebracht als slaven. De mensen zijn echt in de war. Oefenloze discussie. Limbo, de uitspraak past niet, maar de essentie van de zaak wordt verlegd. Ik heb niet gehoord dat delen uit de gemeenschap worden gecorrigeerd wanneer die taal gebruiken tegen de wettelijke macht. Het zou goed zijn als de ABOP gaat uitzoeken wat er werkelijk waar is. Brunsi weet nooit wat, zelfs toen hij VP was. De union kalakadai atet draai en de pot verwijt de ketel en dat zwart dat het zwart ziet. Mirjam zegt dat. Astrid die zegt, middag Limbo, trawa e kardien srefi, juka loutje. Goedemiddag, een belangrijke vraag die Radio Stanvassen moet stellen. Hoe kom je aan het geld? En als het waar is, heeft Janet mooi gespeeld om de... Ja, oké. Okay. Middag Limbo, niet alleen voor... Brunswijk heeft hij gesproken. Ook NDP heeft hij een criminele bende genoemd. Sorry hoor Limbo, maar ik heb het gevoel dat je... met een zekere vrees standvast met hand en tand zit te verdedigen. Misschien weten ze iets van jou of je station voordat je voorzichtig bent. Frans Pinaans zou de goede man gelijk moeten corrigeren. Dus ik weet, heb ik van standvast te verdedigen ofzo? Maar je hebt een paar zieke mensen hoor. Ik weet niet waar ik standvast verdedigd heb. Ga weer luisteren hoor, meneer of mevrouw. En wat zou standvast van me moeten weten?

Hij heeft ook Lim FM naam genoemd bij het interview met DTV. Wie precies? Terwijl Toerastraat, Rengsaf. Ja, dat hebben we intussen al begrepen. Dank u wel voor de correctie. Goedemiddag met Sigmund. Hé, wie was die Sigmund? Als de onderhoudstroken worden uitgegeven, is het vanzelfsprekend dat men goten niet kan ophalen. Het is niet vreemd dat gebieden onder water raken. Het zal niet vreemd zijn dat binnenkort, om dezelfde reden, veel gebieden rondom de Boomskriek onder water zullen lopen. Dan pas zal de overheid misschien ingrijpen. Lembo, sommige vrouwen gaan niet meer naar de gym, maar naar gym. Dat is geen mevrouw Veel, maar mevrouw Vijf. Ja, mevrouw Vijf. Fout, de benen hebben wel te maken met BT. Je moet de nieuwsitems kunnen bijbenen. En als u slanker wordt, gaat uw zoon meer lijken. Gaat uw zoon meer lijken, mijn zoon. Zonen. Intussen zijn er twee, hè. Oké, dan moet ik even doorscrollen. Meneer, als dat van Ramdien waar is, dat is het karma waar die hem achtervolgt. En een karma, dat is alleen mijn takkie. Hoe zijn ze in het Engels? Let the business be business. Don't involve personal matters in business. Limburg. Wanneer gaat jullie IC van Paramaribo uitnodigen om in gesprek te gaan over de tourbussen en de Zwarte Loofbrugstraat met geluidsoverlast? Elwood zit met de jongeren en de jeugd in de tourbussen elke avond tot 3:00 's morgens. Soms kan ik me niks ophalen als iemand in je uitzending een onzin zou verkondigen. Begreep dat. De metronieten zijn bezig in het Cabo-gebied. Vallende onder Zelos en ze storen zich aan niets. Wat doet Zelos? Cliff, de trip van de vorige regering naar Dubai heeft de staat $1 miljoen gekost. Wat voor voordelen hebben we eruit kunnen halen? De WK-uitzending komt het volk tegemoet en niet alleen friends and family. Lim, in Nederland is het vanaf vorige week verboden dat bepaalde geloofsovertuigingen hun kinderen thuis scholen. De Mennonieten kunnen de flauwekul daar niet meer uithalen. Iemand vindt, SWM kan het werk niet aan, er moet nog een waterbedrijf bij komen. Waarom kunnen wij je niet meer zien op de televisie? Lim 19 pompen zitten in een loods en SU loopt onder water. Hoe dan? Kan je een programma laten verzorgen over dromen? Ik droomde dat ik een tas met geld had gevonden. Me pina le kwam fadon doivi, zegt Ligia. Onze president heeft tijdens de persconferentie goed en duidelijk uitleg gegeven over de redenen van haar bezoek aan Brazilië en de Dominicaanse Republiek.
Over de delegatie heeft zij per functionaris verklaard waarom zij mee reizen. Miljoenen mensen over de wereld hebben kunnen aanschouwen hoe de president van Brazilië onze president bij aankomst zeer waardig heeft ontvangen. Trek je stoute schoenen aan. Interview juristen, advocaten, rechters, universiteitsstudenten met betrekking tot CCG, het vonnis. Naar mijn mening is ons rechtssysteem gecrashed. Velen die veroordeeld zijn, als ze aan de hand van het vonnis van CCG vragen hun case opnieuw te behandelen, komen ze onmiddellijk vrij. Heel lang is door advocaten gewaarschuwd dat Suriname zich niet houdt aan gesloten verdragen. Maar ons betekent de weggelopen slaven, we zijn geen weggelopen slaven, maar vrijheidsstrijders. De scheldwoorden waren niet op zijn plaats, maar die man heeft blijkbaar zijn frustratie de vrije loop gegeven. Dat van die meneer Ramdin is kleptomanie.

om even voor te borduren op dat van Sigmund. Ik heb de operator van de machine die bezig was aan de Amatietstraat gevraagd waarom ze niet gelijk de kokosbomen omver halen. Hij moest zoveel moeite doen om omheen de bomen de gracht uit te graven. En de droge honderden noten zorgen allemaal voor een verstopping bij elke koker die loopt onder de wegen, zegt Erwin. Wat een mampje advertentie. Voor Vinter waraak, want Vinter dat ik me daar zie, dan mag pori. Dus voor Vinter kies Atti Bronne en Shella. En de mensen van Improzer en Sustame en noem maar op. Laten we die advertentie even inschuiven. Vriend, daar mag ik even uit beeld. Dan kunnen we dus de advertenties laten horen. Ik ben straks bij jou terug.

0: duizend mensen. Wow, Vara! Orca, Cedre Erik alias Winter. Als
1: ben jij klaar voor de volgende stap in security? Bij InProser bieden we plaatsingsmogelijkheden voor security officers vanaf 25 jaar. Gemotiveerde starters die het vak willen leren. Professionals die verder carrière willen maken door middel van specialisatie of een leidinggevende functie. En middelmanagers die de visies helpen aansturen. Wat staat daar tegenover? Een professionele organisatie die diensten biedt aan het topsegment van bedrijven en organisaties op A1 toplocaties. Met een sterk team en een aantrekkelijke pensioen. Hoogwaardige opleidingen en een salaris en voorwaarden waar je op vooruit gaat. Wij onderscheiden ons met ISO-certificeringen en de Blue Wave Platinum Badge. Stuur ons een privébericht op 74-5x2 voor meer informatie of kom persoonlijk langs aan de Virola Straat 4. InProster, Safety Through Innovation.
2: Sepi mi kudu.
3: Ja mi lobby, mi popki. Mi sugrus krati.
2: Shall I send money, Jim? Buy a me beji. Chami gonna carry transfer Western Union. Make me go take me chin gebroken.
3: Vrouw, let ya pakoku. Heb je ook een Western Union? Unaf go so far?
2: Nee, mi wan gonna carry transfer aan de Johan Adolf Pengelstraat.
3: Mi sugrus krati. Als we net hier om de hoek gaan.
2: Maar verstang je niet verstand dat mi no wan?
3: Dan breng ik je op de e-bike. Geen benzine verbruik. Essentie, Odorobaka.
2: Isapsang, doe zei Wani.
3: Mi popchi, a city, hè?
2: Mi teji no cham konja. A Western Union dis nap euro, den nap dollar. Mi chis mi man biji euro dat de wan konjim SRD.
3: Den a euro.
2: Mana Hollands in never stang. Den no habi. Ze hebben niet. They don't give. Jonga tiang ten fun.
3: Oké, dan mo chari ga won trawon.
2: Nee. Ik voet naar Chal. Mi wan gonna carry transfer Western Union aan de Johan Adolf Pengelstraat. Want drapen met chisme euro altijd.
3: Maar dan hoe dan? Laat Shell zijn euro die wala toe. You go taking. En you tak give you one doro. Give me no doro.
2: Nou, deka, dief ko aksima sandati. Ino nyang, ino dringi. En buitendien, je pa euro zo.
3: Ze mij pa euro ne egi ozo.
4: Ino nyang, ino dringi. Ik aksimi sensi. Dankjewel mensen. We gaan u, zoals ik u eerder zei, even dat fragment laten horen. Want inderdaad heeft de minister Bazaron een beweging. Ik hoop dat het een schijnbeweging is. Maar daar de directeur vervangen. En ik denk zelf dat het niet daarbij moet blijven, want als je wil werken, moet je echt wel de garantie inbouwen dat al je mensen met wie jij dus werkt, dat ze bereid zijn om hetgeen je hebt uitgezet te helpen uitvoeren. Het mag niet zo zijn dat ik met je werk. Isabi, luister, we gaan samenwerken. Dit is wat ik wil. Isabi, ik ben de minister en dit is wat ik heb uitgezet. En dan zit je lekker daar en dan s'avonds 6:30 bij je in de olifant of ergens in een partijcentrum dezelfde plannen te bespreken. Dan moet ik je weghalen, toch? Ik geef slechts een voorbeeld, hoor. Want het is mooi om te zeggen, ja, alle Surinamers, dat zijn woorden. Kijk naar de praktijk. Zo simpel is het. Ja, je mag natuurlijk, je bent vrij. Je mag overal gaan zitten, s'avonds. Maar als je met dezelfde plannen, met waarmee we dus, waarover we dus hebben gesproken eerder op de ochtend op kantoor, als je met dat dossier gaat zitten in een partijcentrum, just an example, dan weet ik niet wat ik moet doen met dat alle Surinamers verhaal. Maar dit is wat ik jullie ga horen. Dit is wat ik heb gezegd op 19 mei, jongstleden. Meneer van minister Arki. Maar het was niet, dit is 19 mei, zo'n 2 weken terug. Zaken. Wat is veranderd bij economische zaken? Wat? Volgens mij zit die hele leiding nog daaronder, meneer van minister Basra's Oksel. En wanneer je hem uitlegt en wanneer je hem vraagt, zegt hij, ja, we zijn allemaal Surinamers. Hey, dus is dat soort BS-antwoorden. We zijn allemaal Surinamers, is mooi en waar. Maar ik heb daar niks aan, is een dooddoener. Tuurlijk zijn we allemaal Surinamers. Maar als ik als Surinamer daar zat en ik heb niet eens mijn stempel kunnen drukken en ik heb niet eens beleid kunnen maken, ik heb geen indruk kunnen maken, ik heb de gemeenschap niet kunnen beschermen, dan kan ik 1000 Surinamer zijn. Maar als er een andere regering komt, moet ik uit beeld? Wie schopt je? Wie schopt je? Wie schopt je? Er is een andere regering, kijk als systeem toch. Wat doen die mensen nog daar bij Bazaron? Wat? Ze maken beleid. Heb je één verschil gezien tussen Kuldeep Singh en Bazaron? Ik zie geen verschil. In beleid bedoel ik. In beleid. Want elke dag de ene is een man en de andere is een vrouw. Ik zie geen verschil. Dan gaan we het 4 jaren zo laten. Kijk als systeem, 4 jaren. Je moet brekjaren. 19 mei was dat. Maar hij is blijkbaar doorgedrongen, want hij heeft... We hopen dat hij verder goed kijkt uit zijn dingen. Dus we gaan weer meer met ja, zo gaan we topkader behandelen en bla bla bla. Topkader is mooi, Isabi. Maar dan moet je ook precies weten hoe of wat. Mens, ik heb nog een paar berichten. Er worden kokers geplaatst aan de Hoek Mankiestraat en Coyote Hoek. Zonder toezicht van de bestuursdienst. De andere kant is hoger dan de andere kant. Het is jammer dat je dit niet voorleest. Wat moet ik voorlezen? De kwestie Ramdien gaat niet alleen over integriteit. De echte inzet is geopolitiek. Binnen de OAS wordt gestemd over strategische dossiers. Zoals Venezuela, Cuba, sancties en regionale machtsverhoudingen. CARICOM-landen kunnen daarbij doorslaggevend zijn. Daarom moeten Surinamers oppassen zich niet zomaar te laten meeslepen door de republikeinse campagne tegen Ramdin. Morele en persoonlijke kwesties worden nu sterk uitgespeeld. Maar onderliggend gaat het ook om invloed, controle en stemmenmacht binnen de OAS. Internationale politiek draait zelden alleen om ethiek. Nou, je kunt gelijk hebben. Maar dan nog zeg ik, jij geeft ze de ruimte wanneer je zegt... morele kwesties. Zo simpel is het toch, ja. Je moet die mannen geen stof geven. Toch als je geen moreel kompas hebt, dan ga je ze de ruimte geven, toch? Meneer Cameron. Of heb ik geen gelijk? Ik kijk uit naar uw reactie, maar u niet reageert. Helaas. Mensen, bedanken Kendrick Cairo dat hij live heeft gereageerd. En voor de rest, al de andere mensen hebben we gehaald uit eerdere presentaties. Persmoment van de president en de mensen van Hanna's Lus. Natuurlijk moeten we ook bedanken meneer Abisoina. En we hopen dat we nog terug kunnen komen op dat van... dat bedrag voor het wereldkampioenschap voetbal. Aan de andere kant moeten we rekening mee houden. Want ik zou balen als ik niet zou kunnen kijken. Daar ben ik heel eerlijk over. Isabi, dus elk jaar kijk ik uit naar wie gaat dat ding kofferen. Want als je het koffert, moet je ook technisch in staat zijn om ook goede beelden te presenteren. We willen niet kijken naar dingen die steeds uitvallen en zo. We moeten naar alle wedstrijden kunnen kijken. Dus we zijn blij dat... blij. In elk geval kunnen we daar naar kijken. Maar dat de gemeenschap recht heeft om meer informatie. Je kaken niet stijf op elkaar houden. Leg de mensen uit. Isabi, hoe dat nog verder zit met het bedrag. Ga er uitgebreid op in. Niet dat we vergelijkingen willen maken, maar we willen toch heel fijne ervan weten. Want we hebben er, wie is vindt dat je hebt er recht op naar ons inzien. Mensen, ik wil u bedanken. Dat was BT voor vandaag. Morgen hebben we een andere, is vrijdag.

En ik wil u dan uitnodigen om morgen weer afgestemd te zijn op Lim FM. Al mijn Lim vrienden, al mijn Lim kijkers en mijn Lim luisteraars die er elke dag weer bij zijn. Ik vind het een hele eer dat we dus zitten op uw prioriteitenlijst à la Gadodé. En we kunnen niet altijd alle items zoals u dat voorstelt behandelen. Maar wij doen best langzaam maar zeker. Even kijken als er toch nog wat nabranders zijn, want we hebben toch nog een hoge kijkcijfer, merk ik. Dus als er wat nabranders zijn, laat me die dingen nog lezen. Oh, ik zie je wel. Onmiddellijk in vrijstelling gelast van poëzie. De persoon bedoelt dat Bisikaba die via Peer niet heeft vervangen en de samenwerking werkt volgens die apper. Dan moet de persoon dat beter schrijven dan.

Nou, ik denk dat ik alles toch heb gehad. Ik dacht dat er meer berichten waren op mijn andere telefoon. Een land vol potentie, maar toch leeg. In Suriname ligt alles wat een groot land nodig heeft. Vruchtbare grond, eindeloze bossen, enorme hoeveelheden grondstoffen. Rivieren vol leven, een strategische ligging aan de noordkust van Zuid-Amerika. En binnenkort zelfs aardolie van uitzonderlijk hoge kwaliteit. En misschien is het wel het belangrijkste, onze overvloed aan zoet water, zon en gezonde lucht. Een land dat gezegend had moeten zijn met groei, trots en vooruitgang. En toch voelt het soms alsof we langzaam achteruit leven. Want hoe ontwikkel je een land wanneer productie steeds kleiner wordt en consumptie steeds groter? Wanneer jongeren sneller dromen van gokken, online kan spelen, casino's, illegale goudvelden of een stoel bij de overheid, dan van techniek, industrie, landbouw, toerisme, innovatie of ondernemerschap? Hoe bouw je een toekomst wanneer de economie steeds meer draait om op import en doorverkoop? Autohandelaren, e-bike importeurs, containers vol popcorn, snacks, tientallen frisdranken waarvan de teksten niet eens in onze voertaal of tenminste Engels geschreven zijn. Producten die overal komen behalve uit onszelf. En begrijp me goed, er zit eer in eerlijk en hard werken. Mensen proberen te overleven, maar een land wordt niet groot door alleen spullen van anderen binnen te halen en te consumeren. Een land groeit wanneer het zelf produceert, creëert, exporteert en kennis ontwikkelt. Waar zijn de fabrieken? Waar zijn de technologische bedrijven? Waar zijn de ingenieurs, productiehallen, onderzoekscentra en exportindustrieën? Hoe kan een land met zoveel landbouwgrond nog zoveel voedsel importeren? Hoe kan een land met olie, goud, water en natuur nog steeds voelen alsof het vooral leeft van doorverkoop, gokken en overleven? Soms voelt het aan alsof hoe minder productie er is, hoe meer kerken en gebedshuizen verrijzen. Alsof een volk dat het geloof in ontwikkeling verliest, zich steeds harder vastklampt aan hoop voor later, omdat vandaag zo weinig perspectief biedt. Alsof we steeds vaker bidden voor wonderen, terwijl we vergeten samen te bouwen aan oplossingen. Ondertussen zie je het verval, hoe vooral terug moeders met kinderen die letterlijk op de openbare weg moeten lopen omdat bermen modderig en vol hoogwiet staan. Brommers die overal tussendoor rijden alsof voetgangers niet bestaan. Auto's die keihard door plassen rijden en mensen volledig besmeuren met modderig water. Alsof het volk dat loopt letterlijk wordt besmeurd met de ellende van een land dat en vergeten lijkt te zijn. Water blijft langs wegen staan omdat afwatering ontbreekt. Bermen liggen hoger dan het asfalt. Dure wagens, dure wegen worden binnen de kortste keren kapot gereden door overbeladen vrachtwagens. Iedereen ziet het, iedereen weet waarom het gebeurt en toch verandert er niks. En misschien is het precies wat politiek met Suriname heeft gedaan. Een land langzaam kapotgeslagen, verscheurd, verdeeld en besmeurd. Niet alleen economisch, maar ook mentaal. Mensen zijn moe geworden, moe van beloften, moe van verdeeldheid, moe van de leiders. Die het volk leerden kiezen op emotie, afkomst en afhankelijkheid. In plaats van visie, discipline en toekomst. En misschien nog pijnlijker, telkens wanneer er mensen opstonden met richting, structuur en lange termijn visie, werden ze weer weggestemd alsof het volk dat zo lang heeft moeten overleven langzaam bang is geworden voor echte verandering. En ondertussen hoor je cijfers die pijn doen. Tienduizenden vreemdelingen die het land binnenkomen op zoek naar kansen, terwijl volgens officiële cijfers slechts een paar honderd werkvergunningen zijn uitgegeven. Alsof zelfs structuur, controle en toekomstplanning langzaam verdwijnen in een samenleving waar iedereen maar probeert te overleven.
en ondertussen vertrekken de slimsten en meest gedreven stilletjes. De Surinamers met discipline, talent en ambitie pakken hun koffers. Niet omdat ze het land niet lief hebben, maar omdat het pijn doet om te blijven vechten. In een omgeving zonder richting, zonder visie en zonder lange termijn plan. Dat is misschien de diepste pijn van Suriname. Niet dat het arm is, maar dat het zo rijk had kunnen zijn. Een land vol grondstoffen, vol natuur, vol olie, vol potentie. Maar snel leeg, lopend aan visie, discipline, geloof, productie en hoop. En toch blijven er mensen opstaan die bouwen terwijl anderen wachten. Mensen die blijven produceren terwijl anderen consumeren. Mensen die ondanks alles blijven geloven dat dit land ooit meer kan worden dan wat het vandaag is. En misschien zijn zij de laatste stille hoop van een vermoeid land. Want landen sterven niet wanneer ze arm zijn. Landen sterven wanneer ze hun toekomst verliezen. Wie heeft dat ingeschreven? En me vragen hoor, van wie komt dit? Interessant stuk. Misschien inderdaad ook goed om hiermee af te sluiten, dacht ik. Bedankt. Ga nadenken over wat gelezen is. Blijf correct onder alle omstandigheden. Hou je aan de regels, ook als je alleen bent. Je hebt geen controle nodig om je aan de regels te houden. Niet alleen de verkeersregels. Alle regels, ook de ongeschreven regels. Hou je ook daaraan. Abong, tot morgen met Gods wil.

0: Want if you want one professional junta, na a browser in deniman. If you ready for start na a new stable job. If you ready for rock up the BG bedrijf na a ambassade. If you ready for the man city Comoro hey qua opleiding. If you ready for rock na a de K9 Dago, drones, scanners, na a de moro new tranga en modern apparaat te ego om veiligheid. If you ready, they must do boo snel. En browser na boe ernstig te mande. Maak snel contact die DET 745x2. Telefoon app 745x2. If you ready, en browser ready. En browser, safety through innovation.
1: Op zaterdag 5 september vieren we 20 jaar big time met alleen de lusten, niet de lasten, 21 plus party. In Pedal Venue is the place. Doornweg 198 Amsterdam Noord. Van 8 uur 's avonds tot 5 uur in de ochtend is het feesten met big time. Featuring Carlos

Violent, Young Culture, Sankofa, DJ Facebase, MC Setlet and Unforrassing. Dress to impress, want the mooiste outfit with €500. Haal de tickets online of koop ze in de voorverkoop. Onder andere bij Ricardo's Eethuis, Nieuw Dravers en

0: 0641 539-46. Zaterdag 5 september.
1: Een bekendmaking van de EBS bestemd voor de verbruikers wonende in het district Kamerwijnen-Marowijnen. De NV Energiebedrijven Suriname EBS maakt bekend dat in verband met het elektrificeren van een nieuw hoogspanningsnetwerk en in bedrijf nemen van transformatoren de volgende gebieden verstoken zullen zijn van energie op vrijdag 29 mei 2026 tussen 9 uur in de ochtend en 2 uur in de middag. Gedeelte Oost-West-verbinding tussen Orleanenkreek en Perica, weg naar Manhattan. Wanghati en alle zijwegen die voorkomen in deze gebieden. Afhankelijk van het verloop van de werkzaamheden kan de stroomonderbreking voor 2 uur worden opgeheven. Aan de belanghebbenden wordt gevraagd hiermee rekening te houden. Voor meer informatie of vragen kunt u bellen naar de gratis EBS-storingslijn op het telefoonnummer 139... of bezoek de EBS-website op www.nvebs.com en onze Facebookpagina op facebook.com/NV Energiebedrijven Suriname. Per heden kunnen EBS-klanten kosteloos gebiedstroomstoringen of uitschakeling wegens werkzaamheden beluisteren en of individuele storingen doorgeven via het verkort telefoonnummer 139. Voor de overige diensten blijft het telefoonnummer 175 het meldpunt. De NVEBS bedankt u voor uw begrip.
2: MS Security. MS Security. Klantgericht. Betrouwbaar. Beveiligingsdiensten op maat. Objectbeveiliging, toegangscontrole en parkeerbeveiliging. MS Security. Aan de Albertlaan nummer 13. Telefoon 7167800 of 7102332. Check onze website www.mssecuritynv.com. MS Security. Your safety is our mission.
3: Bij Naskip geniet je van een heerlijke 10-piece die perfect is voor elke gelegenheid. 10 stukken juicy kip voor iedereen. Thuis, met vrienden of gewoon voor jezelf.
4: Sranazani, Naskip, Nafio.
5: Jama?
6: Enough, mama mi. Want minimum bribi dat toch is in precies €100 no mo gym.
5: Maar dat had ik u beloofd.
6: Maar die no maar zijn €50 gym alsnog, no?
5: Ik ga deze week voor Sergio zijn moeder sturen en dan zal ik daarna voor u sturen.
6: Maar ja, dat hoeft het niet meer. Je hebt me al duidelijk gemaakt dat je eerst voor je schoonmoeder kiest. Ik bedoel dat na Michari Timo Lange in mi beren.
5: Maar ik heb haar eerst beloofd.
6: Is zo je moeder? Nee, ma.
5: Oké, mama. U mag direct naar Western Union om die €50 te halen.
6: Anomoso, fijne dag.
5: Is goed, ma. Hallo, mama.
6: De cello, dat is meer als ik brok aan gesprek.
5: Nee, mama.
6: Wel, als je bossen aan €100 eten, zorg dat je doet via het Caritrans voor Western Union aan de Johan Adolf Bengelstraat 192.
5: Mama, ga je die luisteraars dat weer vertellen?
6: Ja, de Zabi. Wat een service geweldig. De Oerusma let me de jef direct. Plus, ze zijn dagelijks open tot 8 uur 's avonds.
5: Nog iets, mama?
6: Ja, Amoni zei bossen die schoon, maar ik kan zijn en Jim ook toe.
5: Mama!
7: Hey man, goed je weer te zien. Hoe gaat het met je?
8: Hey Valka. Wel, eerlijk gezegd, ik heb een nieuwe gasfornuis nodig. Maar Moni no sari boy.
7: Dat is balen. Maar hey, wist je dat je bij Kilpelani al binnen een paar uur lening kunt krijgen als ambtenaar? Geen gedoe met lange wachttijden, geen ingewikkelde papieren.
8: Hey, serieus Zoe man. En hoe zit het met de terugbetaling?
7: Super flexibel. Je kunt comfortabel binnen 36 maanden terugbetalen. En met een lage rente van 1,25% per maand is dat zo gedaan.
8: Hey, hey Rocco, man. Vrouwtje gaat zo blij zijn met onze nieuwe gastfornuis. Waar moet ik zijn?
7: Bij de klantenserviceafdeling in een van de filialen. Weet je wat? Laat me je nu brengen.
9: Bij Kirpalani krijg je snel en gemakkelijk de ambtenarenfinanciering die je nodig hebt. Geen stress, alleen maar gemak. Wil jij ook direct leuke spullen kopen om je huis in te richten? Bezoek onze website of kom langs in een van onze winkels. Kirpalani, jouw partner in financiering.
10: The number one tune this week.
11: Het meest afgedraaid, gehoord en beluisterd. Number one on Lim, unbeatable.
12: Number one.
13: Number one.

Hey guys, ik ben Naomi Sastra en ook ik luister naar 91.7 Lim FM.

De klok tikt aan. 11 minuten, precies 11 minuten over die van 9:30 getild. Dat brengt ons bij 11 minuten over 6:30. Het zit dichter bij 6:50. Klinkt al veel beter dan dat ik moet zeggen bijna 6:15. Een hele, maar dan ook een hele goede avond op deze mooie donderdag 28 mei alweer 2026. 28 mei, ja, dat wil zeggen dat de maand mei die telt nog 1, 2, 3 volle dagen. En dan kunnen we na het weekend, is het maandag, kunnen we de maand mei doorstrepen. Die ligt dan achter ons en de maand juni doet ze intreden. Besef je heel goed dat we gewoon, tussen haakjes gewoon, al bijna op de helft van het jaar 2026 zitten. Bijna durf ik niet om te vragen van, hey, van wakker met die goede voornemens die je toen in januari had gesteld, als doelen had gesteld. Hoe gaat dat? Hoe staat dat ervoor? Maar goed, daar gaan we het vanavond niet over hebben. We gaan eerst een lekkere uitzending neerzetten. Ik heb wederom een topic meegenomen. Wat dat is, dat hoor je straks wel. Even de energie op de juiste plek neerzetten en dan kunnen we lekker gaan knallen. Dat knallen gaan we doen tot aan de klok van 9:00 vanavond. Ingrediënten zijn je bekend. Ik hoef je ook niet meer te vertellen hoe ik heet. Dat weet je ook al. Mijn naam verandert niet. Oude pokus, nieuwe, bekende, onbekende gaan we lekker bij elkaar brengen. En die presenteer ik naar jou. Een leuk onderwerp. Leuk. Maar ik weet het niet. Hangt er vanaf hoe je ernaar kijkt. In ieder geval denk ik wel een heel erg herkenbaar topic meegenomen. En zit die in lijn met wat we eerder hebben besproken? Weet ik niet. Geen idee. Maar ik dacht gewoon, weet je, deze zit al zo lang in mijn hoofd. Hoor ik ook zoveel om me heen. Ik voel het zelf ook. Aan den lijve ondervind ik het. Dus denk ik, ja, daar gaan we lekker met elkaar over babbelen vanavond.

Snel door de introductie heen. We hebben geen tijd te verspillen. Ben je vandaag jarig, heb je iets te vieren? Van harte gefeliciteerd. Loop je tegen een griepje aan? Ziek, zwak, misselijk, niet helemaal lekker. Heel veel beterschap. Heb je te kampen met de verlies van een dierbare? Dan zeg ik vanuit deze plek gecondoleerd. Heel veel sterkte. En ik vul er altijd aan toe. Weet dat je er nooit alleen voor staat. Het regent. Ik kwam net wezen sporten en ik rij hier naartoe. En ineens keiharde regen. Weer eens. Prima. Vanmorgen ook weer. Ik moest mijn bed uitstappen en toen regende het keihard. En je weet, dan wordt de uitdaging altijd ietsje groter. Vooral wanneer het in de vroege ochtend moet gebeuren. Maar ja, je moet doen wat je moet doen. Het werk gaat door, regen of geen regen. Het zou een mooie grap zijn als de regen ons allemaal thuis moest houden. Dan zou er niet zoveel gebeuren. Over de regen gesproken. De regen en de temperatuur, denk ik ineens aan. Las vanmorgen vroeg een artikel dat, mocht je het interessant vinden, gewoon leuk om te weten. Dat als je nu gaat kijken naar de temperaturen in Frankrijk, inderdaad, in Europa. Dan ligt dat, no joke, serieus gewoon hoger dan dat in Suriname het geval is. Stralende zon en iemand zei temperaturen tegen de 35 graden aan. En denk ik van wauw. Ja, dan praat je daar al heel snel over een hittegolf als hij een paar dagen achter elkaar die temperaturen aantikt. Behoorlijk pittig, je moet nagaan. De huizen, alles in Europa is er niet op gebouwd dat het dagen achter elkaar 35 graden of meer is. Kun je op z'n zachtst gezegd uniek noemen daar. En toen keek ik hier naar buiten. Grauw, bewolkt, regenachtig en zeker geen graadje of 35. We zitten er niet ver vandaan, maar geloof me, 35 graden in Suriname, 35 graden in Europa. We hebben het over echt, dat is appels en peren vergelijken met elkaar. Goed, hier in de studio is het lekker koel op dit moment. Buiten misert het, regent het, maar goed, het is allemaal oké. Natuurelementen. Daar kun je vrij weinig aan doen. Hey, die introductie is lang genoeg. Let's go and take it away. Hier op Lim FM 91.7. Let's start and enjoy the ride.

Ja, zeker. Ik heb er ook lang op gewacht. Mocht je op de een of andere rare manier toch weer de introductie gemist hebben, weet je dat we keurig en netjes op tijd om 6:30 zijn begonnen. Jij bent te laat. En uiteraard wel goed dat je er nu bij bent. We knallen lekker door tot 9:00. Dus voel die vibe razendsnel, want de energie gaat niet op jou wachten. Dat was een grapje, we waren toch 11 minuten te laat.

Goed, het is 5 voor 7. Kan er nog... Ja, we kunnen nog eentje knallen, toch? Ja. Nog eentje knallen, nog een klein beetje energie en dan wordt Gitori.

0: Boom.
1: Oké, ja, hoe zit het met de energie aan jouw kant? Ja, oké, aan deze kant zit het goed. De energie, ja, zit op de juiste plek. Ik moet een beetje lachen, ik doe een beetje giechelig erom. Omdat ik wel praat over energie, maar als ik naar het onderwerp kijk van vanavond, dan staat dat eigenlijk wel haaks daartegenover. En nogmaals, waar komt de inspiratie van dit onderwerp vandaan? Dat komt ook echt heel zwaar. Ook bij mezelf vandaan. Ik hoor dingen om me heen. Ik zie dingen om me heen. Maar ook bij mezelf. Dus ik heb het niet vaak over zij en hun. Nee, 9 van de 10 keer heb ik het toch ook echt over mezelf. En ik weet niet wat er precies aan de hand is. Eigenlijk weet ik het wel. Maar het valt me echt heel erg op. En luister goed, want als jij hem ook hebt, dan gaat het echt al heel snel voor jou herkenbaar worden. Valt me echt op, als ik om me heen kijk, luister, maar ook naar mezelf kijk en voel, lijkt het tegenwoordig alsof mensen constant moe zijn. En niet gewoon moe als in ik wil slapen moe. Nee. Dat is hem zeker niet. Nee. Maar echt, die mensen zijn mentaal moe. Mensen zijn sociaal moe. Mensen zijn financieel moe. Alles bij elkaar. Mensen zijn emotioneel moe. Het voelt soms zelfs aan alsof een berichtje we antwoorden op WhatsApp of WhatsApp, alsof dat alleen al zoveel energie kost. Alsof je het kunt vergelijken met een fulltime baan. Ik weet niet of je voelt waar ik het over heb. Toch? Sommige mensen, ik ben ook sommige mensen, openen berichten, WhatsApp, we kijken ernaar, we slaan 1 diepe zucht en we sluiten die telefoon weer af, zetten die telefoon weer naast ons neer. En geloof me, ik heb dat vaker. Eerlijk, ik heb dat vaker. Ik ben echt niet de beste apper. En het is niet omdat ik geen zin heb in je. Het is ook niet omdat ik boos ben op je. Absoluut niet, stel je voor. Maar het is wel omdat mijn batterij, jouw batterij, hun batterij, als mens, no joke, soms gewoon op 3% zit. Je weet toch, die 3% batterij. Je telefoon gaat nog net niet uitvallen, maar je weet van, als ik nu doorga, moet val uit. En ik noem het een soort nieuwe moeheid. Een soort nieuwe, ik weet niet of moeheid een bestaand woord is, maar een soort nieuwe vermoeidheid noem ik het. En ik zei het net al, toch? Vroeger waren mensen echt vooral fysiek moe. Werken keihard, lichaam werd moe. En dan denk je van ja, oké, nou dan ga ik slapen. Toch? Het lichaam is moe. Wat is de oplossing? Rust. Ga slapen. Makkelijk zat. Maar tegenwoordig krijgen onze hersenen, krijgen bijna geen rust. Bijna wil ik zeggen, onze hersenen rusten tegenwoordig in het tijdperk waar we leven nooit. Vanaf het moment dat we wakker worden, wat doen we? We beginnen onze telefoon te checken, berichten. Welke berichten moet ik beantwoorden? Wie heeft geappt? Wat is gaande? Social media, we beginnen te scrollen, we beginnen te lezen. Je begint je hersenen te prikkelen. Het nieuws pak je erbij, bam. Oppo, de eerste en de beste nieuwssite, nieuwsplatform. Beginnen te lezen. Stress gaat in het kopje zitten. Je begint over je werk na te denken. Ik geen grap. Soms, voordat ik naar bed ga, denk ik, oké, hoe ziet mijn werkdag er morgen uit? Voor mijn gevoel, tijdens mijn slaap, ben ik aan het nadenken, hoe ziet mijn werkdag eruit? eerste wat ik doe, ik word wakker, bam. Nog voordat mijn wekker af is gegaan. Oké, hoe ziet mijn werkdag eruit? Wat ga ik doen? Ik kijk bijna 4 keer in mijn agenda. Oké, hoe ziet mijn planning eruit? Dus, snap je waarom ik zeg, tegenwoordig, tijdperk waarin we leven, als we niet bewust gaan, als we niet bewust ermee bezig zijn, onze hersenen rusten nooit. Soms zijn, wat ik zei, zijn nog niet eens het bed uitgestapt en hebben al 4 problemen gelezen op onze telefoon. En dan vragen we ons toch echt serieus af waarom iedereen overprikkeld rondloopt. Vraag jij je dat nog steeds af nadat je deze opsomming hebt gehoord? Ik weet het niet, maar ik denk dat, dat het antwoord ligt echt niet ver weg. Absoluut niet. Laten we er even over gaan nadenken. Dan pakken we nog wat pokkels ertussen en dan kletsen we er zo verder over. Maar dit moet anders. Oké.

beat die, ik blijf ervan genieten. Waarom staat hij nog niet op nummer 1? Goed, waar zijn we gebleven? We hebben het over... Over vermoeidheid valt mij echt op. Iedereen om me heen is moe. Ik ook. En het is niet, ik werk hard moe. Het is niet, ik heb niet genoeg geslapen moe. Nee. Het is een ander soort vermoeidheid. Een vermoeidheid van binnen. Ik heb het net genoemd mentaal moe, sociaal moe. Wat zei ik nog meer? Ik zei financieel moe. Ik zei emotioneel moe. Nog voordat we wakker worden, hebben we al ja, nagedacht over issues. Hebben we half onze ogen open. Pakken we die telefoon erbij. Beginnen te scrollen door berichten, social media, nieuws, werk, stress, verwachtingen die er zijn om je heen. Noem maar op. We zijn gewoon met z'n allen zwaar overprikkeld. En het is het tijdperk waar we in leven. Het ziet er heel anders uit dan toen. En ik denk echt, op deze manier wordt het echt een uitputtingsslag. En we moeten echt een stuk bewuster hiermee omgaan. Want net zoals hoe het lichaam rust nodig heeft, heeft je hoofd dat ook nodig. Het kan niet zijn dat je constant, dat je 24/7 aanstaat. Dat gaat niet. Dat is draining en dat is vragen om problemen. Als ik naar ons kijk, en dan moet ik ons, wij, hè, Surinamers, ik vind ons best wel creatief omgaan met dit onderwerp, toch? Ik ook, ik zeg het ook vaak, dat ik denk van, hé, normaal, ik ga dit weekend, ik ga echt mijn rust pakken. Maar wat doe ik vervolgens? Ga je 5 mensen bezoeken. Je gaat naar 12 winkels. Je voert 10 hele zware beladen telefoongesprekken. Wat doen we nog meer? Daar ergens nog iemand een helpende hand nodig. En ik zeg niet dat je niet moet helpen. Maar als je omvalt van mentale vermoeidheid, is het misschien niet het handigste om te doen. Van alles pakken we erbij op het moment dat we zeggen van, dit weekend ga ik het rustig aan doen. Sommige mensen gaan zelfs op vakantie, komen terug en dan zie je ze maandag weer. Hey, hoe was het? Hoe is het met je? Ik ben moe. En dan denk ik, maar je komt net van vakantie, heb je niet uitgerust of zo. Het punt dat ik probeer te maken, besef dat die mentale moeheid, die sociale vermoeidheid, die emotionele vermoeidheid, 1, je fixt het niet door meer te slapen of zo. Helemaal niet. Er zijn vele andere dingen die naar mijn mening dan aangepakt moeten worden, waar je toch veel bewuster mee om moet gaan. Wil je hier iets een verandering in aanbrengen? En nogmaals, ik heb het keihard tegen mezelf over alles wat je me nu hoort zeggen. Ik denk dat het misschien wel het zwaarste gedeelte, als je goed om je heen kijkt en probeer het ook even bij jezelf te voelen, is wat mensen om je heen, wat verwachten die van je? En zonder dat jij antwoord erop geeft, kan ik je vertellen, heel veel. Mensen verwachten tegenwoordig dat we binnen 30 seconden op een appje reageren. Mensen verwachten dat we altijd maar aanwezig zijn. We zijn er altijd bij. Verwachten dat we er altijd bij zijn. Mensen verwachten dat we 24/7 online moeten zijn. Toch? Mensen verwachten dat we 24/7 beschikbaar moeten zijn. Mensen verwachten dat we 24/7 gezellig moeten zijn. Weet je dat gezellig zijn ook energie kost? En soms niet een klein beetje. Dus wanneer je die verwachting staat niet op zichzelf, hè? Een verwachting is iets, luister even goed, een verwachting is iets dat jij zelf gecreëerd hebt. Als iemand verwacht, ik verwacht dat je altijd klaar staat. Waarschijnlijk heb je dat ooit gedaan, of ooit gezegd, of ooit toegegeven. Toch, een verwachting komt niet uit de lucht vallen.
En voel je niet vervelend, voel je niet schuldig, voel je niet lullig, voel je niet een slecht mens, wanneer je zoiets hebt van, nee, ik kan niet 24/7 aanstaan voor je. Ik kan niet iedere keer altijd binnen 30 seconden reageren op je appje. Ik kan niet iedere keer vliegen en rennen en springen wanneer er ergens een issue gaande is. Die verwachting hoef jij niet altijd waar te maken. En als je het niet waar kan maken omdat je zelf op bent of omdat je zelf je batterij leeg is, kan en mag jij je daar niet vervelend over voelen. Als je daar vervelend over voelt en je gaat daarnaar handelen, daar raak je jezelf onderweg, no joke, echt kwijt. Want dit houdt geen mens vol. Waar het ook vaak misgaat is, we communiceren er niet over. We laten die verwachting gewoon doorlopen. En wanneer we echt gewoon niet meer kunnen, dan weer flash ineens. Ja, hoezo verwacht je dit altijd van me? Huh? Maar jij stond toch zelf achter die verwachting. Dus communiceer er gewoon over. Wees ook er gewoon open en eerlijk in. Ik weet dat bij mij. En als je het wel hebt, pak ik even gewoon mijn eigen voorbeeld erbij. Maar bij mij moet niemand de verwachting hebben dat wanneer je me een appje stuurt, dat ik binnen 30 seconden altijd reageer. Is een verwachting die ik niet waar kan maken, die ik niet eens waar wil maken. Echt niet. Ik reageer wanneer ik dat kan. En wanneer daar tijd en ruimte voor is. Soms is dat binnen 10 seconden, soms binnen 30. Maar het kan soms ook gewoon dat ik een uur later reageer. Is dat erg? Nee, absoluut niet. Degene die constant aanstaat, zelf je telefoon moet opgeladen worden. Wat denk je dan van jezelf? Denk aan Tori.

0: Oyeke, Dama, Oyeke, Jello, Oyeke, Jowo, Oyeke, Oyeke, Oyeke.
1: Hey yo, I'm not even gonna lie. I used to call myself an ugly you, but I'm not even an ugly you. I'm a sexy you, you understand? Girl all over the globe wanna hug you, you understand?
2: Burna City Boy. Ja, ik ben nog steeds een Burna Boy fan. Ligt het aan mij of is het de laatste keer dat hij een nieuwe track heeft uitgebracht alweer een tijdje geleden? Ik weet het niet, zou aan mij kunnen liggen. Het is inmiddels 5 minuten voor de klok van 7:30. Uiteraard ben je nog steeds afgestemd op 91.7 Lim FM. Ik zou bijna willen vragen, hoe kan het ook anders? Waarover hebben we het? We hebben het over vermoeidheid. We hebben het over simpelweg, over moe zijn. Stel dat je op de een of andere manier misschien ben je in slaap gevallen. Je bent net wakker en je denkt, ah, ik moet nog luisteren. Waar gaat het over? Het gaat over vermoeidheid. Maar niet die ene, gaap, ik ben moe. Ik moet slapen en dan ben ik weer oké. Nee, het gaat over die mentale vermoeidheid. Die, ik noem het ook wel die stille, toch? Die stille moeheid. Moe van, mocht je toch wat meer context nodig hebben, dan denk ik, weet je, moe van altijd aan moeten staan. Gewoon altijd op standje scherp. Andere mensen hebben gewoon constant financiële druk. Constant zich zorgen maken over dingen. Constant werkstress. Constant torenhoge verwachtingen moeten dragen. Constant problemen aanhoren / oplossen voor anderen. Constant, vooral die ene, vooral die ene, heel veel verwachtingen dragen. En bij die heb ik wel zoiets van, weet je, trek vooral daarin je eigen grens. Niet constant klaarstaan voor iemand anders, maakt je niet een slecht mens. Een keer een appje later beantwoorden, of elke dag een appje, ik heb niet gezegd helemaal niet beantwoorden, dat is niet oké. Maar een appje niet direct beantwoorden maakt je niet tot een slecht mens. Nee zeggen, vandaag kan ik niet, vandaag gaat het niet, maakt je niet tot een slecht mens. Absoluut niets. Echt. Laat dat los in je hoofd, want het is echt een lichamelijk gevaar als je dat nog niet wist. We rusten het lichaam, maar mentaal nooit. En dat is gevaarlijk voor datzelfde lichaam waarvan je denkt, ah, ik laat het rusten. Ik ga het nog één keer voor je herhalen. Het lichaam laat je rusten, maar mentaal stopt het nooit. En mentaal ga je maar door en door en door en door en door. Ik kan je vertellen, het heeft een grens. Op een gegeven moment gaat datzelfde lichaam tegen je zeggen, want je brein, nou ja, kan ook, maar dat lichaam gaat tegen je zeggen, brada of sisa, mino mamoro, ik kan niet meer, ik weet niet wat je doet, maar ik kan niet meer. Die lichamelijke vermoeidheid is makkelijk, maar dan gewoon als aan de val uit, maar deze, op een harde manier gaat hij erop drukken van tot hier en niet verder. Toch? Echt ook, andere mensen heb je ook, die lichamelijke rust pakken ze ook niet op de juiste manier. Daar hoor je ze zeggen, soms ben ik er ook schuldig aan natuurlijk, ja, ik moet echt even rust nemen, maar vervolgens lig je tot 3 uur in de ochtend te scrollen op TikTok of Facebook of Minosapé. Je bent je eigen probleem op dat moment, hè? Of van die mensen zijn kapot moe, maar toch willen ze overal zijn. Het lijkt alsof ze hebben het gevoel van, no, als ik daar niet ga, of ik ben uitgenodigd voor dat feestje, als ik niet ga, mis ik de wereld. Dan denk ik, oké. Overal wil je maar aanwezig zijn. En ondertussen is je batterij leeg, is je stress hoog, ben je overprikkeld van hier tot Tokio. We moeten echt, het is niet erg om te zeggen, nee, vandaag even niet. Nu even niet. Volgens mij is zelf mentaal uitrusten misschien zelfs wel belangrijker dan lichamelijk. Of ze moeten een beetje samengaan. Maar de manier waarop we nu gewoon constant blijven gaan, is er niet. Het is een uitputtingsslag. En ik kan je vertellen, als je er niet bewust mee omgaat, het wordt niet vanzelf beter. Even opzwepen, zodat we de vermoeidheid even niet voelen. Nee, grapje, we moeten er veel bewuster mee omgaan. We gaan straks verder.

Kaboom! We hebben nog genoeg tijd. Ja, we hebben nog genoeg tijd. Maar het is nog niet eens 7:45. Het gaat gesmeerd vandaag met de planning. Uiteraard knallen we lekker door tot aan de klok van 9 uur. Om 9 uur is het tijd voor mij om... Is het gewoon serieus een... Een mug hier in de studio. Ja, ik had even ruzie om me heen. Ik zei, wij knallen natuurlijk lekker door tot aan de klok van 9 uur. En dan heb je even een break, een uurtje break. Een uurtje even genoeg van ons, denk ik. En dan 10 uur is het dan weer tijd. 10 uur is het dan weer tijd. 10 uur is het eindelijk weer tijd. Het is donderdag, dus een nieuwe...

van waar komt dit? Waarom doen we dit? Toch? Het is, ik zei, één al, het is het tijdperk waar we in zitten. Social media tijdperk, noem maar op. Ik zei het in het begin al. Nog voordat je je tanden hebt gepoetst tegenwoordig, heb je al 20 problemen gelezen. En alleen door het te lezen, hè, vergis je niet, je prikkelt je brein ermee. Je pakt het nieuws erbij, drama. Je pakt twee berichten van vrienden, kennissen, familie. Open je drama. Je begint mailtjes van je werk te openen. Drama, werkstress. Het tijdperk waarin we leven leent zich er ook echt voor. Als jij er niet goed mee omgaat, dat dit gebeurt. Dat je constant aanstaat. Dan is er nog een tweede element en dat is de verwachtingen van andere mensen om ons heen. Die verwachten dat we er altijd zijn. Die verwachten dat we altijd opnemen. Die verwachten dat we binnen 1 seconde reageren. Die verwachten dat we altijd, altijd, maar letterlijk altijd maar een luisterend oor hebben. Die verwachten ook dat we de oplossing hebben voor het probleem. Wat voor probleem het dan ook is. Het is een relatieprobleem, imaba oplossing. Het is een financieel probleem, je moet de oplossing hebben. Het is een werkprobleem, je moet de oplossing hebben. Noem maar op, noem maar op. De verwachtingen die mensen om ons heen hebben zijn sky high, maar het ligt niet aan die mensen, het ligt aan ons. Wij trekken dan de grenslijn niet duidelijk genoeg. Of we voelen ons vervelend wanneer we moeten zeggen nee, ik kan niet of nee, ik wil niet. Daar voelen we ons dan vervelend bij. We beginnen ons schuldig te voelen. Waarom? Waarom? Wanneer je plat ligt en je brein doet het niet meer uit vermoeidheid, sta je er alleen voor, hoor. Even dat je dat weet. Dus waarom blijven we dit eigenlijk doen? Waarom putten we onszelf zo zwaar uit? Waarom belasten we ons brein eigenlijk zo zwaar? Ik ben er goed over gaan nadenken. Hè. Weet je, soms hebben mensen ook gewoon serieus moeite met rust. Soms denken mensen rust staat dan gelijk aan luiheid. Als ik niks doe, ze voelen zich zelf schuldig wanneer ze niks doen. Ze voelen zich vervelend wanneer ze ontspannen. Ze worden onrustig in hun hoofd op het moment dat ze even gewoon niks doen. Ik betrap mezelf daar ook echt op, dat ik denk van, huh, iets klopt niet. Hoezo ben je nu niks aan het doen? Hoezo ben je niet aan het nadenken? Hoezo ben je niet aan het moven? En dat is niet omdat ik denk dan zeker niet, ik ben niet iemand die denkt dat rust gelijk staat aan luiheid. Nee. Maar ik ben het dusdanig niet meer gewend. Je weet, wanneer je iets langere tijd blijft doen, dan wordt het natuurlijk gedrag. En ik ben wel iemand die, hoe zeg je dat? Ik creëer makkelijk vaste patronen. En dat is goed, maar dat kan ook niet goed zijn. Want als je van iets verkeerds een vast patroon maakt, snap je dat je de grootste problemen creëert. En van altijd maar druk zijn in mijn hoofd, heb ik ook een soort van vast patroon gemaakt. Dat wanneer mijn hoofd niet druk is, dat ik daar dan onrustig van word. Van, huh? Hoezo heb ik niks te doen? No, iets klopt niet. Bam, bam, bam. Onrust. Gelijk weer onrustig in je kop. En dat... Ja, eigenlijk we moeten gewoon leren hoe je echt rust moet creëren in je hoofd, toch? Want we kunnen als mens gewoon niet eindeloos doorgaan. Dus als we erover moeten nadenken van, oké, waar zouden we moeten beginnen? Waar, weet je, we kunnen hier lang en breed over lullen, nog een uur lang. Maar ja, we moeten wel gaan kijken naar hoe verder en hoe kunnen we hier voorzichtig verandering in aanbrengen. En wat ik al zei, leren om echt te rusten. En niet dat rusten wat je aan het doen bent je extra stress oplevert, want dan zijn we nog verder van huis. Social media op een gegeven moment ook gewoon

naast je neerleggen en denken van... Vergis je niet, al die prikkels die je daar maar tegenkomt over alles wat je leest, vooral social media en Suriname, is drama. Is drama op drama op drama. En sommige mensen zien drama als ontspanning, maar is het toch echt niet. Dus leer te rusten zonder dat je spanning of stress in je hoofd oplevert. Social media soms toch echt even wegdoen. Zodat je niet die prikkels krijgt constant om je heen. Wat ik zei eerder, echt, en deze is een hele belangrijke, grenzen stellen. Het kan niet zo zijn dat iedereen 24 uur op een dag toegang heeft tot jouw energie. Hoe dan? Hoe? Zeg jij me hoe? Ja, op deze manier zo. Ja, daarom val je bijna om van vermoeidheid, ja. Dus grenzen stellen. Nee zeggen. Vaker nee zeggen. Zonder je daar schuldig over te voelen. En als je je in het begin schuldig voelt over het feit dat je nee hebt gezegd, of een telefoontje niet hebt beantwoord, want Iweri, je batterij is leeg. Je batterij van je telefoon is leeg. Nee, die staat op 100%. Maar jij zelf, jouw eigen menselijke batterij, staat op 2%. Je kan op dat moment niet een zwaar beladen gesprek gaan voeren met iemand. Ano Kangwan Iweri. En als je dan dat belletje gewoon even laat uitrinkelen, dan hoef je je niet vervelend daarover te voelen. Doe het gewoon toch. En als je in het begin vervelend voelt, zet het door totdat je het punt hebt bereikt dat je niet meer vervelend erover voelt. Je hoeft ook niet binnen 10 seconden te reageren op een app. Je bent geen klantenservice. Ja? Ik lach om mijn eigen grap. Weet je? Zorg ook echt voor betere, hoe noem je dat? Betere, ik noem ze basiselementen om je heen. Zorg dat je, hoe dan ook, ook al is mentaal en het fysieke zijn twee verschillende dingen, maar toch gaan ze samen, gaan ze hand in hand. Zorg ervoor dat je ook voldoende slaapt. Eerder die telefoon wegdoen in plaats van tot 3 uur in de ochtend met TikTok bezig zijn. Hoe? Ja, what are you thinking? Weet je, voldoende beweging is ook een element. Weet je, voldoende rust pakken. Als je echt ino mang vindt rust in je hoofd. Je kan het niet vinden. Wat je ook doet, je kan het niet vinden. Nee, dan moet je niet zeggen, Robert, kun je er dinsdag weer over praten en donderdag weer en dinsdag weer over dit onderwerp praten. Nee, als je het gewoon niet kan vinden, ook niet met deze simpele praktische tips, dan is het tijd om een specialist op te zoeken. Dan is het tijd om een psycholoog op te zoeken. En als je denkt, no, maar dan ben ik gek. Als jij dit denkt nu, als ik naar een psycholoog ga, nee, dan ben ik gek. Als je dat denkt, dan ben je waarschijnlijk werkelijk gek. Nee, een grapje. Je bent niet gek, maar je bent gewoon onwetend. Want een psycholoog is niet voor gekke mensen. Die mentale rust, dat heb je nodig. Anders, het fokt je op als je gewoon alsmaar doorgaat en doorgaat en aanstaat. Mocht ik dat zeggen? Ik heb het al gezegd. Niets meer aan te doen. Weet je, echt, sommige mensen, we behandelen ons lichaam soms gewoon echt niet zoals het behandeld moet worden. We zijn 9 van de 10 keer zijn we ons eigen probleem en pushen we het gewoon te ver. En niet omdat je bent gaan wennen aan die drukte altijd in je hoofd, wil zeggen dat het nu dan ineens goed wordt of dat het oké is. Het is nu niet oké, het is morgen niet oké. Het gaat nooit oké zijn. Die rust heb je nodig.

toch gaat de tijd ineens rap. We kruipen al richting de klok van 8 uur inmiddels. Hoe staat het met je vermoeidheid? Nee, ik heb die ene nieuwe pokoe onder de knop. Die ene nieuwe van Lino Awang. En iedere keer wanneer ik dit nummer nu hoor, ik heb hem inmiddels echt al een aantal keren gehoord. Lino en Pro Marman die zaten uiteraard afgelopen dinsdag hier in de studio. Om de song aan te kondigen, om de artiest te introduceren, zeg maar. Combinatie daarvan. En ja, ik ben onder de indruk. Echt wel, ik ben onder de indruk. En waarom vind ik het extra, extra, extra spang? En dat gaat om die genre die gecreëerd is, toch? En luister er alsjeblieft goed naar. Probeer die beat te volgen. Je hoort eerst zoek. Na zoek hoor je een dancehall beat. En na, of is het, ja, het is eerst zoek. Hou me ten goede hoor. Misschien zeg ik iets dat niet klopt. Maar ik hoor eerst zoek. Daarna hoor ik dancehall. En daarna hoor ik kaseko. Check even als jij dat ook hoort. Lino Awang.

Heb je het gehoord? Is toch onvoorstelbaar? Hoe verzin je zoiets? Je hoort een zoekritme, daar begint het mee. Daarna komt er een soort kickbass erbij. Dat is dan het stukje dansal. En ineens hoor je gewoon een kaseko erin voorkomen. Ik weet het niet, maar ik kan je wel vertellen. Die hele ritme erachter, die hele genre erachter. Ai vita poku, zeker. En als ik weer te kletsen met woordkunst, want voor ai vita poku, dan kom je hierop. Flauw.

mag zeggen wat je wil, maar ja, blijft gewoon een kapot goed nummer van Oom Paul. Lobby Confetti. Ik ergens van onder de indruk ben. Helemaal nadat we Oom Paul hier live in de studio gehad hebben. Nee, man. Masterwerk, masterpiece noemen ze dat ook wel. Het is inmiddels 5 minuten over de klok van 8 uur heen getild. Uiteraard, je weet waar je op afgestemd bent, anders hoorde je mij niet. Je treft ons op 91.7, wie zijn we? Lim FM, toch? Dan weet je dat ook. Niks nieuws. We hebben het over het stukje mentale vermoeidheid. Waar komt het vandaan? Leuk, besproken. Maar wat kun je eraan doen om er bewuster mee om te gaan? Ook besproken. Ik denk echt het belangrijkste is grenzen stellen, zorgen voor een goede basis. Niet erg vinden om nee te zeggen. En toch echt rusten, maar dan niet gewoon rusten. Ook rusten terwijl je brein in zijn relaxed mode is. Toch? Ik denk dat dit onderwerp, en dat is natuurlijk, mijn hoofd gaat weer alle kanten op qua nadenken. Ik weet niet eens wat ik weet wat ik wil zeggen, maar hoe is soms de vraag? Nou, ik denk dat het is een deel van volwassen worden, denk ik. Maar beide kanten. Dat onbewuste, dat gevaarlijke stuk. Ja, toch, bij volwassen worden, we worden ouder. We dragen meer verantwoordelijkheid. En dan krijg je heel snel dat dit soort elementen, hoge verwachtingen, werkstress, dit, dat, van links naar rechts trekken mensen aan je. Steeds meer moeten leveren. Steeds meer hogere verwachtingen. Het is een onderdeel van volwassen worden. Maar wat ook een onderdeel van volwassen worden is, is bewust ermee omgaan. Bewustheid creëren bij jezelf van, je hoeft niet alles tegelijkertijd op te lossen. Je hoeft niet alles direct op te lossen. Bij volwassenheid hoort ook beseffen dat je niet iedereen tevreden kan stellen. Je kan niet iedereen tevreden stellen. En als je dat ooit een keer hebt gedaan, word wakker. Je kan niet iedereen tevreden houden. Dat gaat niet, dat kan niet. Dat is niet altijd te combineren met elkaar. Het moment dat je er niet bewust mee omgaat, ligt vermoeidheid echt gewoon zwaar op de loer. Dus denk daar goed over na. Ik denk dat nogmaals het belangrijkste punt waar in ieder geval ik zelf de focus op leg, en kijk jij voor jezelf wat je ermee wil doen, is toch echt meer grenzen gaan stellen. Ik bedoel, ik hoef niet elk appje per direct te beantwoorden. Ik hoef niet elk telefoongesprek per direct te beantwoorden. Ik hoef niet iedereen tevreden te stellen. Ik kan ook niet iedereen tevreden stellen. En als dat niet het geval is, dan hoef ik me ook niet schuldig erom te voelen. Want het heeft geen zin als je zegt, ik zet mijn telefoon weg. Ik ga nu niet overal op reageren. Maar vervolgens lig je in je bed en je ligt te stressen. Want je denkt, shit, ik heb die app niet beantwoord. Mijn gunst, wat verschrikkelijk. Het is oké. Niemand geeft je je tijd terug. Niemand geeft je energie terug. Ben jij het kwijt? Heb jij het een keer nodig? Ja, waar haal jij het vandaan? Maar weg is weg. Op is op. En let op waar gevaar op de loer ligt. Op een gegeven moment, als je zo koppig bent om te zeggen, ik luister niet naar mijn lichaam, dan gaat je lichaam je dwingen om er naar te luisteren. En dat punt wil je niet bereiken. Dat punt moet je niet bereiken. Ga er bewust mee om, denk er anders over na en pak je energie terug. Mentale vermoeidheid mag en kan niet blijven bestaan. Het is 8:09 heen getild. We bossen weer lekker een aantal pokoes en dan kletsen we straks weer verder.
Geen onderwerp meer. Het onderwerp sluiten we bij deze af. Er moet een keer een einde aankomen. Ik zei het al, wij knallen door tot 9 uur. Dan heb jij even een rustmoment. En om 10 uur staat hij klaar. Bloot met niemand anders dan Lood himself. Tot zo.

Zo, dit zijn... waarom... Ja, dit zijn wel... zijn wel klassiekers, kunnen we ze noemen. Ja. Even kijken, het is 7:30. Ik heb nog een half uur op de klok zitten. Oh ja, je hebt net al de promo gehoord van Bloot met Lood. Om 10:00. Weet je dat het tijd is? Het onderwerp heb ik inmiddels ook al doorgespeeld gekregen. Luister even goed, want ik moest ook echt even 2 keer lezen voordat ik hem had. Onderwerp van vanavond, Bloot met Lood. Luister goed, de vrouw die echtgenote wil worden en de vrouw die op zoek is naar een man zijn niet dezelfde vrouw. Nog 1 keer. De vrouw die echtgenote wil worden en de vrouw die op zoek is naar een man zijn niet dezelfde vrouw. Ik weet dat er net zoals bij mij razen er meteen 1001 verschillende vragen door mijn hoofd wanneer ik dit lees. Maar wat is die ene dan en wat is dan die ander? Leuk, ik wil het ook weten. Jij ook. Om erachter te komen, dat is heel simpel. Dat doe je op 1 manier. Als jij ervoor zorgt dat je om 10:00 afgestemd bent. Het is live te volgen via de Ether 91.7. Het is live te volgen via Facebook. Dan zeg ik tegen jou, zorg ervoor dat je om 10:00 klaar zit. En dan hoor je er van A tot Z alles over.

Oké, we gaan nog eentje erachteraan knallen. Gewoon omdat ik dit zo'n prachtig nummer vind. Big up, echt. Alle Suripop schrijvers. Het is gewoon geniaal.

Wat heerlijk. Lekker afgesloten met Kassaf. Nou, afgesloten. Nog niet helemaal. Want nog eerst de outro aftrappen. En dan pas volgt de tune waar ik mee afsluit. Het is 9:04. Heel eerlijk. Ik voel toch echt wel wat vermoeidheid zitten. Maar desondanks, ik vanuit mijn kant superleuke uitzending gehad. En daar wil ik je onwijs voor bedanken, natuurlijk. Interessant onderwerp, denk ik, waar we heel veel uit kunnen halen. En ik zeg er altijd bij, als je maar ook al neem je maar 1% ervan mee, dan zit hier aan de andere kant al een tevreden mens. Zo simpel is het soms. Ik wens je niks minder dan een hele fijne voortzetting van je avond. Wat je vandaag nog gaat ondernemen. Het is donderdagavond. De ene die gaat nog stappen. De ander gaat vroeg naar bed. De ander gaat nog werk voorbereiden. De andere gaat chillen. Wat je vanavond ook nog gaat doen, doe dat goed. Doe dat vooral veilig. De aandacht schenken op het verkeer. Maak je nog onderdeel uit van het verkeer of ga je onderdeel uitmaken van het verkeer? Simpele boodschap. Hou je gewoon simpelweg aan de verkeersregels. Gedraag je niet net een ASO in het verkeer, want niemand wordt daar beter van. Het weekend staat voor de deur. Het is bijna weekend. Nog één dagje knallen en dan mogen we weer. Maak ook daar weer iets moois van. Wij gaan elkaar dinsdag weer spreken over de ether. Voor nu, nogmaals, geniet verder van je avond. Alvast welterusten voor de vroege slapers. Maar ik sluit toch altijd af met dezelfde boodschap zoals ik altijd doe. Hou van elkaar, maar toch echt op de allereerste plaats. Hou van jezelf. En vergeet ook niet om van Suriname te houden. Alleen maar liefde. We spreken elkaar dinsdag weer. Tot dan. Ciao.